0: grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: today.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Wannik Zampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, met een beetje kleine oogjes dat dan wel weer vanwege de warme nacht. 20 graden bleven bij mij in de tuin in elk geval. Maar goed, mag de pret niet druk, hè. Daar gaan we gewoon weer op deze donderdag. Met vandaag een mix van wolkenvelden en geregeld zon. De zwakke tot matige zuidelijke wind draait naar west en het wordt 23 graden vlak aan zee tot 28 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, om te voorkomen dat de atleten bij de boulevardloop in Vlissingen onwel zouden worden, werd die wedstrijd ingekort. 3 kilometer eraf, we waren er bij het verslag, hoor je straks. En verder in het nieuws, nabestaanden reageren vol ongeloof op details over de verdachte van het ongeluk bij Ter Hole. Asociaal en roekeloos noemen ze zijn rijgedrag. Hij reed vaker veel te hard. En de meeste ooievaars uit natuurpark Het Zwin blijven in de buurt als ze gaan broeden. Maar vooral vrouwtjes vliegen juist verder. Blijkt allemaal uit nieuw onderzoek waar ik het straks over ga hebben in Zeeland wordt wakker. Zullen we eerst beginnen, jij en ik, op donderdag? Ook vandaag zijn we samen. Dat voelt goed.

0: Kim Carnes en de Bette Davis Eyes. Op donderdag 30 juli. Wat gebeurt er eigenlijk vandaag? Uitreiking van het beste queerboek. Jury onder leiding van Albert Verlinde. 3 boeken genomineerd. Verder doet de Belgische politie uitspraak in de grote drugszaak Costa, waarin Bolle Jos een rol speelt. De handel in duizenden kilo's cocaïne verliep via de haven van Antwerpen. En daarmee dus ook via de Westerschelde, bij ons. En bij ons in Zeeland kun je vanaf vandaag naar de toekomstparade in de bibliotheek in Goes een brief schrijven aan de toekomst. Of nadenken over zoveel jaar verder. En verder nog zie ik vandaag op het lijstje van Peter dat het is de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Maar ook, en dat is een leuke, de Internationale Dag van de Vriendschap. Nou, zelf vond ik het eigenlijk een beetje warm om nog wat te doen gisteravond. Maar in Vlissingen deden bijna 300 mensen mee aan de boulevardloop. Voor jeugd en volwassenen. Vanwege de hitte was het allemaal wel wat ingekort. Langs de afstand van 9 naar 6 kilometer hoorde Omroep Zeeland Nantjoe Hiddes.
1: De eerste ronde van deze boulevardloop gaat van start. De kinderen staan klaar die aan de 1500 meter gaan beginnen. Meneer, ik sta hier eigenlijk al te zweten zonder dat ik iets doe, maar u gaat straks de boulevardloop doen. Hoe lang gaat u lopen?
2: Het was eerst 9 kilometer, maar ze hebben het gelukkig, vind ik, ingekort. Dus dan is het ongeveer nog 6 kilometer.
1: Maar u bent nu ook al behoorlijk nat van het zweet.
2: Ja, ik heb net een rondje ingelopen. Warm lopen noemen ze dat dan. Maar ik ben nu al inderdaad behoorlijk bezweet.
1: Had u niet zoiets van, waar begin ik aan toen u zag hoe warm het zou worden vandaag?
2: Aan de ene kant wel, maar ja, mijn dochter doet ook mee. Ik denk, dan kan ik het niet af laten weten, hè.
1: En u gaat geloof ik ook nog bij uw dochter aansluiten.
2: Ja, als het zo, ze gaan zo starten, dus ik sluit zo direct aan, als jij het goed vindt.
1: Ja, ik vind het prima, maar ik hoop dat u dan ook nog straks die 6 kilometer redt.
2: Daar ga ik helemaal voor. Dat komt goed. Dankjewel.
1: Ja, succes. En terwijl de kinderen die de 1500 meter hebben gelopen binnenlopen, staat de volgende lichting zich al klaar te maken. Je bent nog even aan het stretchen voordat je begint aan de loop. Die is wel wat ingekort, begreep ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Maar stretchen blijft wel belangrijk.
1: Is het wel verstandig om met deze hitte te gaan rennen?
3: Dat denk ik eigenlijk niet. Nee, ik zou niemand adviseren.
1: Hoe let je een beetje op jezelf?
3: Ik heb vandaag voldoende gedronken en voldoende gegeten. En nadat ik heb gerend wel zorgen dat ik voldoende elektrolyten ook weer aanvul en drink.
4: Gaan we aftellen. Zo allen heel veel succes allemaal. 3, 2, 1 en start er maar. Allemaal heel veel succes vanavond. En een hele mooie wedstrijd hier zo.
1: De lopers aan de lange afstand zijn vertrokken. Langs de zijlijn staan familie en vrienden de lopers aan te moedigen. En ondanks dat het allemaal aan het strand plaatsvindt, staat er geen zuchtje wind. Dus de lopers die rennen in de volle zon. Anton Vaal van de organisatie. Het is een ontzettende warme avond voor een hardloop-evenement. Hebben er nog deelnemers last minute afgezegd?
5: Tot 4 uur heb ik alles gecheckt en toen waren er 2 afmeldingen.
1: Is het wel verantwoord om met die hitte een hardloop-evenement te organiseren?
5: Ja, je moet wel wat maatregelen nemen van tevoren, maar het moet kunnen.
1: Welke maatregelen hebben jullie getroffen?
5: Nou, we hebben 2 waterposten. Dus ze kunnen 4 keer water pakken. En dat moet normaal gesproken genoeg zijn.
0: Zo ging dat op de boulevard in Vlissingen bij de ingekorte boulevardloop.

Bruno Mars en The Lazy Song. Dat is zijn tip voor op deze warme dagen. Een beetje kalm aandoen misschien. Maar hoe warm is het dan eigenlijk en wat gaan we krijgen? Nou, een mix van wolkenvelden, geregeld zon. Een zwakke tot matige zuidelijke wind gaat draaien naar het westen. En het wordt 23 graden vlak aan zee tot 28 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Komende nacht is het bewolkt. Morgen ook weer die mix van zon en wolken. En morgen misschien een mini-buitje. Misschien, dus niet zeker. En als er iets valt, dan is er maar heel weinig. Het is afgaand tij met het volgende laagwater in Vlissingen om 11:30. Hoogwater vanmiddag om 4:10. De zon onder vanavond om 9:50. En als ik nog even naar de watertemperaturen kijk, dan zie ik de zee bij Vlissingen 22 graden op dit moment. Ook 22 in de Westerschelde bij Kloosterzanden. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 21 graden. Bij de Oesterdam 23. Grevelingenmeer zie ik 22 graden staan. En het Veerse Meer, daar is het 24 graden. En wat zijn jouw plannen van deze dag? Wat ga je doen? Laat het me vooral weten. WhatsApp 0118 499 999. Hier is Blondie.

0: Blondie en Maria, 6:12. Volgens mij zijn er extra veel mensen wakker. Er wordt veel geappt. Vind ik ook niet zo heel erg gek. 0184999999. Misschien slaap je wat slechter, wat eerder wakker. Dat je denkt van, ah, nu is het nog lekker koel buiten in elk geval. Het wordt niet zo heel warm vandaag, hoor. Minder warm dan gisteren in elk geval. 23 tot 28 graden. Vraag is natuurlijk, wat ga jij doen vandaag? Ik kreeg een appje over de Brouwse Orgelzomer. Dat is een reeks orgelconcerten in de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven. Begint vanavond met Niels de Klerk op het orgel. En hij liet me weten, ik wil daar wel graag over vertellen. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is vanavond zover. Ik heb er heel veel zin in.
0: Orgelspelen, waarom is dat juist jouw instrument?
1: Ik speel alle toetsinstrumenten, maar ik ben toch vooral eigenlijk organist, omdat ik het een heel tof instrument vind, omdat je heel veel verschillende klankkleuren hebt en zo'n hele kerk met klank eigenlijk kan vullen. Een orgel heeft altijd een eigen karakter in zich. En dat niet alleen. Het is vooral ook zo dat je heel erg de tijd voelt waarin het gebouwd is. Dus je kunt vooral heel goed muziek spelen die echt in die periode voor dat instrument geschreven is. En dan komt die muziek vaak helemaal thuis.
0: Dus het ene orgel is het andere niet?
1: Nee, de verschillen zijn echt enorm. En ook in Brouwershaven is het dus ook best wel weer een uniek instrument. Het is in een oude kast gebouwd. Die is heel oud. Ik geloof ergens 16e eeuw.

0: snede van Duitse orgelmuziek te kiezen. Dus er komt iets baroks voorbij, er komt iets romantisch voorbij, er komt iets uit de 20e eeuw voorbij. En ik sluit af met een muzikaal toetje, als het ware, van Mozart.
1: En is er dan ook iets bij wat we allemaal kennen, zo kunnen meezingen of meeneurien?
0: Ja, twee dingen, denk ik. Want van Mozart heb ik ervoor gekozen om de variaties over Altijd is Kortjakje Ziek te spelen. En verder, het concert sluit af met het hele bekende Einde Kleine Nachtmuziek.
1: Maar je zegt Altijd is Kortjakje Ziek. Die ken ik nog van de kleuterscholen. Altijd is Kortjakje Ziek. Dat is gewoon in de kern een klassiek stuk?
0: Het melodietje is in de kern niet klassiek. Het is gewoon dat melodietje. En daar is Mozart mee aan de haal gegaan. Dan heeft hij 11 variaties en een finale over geschreven. En dat klinkt ontzettend leuk op het orgel. En het geeft de mogelijkheid om alle kleuren in het instrument te laten horen. Want het zijn dus 11 verschillende registraties ook.
1: Wat is jouw link eigenlijk met Zeeland, Niels? Want je bent hier op de Schouwse Orgelzomer die dan vanavond begint. Wat maakt Zeeland in jou los?
0: Mijn vrouw komt uit Kerkwerve. En mijn hele schoonfamilie ook. Dus ik kom er nogal eens. En ja, ik moet wel zeggen, altijd als ik er naartoe rijd en ik kijk links en rechts en ik zie aan beide kanten van me water. Ik kom uit Rotterdam. En dan denk ik al wel, dan voelt het toch wel een beetje als vakantie altijd.
1: Dan wens ik jou een hele fijne vakantie vanavond in de Brouwershaven. Maar het is voor jou ook werken bij de Schouwse Orgelzomer. Het begint eerste concert. Wordt gegeven door Niels de Klerk. Met dus ook Kortjakje. Die had ik niet zien aankomen, Niels.
0: Dankjewel, leuk.
2: Omroep Zeeland. Altijd

Andy Grammer en Max and the Thing I Love. Goedemorgen, Omroep Zeeland. En we hoorden net Niels dus. De Brouwse Orgelzomer gaat hij openen vanavond in Brouwershaven. Daar kun je heen. Dankjewel dat je dat hier vertelde, Niels. Jouw verhaal, morgen bijvoorbeeld als vroege beller, altijd welkom, hè? Je kunt je vast aanmelden als je dat wil. 0118-499-999. Ik ga weer een plaatje zoeken samen met jou. In het nieuws vandaag is dat het natuurpark Het Zwin ooievaars volgt met zendertjes. Dat doen ze al jarenlang en dan kunnen ze een patroon ontdekken. Mannetjes blijven in de buurt. Vooral vrouwtjes ooievaars vliegen soms

honderden kilometers ver om te broeden. Even na zevenen ga ik het erover hebben. Ik zoek een plaatje bij. Vrij als een vogel. Dat is hem. Vrij als een vogel. Mag natuurlijk over een vogel gaan. Of een heel ander plaatje bij. Vrij als een vogel. Misschien heb je iets meegemaakt. Waar muziek bij hoort. Waar jij je vrij als een vogel voelde, mag je ook laten weten. Vrij als een vogel, daar kun je in elk geval mee aan de slag. Voor de plaat om 6:55. Niet te lang wachten, nu appen 0118-499-999. Madonna is zaterdag in Nederland. Ze komt naar de Pride in Amsterdam.

0: Madonna en Frozen. 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met straks nog aandacht voor de Fokveedag, want die is vandaag in Aagtekerken. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Goedemorgen. Nabestaanden reageren vol ongeloof op details over de verdachte van het ongeluk bij Ter Hole, waarbij 3 kinderen en een volwassene omkwamen. Ze noemen zijn rijgedrag asociaal en roekeloos en zijn geschokt door zijn reeks overtredingen. De 20-jarige verdachte reed op de dag van het ongeluk al 3 keer te hard en in de week daarvoor op 17 plekken. Hij wist dat de stuurbekrachtiging kapot was. De verdachte filmde zichzelf meerdere keren tijdens het hardrijden. De meeste ooievaars uit Natuurpark Het Zwin blijven in de buurt als ze gaan broeden. Maar enkele vliegen honderden kilometers ver om een nest te maken. Dat blijkt uit onderzoek met ooievaars die een zendertje hebben van Natuurpark Het Zwin. Daar volgen ze die dieren. Vooral vrouwtjes vliegen verder. Eentje ging naar Karlsruhe in Duitsland. En de andere die broedt al 4 jaar in West-Frankrijk. Op het vakantiepark aan de Nieuwe Sluisweg in Breskens is vannacht een auto in de sloot gereden. Het voertuig lag op de kop, deels onder water. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto van de weg reed is nog onbekend. En de brandweer van Krabbendijke heeft een klein natuurbrandje geblust. Vlak naast de Oosterscheldedijk was brand ontstaan in een akker. Met een flinke hoge drukstraal was dat zo geblust. En dan nog even de boulevardloop. Johannes Gebrelassi uit Oost-Soeburg heeft die gewonnen. De boulevardloop in Vlissingen. Op 2 en 3 staan Tim Pleiten en Ivar Engels. En de snelste vrouw was Laura Kleinepier op de 20e plek. Vanwege de hitte was de wedstrijd ingekort van 9 naar 6 kilometer. En er waren ook kortere afstanden en een wedstrijd voor de jeugd. En dan nog het weer voor vandaag op deze donderdag. Een mix van wolkenvelden en geregeld zon. De zwakke tot matige zuidelijke wind draait naar west. 23 graden vlak aan zee gaat het worden tot 28 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Portugal the Man en Feel It Still. Op donderdag zijn de dieren in het nieuws. Met straks de fokveedag in Aagtekerken. Wie is de mooiste koe van Zeeland? Wie heeft de mooiste koe? De mooiste koe wordt daar uitgekozen. Ga je straks nog over horen. En het natuurpark Het Zwin heeft ooievaars gevolgd met zendertjes. Daarin hebben ze leuke resultaten te pakken gekregen. Ga je straks nog over horen. Thema van de plaat om 6:55. Vrij als een vogel. En er zijn alweer hele mooie suggesties binnengerold. Er is een uitloper. Of die het gaat worden, dat weet ik straks pas. Vrij als een vogel. Weet je daar een plaatje bij? Laat maar komen, hè. 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Salmio, you have a little faith.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het zou eigenlijk gisteren een bijzondere dag zijn voor Rick Jansen, maar vanwege de warmte is dat uitgesteld naar vandaag. Het is namelijk fokveedag in Achterkerken. Gisteren was het echt te heet voor de koeien en voor de mensen. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In de auto zit je, we horen wat autogeluiden op de achtergrond omdat je nog onderweg bent naar die fokveedag. Waar dan de mooiste koeien van Zeeland te zien zijn?
2: Ja, dat klopt inderdaad. De mooiste melkkoeien van Zeeland worden vandaag getoond door de veehouders.
0: En wat maakt een koe mooi?
2: Dat is een goede vraag. Daar hebben we dus ook een jury voor ingeschaald. Nee, de mooiste koe moet eigenlijk alles hebben. Ze moet de mooiste benen hebben. Ze moet het beste uier hebben. Ze moet gewoon fantastisch eruit zien. Zoals iedere boer zou zeggen, nou, dat is nou een koe die ik ook zou willen hebben.
0: En hoe wordt dat dan gecontroleerd? Zitten dan de juryleden steeds aan de uizen van de koe? Ik bedoel, vindt dat dier toch helemaal niet lekker?
2: Nou, nee, eraan zitten niet. Maar kijk, de juryleden die doen dat niet zomaar vandaag alleen. Die doen dat vaker. Eén jurylid is zelfs in India wezen keuren bijvoorbeeld. Maar die doet dat puur op het oog, op het zicht. En dan wat hij vindt dat de mooiste koe is. Of volgens de standaarden. Nou, dat is de mooiste koe van de dag.
0: Ja, het is natuurlijk een feestje dan voor de veehouderijsector. Maar ook voor ons als publiek, zeg maar. Waar draait deze dag dan eigenlijk om?
2: Deze dag draait eigenlijk twee kanten uit. Het is een soort van competitie voor de veehouders in Zeeland. Dus hè, wie heeft de mooiste die dag bij? Maar tegelijkertijd willen wij natuurlijk ook aan het publiek laten zien van kijk, dit is ook veehouderij. Hè? Het samenspel tussen de begeleider en de koe. Het helemaal wassen, het scheren, het schoonmaken. De jury er rondom, alles erop en eraan. Ja, dat is prachtig om te zien, om dat eens mee te maken.
0: Koeien scheren, zei je dat nou echt?
2: Ja, zeker. Ja, niet op de dag zelf. Die zijn al helemaal perfect gemaakt. Of als wij dat noemen, toiletteren.
0: Ja.
2: Dus die koeien staan er piekfijn bij. Dus net zoals bij...
0: Maar nooit geweten dat je een koe moest scheren?
2: Nou ja, dan kun je hem nog mooier laten zien. Kijk, wij gaan ook naar de kapper, hè?
0: Ja.
2: Om een goed kapsel.
0: Dus dat is waar.
2: Dat is het wel.
0: Komt een koe bij de kapper, zegt de een tegen de ander. Goed, nou ja, publiek nodig jij met nadruk ook uit, hè? Want je zegt, we willen laten zien wat wij doen als veehouders. Moet je een beetje opboksen tegen een verkeerd imago dan? Begrijp ik dat van jou?
2: Nee, dat totaal niet. Maar het is wel zo wat ik ervaar. Ik zit ook in de landbouwsector. Maar als mensen het niet weten of niet kennen. Hè, onbekend maakt onbemind. En daarom hebben ze zoiets van, als we zoveel mogelijk publiek kunnen zien. Vandaag en kunnen laten zien wat veehouderij ook inhoudt. Ja, dat is alleen maar, dan krijg jij meer met elkaar begrip voor elkaar.
0: Ja, dat is waar. En begrip is altijd goed. Nou, de mooiste koe van Zeeland. Vandaag gaan we weten welke koe dat is en welke boer die koe heeft. De fokveedag in Achterkerken. Hoe laat begint het allemaal, Rick?
2: Het begint, we willen om 9:00 proberen te starten. En niet onbelangrijk, wil ik absoluut ook even benoemen. Om 12:00 komt er een demonstratie van de hulpboeren van zorgboerderij De Pittenperk.
0: Ja.
2: Uit Koudekerken. En daarna gaan zelfs de kinderen, en dat is variërend van 4 jaar oud tot 14 jaar, ook nog een demonstratie geven. En eigenlijk ook tonen wat ze kunnen met een kalfje.
0: Allemaal op het evenemententerrein bij Achterkerken, waar ook altijd de pannenkoeken worden geserveerd, waar de trekkertrekkers, dat soort dingen allemaal. Daar moet je zijn. In Achterkerken, de fokveedag. Rick, mooi verhaal vinden wij dit. En daarom ben jij de hele dag onze ziel van de dag.

The Bee Gees and the Night on Broadway. Straks de plaat om 6:55. Vrij als een vogel. De lijst die is al behoorlijk aangevuld. Ik ga straks een keuze maken. World Overshoot Day is het. De dag waarop alle natuurlijke hulpbronnen voor de rest van het jaar eigenlijk al zijn verbruikt. Kortom, alles wat we nu gaan verbruiken. Daar hebben we een tweede aarde voor nodig. Dat is een beetje waarom deze dag in het leven is geroepen. Is altijd erg vroeg. World Overshoot Day. Eigenlijk te vroeg. Dan veel droogteverhalen bij de collega's van het nieuws. De droogte is steeds voelbaarder. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is vandaag overleg, crisisoverleg over mogelijke maatregelen. Lees ik in het AD. Bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer op rivieren, zodat schepen elkaar niet hoeven te passeren. En er ook minder kans is dat ze vastlopen in die rivieren, waar minder water in staat dan normaal. Ook het afsluiten van vaarroutes is een mogelijkheid, zoals bijvoorbeeld bij het Twentekanaal is gebeurd. PZC heeft ook een verhaal over de droogte. Maakt voedsel duurder, lees ik daar. Dit is een jaar dat de aardappeltelers niet snel zullen vergeten. Ze zouden karren vrachten nieuwe aardappelen moeten oogsten, maar er komt amper iets uit de kurkdroge grond. Het enorme regentekort en de alweer oplopende hitte nekken ook andere gewassen, zien telers. Verhaal vandaag in de PZC. Boeren in Zeeland, sterkte, want ik weet dat jullie het lastig hebben op dit moment. Dan naar een verhaal in, wat las ik dat? De Telegraaf. Het naleven van regels kost jaarlijks in ons land 17 miljard euro. In geen ander land van de Europese Unie gaan zoveel werkuren naar het naleven van regels. Denk aan controles of verplichte rapportages, in de hoop dat dat dan ook echt iets gaat opleveren. Hoofdeconoom Barbara Baarsma van consultant PwC zegt in de Telegraaf dat het allemaal nogal doorschiet. Zal niet de enige zijn die dat vindt. 6:55, dit is Omroep Zeeland.

0: punto. Juanes en La Camisa Negra. Straks dan ga je horen over de ooievaars in natuurgebied het Zwin, Natuurpark het Zwin, net over de grens in België. Daar hebben ze een onderzoek. Daar volgen ze jonge ooievaars. Waar vliegen ze heen om te broeden? Nou, vooral blijven ze in de buurt. Zeker de mannetjes. De vrouwtjes die gaan soms wat verder. Alle details straks. Maar die dieren die zijn dan dus vrij als een vogel. Heel veel mooie plaatjes kwamen er binnen. Dit zijn ze. Komen Gielsen die kwam met Randy Crawford. One day I'll fly away. Robert Tijn, Peter Koeman, Paula Magielsen, Yoko Yoshiasse, bedankt voor The Beatles, Free as a Bird. Mooi liedje. Hans Noijs, Leonard Cohen en Bird on a Wire. Arco den Oude die komt met Marco Borsato, Vrij zijn. Patrick de Scheppe die heeft een liedje dat door verschillende mensen is uitgevoerd, Vrij als een vogel in de lucht. Wim Waleboer komt met Robert Long. Vanmorgen vloog ze nog. Dan Andrea Heijnen met de Kelly Family en An Angel. Kan tenslotte ook vliegen. Saartje de Smit heeft Bette Midler. You are the wind beneath my wings. Je bent de wind onder mijn vleugels. Ja, dan vlieg je ook. Leni Bogaert wil graag horen Paul de Leeuw. Vlieg met me mee naar de regenboog. Ralf Staap komt met Lynyrd Skynyrd, Free Bird. Jacqueline Strobos met, even kijken, dat was Dana Winner kwam zij mee met, ga ik zo even opzoeken. Je krijgt de laatste straks nog eventjes, want ik heb een tikfoutje gemaakt. Dan naar Thomas Schouten, Toon Hermans, Vogeltje wat zing je vroeg, Mardi Pape, Anouk, Birds, José de Smit, Mieke, Vrij als een vogel, Kees Otte, Frans de Jong, Hil Waleboer, hebben allemaal Het Klein Orkest over de muur. Alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn, omdat het brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein. En het is uiteindelijk de keuze geworden van Henk van der Mark. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wat gebeurde er vanmorgen?
1: Ik zat achter mij en ik zat met een bak koffie rustig wat in de ronde te kijken. En op het moment dat jij het vroeg, kwam er een duif voorbij. En nou, duif weliswaar, maar hij kwam voorbij gevlogen.
0: Een duif kwam voorbij en toen dacht jij?
1: Lappelen blanken.
0: Ja, precies. Heb jij wel iets met duiven of met vrij voelen en dat soort dingen?
1: Met duiven wel. Van huis uit ben ik opgegroeid met duiven. En eigenlijk totdat mijn vader overleden is, altijd wel daarbij betrokken geweest.
0: Ja, dus duif, daardoor voel jij je ook vrij? Kan ik dat zo zeggen?
1: Ik voel mij zeer zeker vrij.
0: Dat is lekker.
1: Ja, zolang je in Nederland kunt verblijven en ben je in elk geval in een zekere mate vrij.
0: Zeg je mooi, Henk. Leuk dat die duif net voorbij kwam op het moment dat ik duif zeg op de radio. Daarom is de plaat om 5 voor 7 jouw keuze. De George Baker Selection, La Paloma Blanca.

mooi, hè? Komt er net een duif voorbij op het moment dat Henk hoort dat ik een liedje zoek over duiven. Dankjewel, zeg ik tegen Henk van der Mark. Dankjewel trouwens iedereen die kwam met een suggestie. Ja, ik wilde ze eigenlijk allemaal laten horen. Ja, dat kan dan weer niet. Morgen weer een andere. Nog twee ga ik er noemen, want ik verhaspelde net eventjes een paar dingen. Connie Boudens die kwam nog met Kleine Vogel van Senna. En Jacqueline Strobos met Dana Winner, Vrij als een Vogel. Mooie liedjes zijn dat ook. Die ga ik in elk geval er nog bij zetten op de lijst die je in de loop van de dag gaat vinden op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Straks in Zeeland wordt wakker dus de aanleiding om te gaan praten over de vogels en een liedje te laten zoeken over vogels. Dat zijn die ooievaars in het park net over de grens.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: Daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien, als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuwenergie.nl.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn.
14: Interpolis. Glashelder.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
15: Zeeland. Goedemorgen. Zon en wolkenvelden vandaag. Met een zwakke tot matige zuidelijke wind. Het wordt 23 graden aan zee tot 28 in het oosten van Zeeland. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Vrij als een vogel. Maar waar vliegen de ooievaars uit Natuurpark het Zwin eigenlijk naartoe? Nieuwe resultaten van onderzoek met zenders ga ik straks over bellen. En verder in het nieuws. Nabestaanden reageren vol ongeloof op details over de verdachte van het ongeluk bij Ter Holen. Asociaal en roekeloos noemen ze zijn rijgedrag. Hij reed vaker veel te hard. Om te voorkomen dat de atleten bij de boulevardloop in Vlissingen onwel zouden worden, is die ingekort. 3 kilometer eraf. Johannes Gebre Selassie uit Oost-Soeburg won. En een festival midden in de natuur kan als je eerst de natuur zelf aanlegt. Gaat gebeuren in Vlissingen. Hoe en wat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. New truck.

0: Miles on it van Marshmallow en Kane Brown op Omroep Zeeland. Ja, vrij als een vogel, we hebben het al over gehad in Zeeland het Wakker in het vorige uur. Naar aanleiding van het natuurpark Het Zwin net over de grens in België, dat volgt een deel van zijn ooievaars met zendertjes. En daardoor weten zij steeds beter waar jonge ooievaars gaan broeden. Vrouwtjes vliegen bijvoorbeeld verder dan mannetjes, blijkt nu nog maar weer een keertje. Ina de Was van dat natuurpark. Goedemorgen, Ina.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, waar vliegen die jonge ooievaars dan zoal naartoe?
1: Wel, we hebben momenteel 17 jonge ooievaars in leven die we constant kunnen volgen met een zendertje. Dat werkt zoals een GPS. En we zien dat als ze jong zijn, als ze net geboren zijn en de eerste keer gaan overwinteren, dat ze heel ver vliegen, dat ze over de Sahara vliegen tot in West-Afrika, Senegal, Mali, Burkina Faso, toch wel een vrij gevaarlijke tocht. En als ze ouder worden, dus de volgende jaren, dan vliegen ze eigenlijk minder ver. Dus waarschijnlijk dat ze weten van, ah, die tocht is wel echt heel gevaarlijk en uitputtend. Ik ga mijn winter toch wel wat dichter doorbrengen, bijvoorbeeld in Zuid-Spanje of Frankrijk of Noord-Marokko.
0: Ja, ja, want dat is dichtbij. Marokko, dat is nog steeds als dichtbij te zien dan.
1: Wel, vooral de tocht over de Sahara is heel gevaarlijk voor jonge ooievaars en heel uitputtend. Dus naar Noord-Marokko, dat denk ik over de straat van Gibraltar, dat lukt nog wel voor de meesten. Maar er zijn er heel veel, hoe ouder ze worden, hoe dichterbij ze overwinteren, zoals in Spanje en Frankrijk.
0: Ja, toch echt dichterbij dan.
1: Ja, wat we ook vastgesteld hebben, is dat ooievaars naar vuilnisbelten gaan om voedsel te zoeken. Dat is fastfood. Jammer genoeg hebben we ook gezien dat de overlevingskans van jonge ooievaars heel klein is. Dat eigenlijk maar 1/3 overgaat tot broeden. Dus dat heel veel jonge ooievaars overlijden in de eerste jaren, bijvoorbeeld door elektrocutie of door uitputting. En op dit moment zijn 7 ooievaars oud genoeg om zelf te gaan broeden. En dat is nu wel heel interessant wat we dit jaar konden zien. Want van die 7 jonge ooievaars zijn 5 ooievaars effectief teruggekomen naar het Zwin om te broeden.
0: Maar dat doen ze dus toch eigenlijk altijd? Die komen toch altijd weer terug naar de plek waar ze eerst waren?
1: Wel, altijd. We zien bijvoorbeeld dat vrouwtjes wel verder gaan broeden. De 2 vrouwtjes die zijn in eentje in Karlsruhe en eentje in Kaan. Ze doen dat altijd. Het onderzoek wijst het nu uit, maar we waren daar eigenlijk niet volledig zeker van. We zagen wel dat jongen of dat ooievaars naar hun broedplaats terugkeren. Maar door die bezendering kunnen we dat eigenlijk nog beter vaststellen en ook zien bijvoorbeeld de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes.
0: Want dat is inderdaad ook opvallend, hè? Vrouwtjes vliegen verder dan mannetjes. Hoe zit dat dan?
1: Ja, vrouwtjes broeden verder dan mannetjes. Dus mannetjes zijn eigenlijk meer trouw aan hun geboorteplek. We zien ook dat mannetjes vroeger terugkeerden uit het zuiden in de winter. Dus in februari, maart zien we ook dat de mannetjes eerst terugkomen naar hun nest en dan pas de vrouwtjes. Ja. De vrouwtjes zijn bij vogels, gaan zich rapper, gaan sneller nog wat rondzwerven. Zijn niet per se heel trouw aan de broedplaats. Terwijl dat mannetjes dat wel eerder zijn.
0: Waarom willen jullie dat eigenlijk weten, Ina?
1: Ja, wel, we doen het onderzoek omdat het belangrijk is. We willen de ooievaar beter beschermen. En om die beter te kunnen beschermen, moeten we zijn trekgedrag in kaart brengen. Weten waar ze overwinteren en eigenlijk hun levensloop onderzoeken. En hoe meer data we verzamelen, hoe meer zenders we kunnen plaatsen, hoe meer onderzoek we kunnen voeren en hoe beter we weten over de ooievaar en hoe beter we die ook kunnen beschermen. Ja. Dus dat is uiteindelijk de bedoeling van het onderzoek.
0: En blijft er ook wel eens bijvoorbeeld een ooievaar in Zeeland hangen? Kunnen jullie dat dan ook zien?
1: Ja, we kunnen dat zeker ook zien. We hebben het al gehad dat de ooievaars ook naar Zeeland gaan. Is uiteindelijk niet ver van het Zwin natuurlijk. Hè? Het Zwin ligt ook een stukje in Nederland. Dus er zijn ook ooievaars die bijvoorbeeld naar het retranchement gaan. Dat hebben we ook al gezien. Ja. Maar om te broeden zijn ze nu in het Zwin of Lapschuren en Dammen gaan broeden. Maar dat is heel erg in de buurt natuurlijk bij jullie. Hè?
0: Ja, zeker weten. Ja. Zo blijven ze nog een beetje in de buurt hangen toch ook. Ina de Was, dankjewel. Jullie gaan door met dat zenderonderzoek met de ooievaars om steeds meer te weten over waar die dieren toch naartoe gaan. En dan kun je misschien ook weten waarom ze daar naartoe gaan. Ina de Was van het natuurpark Het Zwin, net over de grens in België. Dankjewel voor je tijd.

0: Tino Martin en Anouk, en voor je het weet, om 14 minuten voor 19:30. Het was een pufnacht. Ik heb nog wel wat geslapen, niet zo gek veel. Uiteindelijk in een diepe slaap. Ik hoop dat jij ook een beetje nog de nacht hebt kunnen pakken. John Havinga, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Doe er maar een paar graden af dan, nu.
1: Ja, dat is denk ik de wens van veel mensen als ze last hebben gehad van deze plaknacht. Maar ja, de temperatuur die kwam gisteren natuurlijk ruimschoots boven de 30 graden. En dat gaat vandaag al niet meer gebeuren. Dus ik denk dat we kunnen vaststellen dat het vandaag al een beetje bijkomen is. Met een wind die op dit moment uit het zuidwesten komt, die is nog zwak. Maar die komt vanmiddag uit een westelijke richting, soms noordwesten, en is dan matig. Windkracht 3, soms 4. Zullen de temperaturen niet hoger uitkomen dan 23 tot 28 graden. Dus dat is gewoon een zomerse temperatuur. Met daarbij een afwisseling van wolkenvelden en ook zon. Dus het is niet meer alleen maar volop zonnig. Kunnen we toch wel vaststellen dat het misschien wat aangenamer is, Remco.
0: Zeker, lekker is dat. En hoe gaat het dan verder naar de rest van de week nog?
1: Nou, de rest van de week kabbelt een beetje voort op die temperaturen die iets lager zijn dan gisteren. Ook morgen hebben we te maken met een wat lagere temperatuur. 22 tot 27 graden heb ik dan staan als maximum temperatuur. De wind die komt dan uit het noordwesten tot noorden. En is matig, soms vrij krachtig, dus nog iets sterker. En we hebben te maken met wat meer bewolking nog. Dat is eigenlijk een storing die langs ons heen trekt via de Noordzee. En daar zitten dan een aantal buitjes. Heel misschien dat wij ook een enkele lokale bui krijgen, maar moeten we niet heel veel van voorstellen. Het zal ook echt niet op alle plaatsen zijn. Dus die droogte wordt daarmee niet opgelost. Zeker niet. En dan zien we dat we richting het weekend toch weer wat meer zonnig zijn gaan krijgen. Op zaterdag, zondag en maandag zal die zon er ook voor gaan zorgen dat de temperaturen weer wat gaan oplopen. De gemiddelde temperatuur ligt op zaterdag nog rond 25 graden. Maar op zondag en maandag, ja, dan gaat het gemiddelde weer naar 27, 28, 29. Dus dat ziet er dan naar uit dat er ook wel lokaal weer op maandag bijvoorbeeld een lokale 30 graden wordt genoteerd waarschijnlijk. Dus ja, deze dagen kunnen we de ramen en deuren even openzetten en kunnen we even bijkomen van de hitte.
0: Gaan we dat doen. John Havinga, dankjewel. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 21:50. Hoogwater is het vanmiddag om 4:10. En de watertemperatuur 22 tot 24 graden. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 4 kilometer file ontstaan, dat is 8 minuten vertraging.

0: The Son of a Preacher Man, Dusty Springfield. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Het leger spreekt van een reactie op aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen in de regio. Afgelopen vrijdag nog zei president Donald Trump dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran, die al maanden stroef verlopen. Maar goed, nu wordt er dus over en weer toch weer raketten gevuurd. De Europese voetbalbond UEFA houdt spoedoverleg met al zijn 55 leden. Aanleiding is het plan van de Wereldbond FIFA en vooral van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
1: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
0: En ook voor de Nederlandse voetbalbond KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met die plannen van Infantino. En dan de treinen in de Nederlandse spoorwegen heeft een goed eerste half jaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto-winst van 25 miljoen euro. En dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakken.
2: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: En in de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Is nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Nabestaanden reageren vol ongeloof op details over de verdachte van het ongeluk bij Ter Hole, waarbij 3 kinderen en een volwassene omkwamen. Ze noemen zijn rijgedrag asociaal en roekeloos en zijn geschokt door zijn reeks overtredingen. De 20-jarige verdachte reed op de dag van het ongeluk al 3 keer te hard en in de week daarvoor op 17 plekken. Hij wist dat de stuurbekrachtiging van zijn auto kapot was. De verdachte filmde zichzelf meerdere keren tijdens het hardrijden. De meeste ooievaars uit natuurpark Het Zwin blijven in de buurt als ze gaan broeden. Maar enkele vliegen honderden kilometers ver om een nest te maken, zoals naar Karlsruhe in Duitsland of het westen van Frankrijk. Blijkt allemaal uit onderzoek met ooievaars die een zendertje hebben. Vooral vrouwtjes vliegen verder en oudere ooievaars willen helemaal niet meer zo ver weg. Op het vakantiepark aan de Nieuwe Sluisweg in Breskens is vannacht een auto in een sloot gereden. Het voertuig lag op de kop, deels onder water. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto van de weg reed is nog onbekend. Johannes Gebreselassie uit Oost-Soeburg heeft de boulevardloper Vlissingen gewonnen. Op 2 en 3 staan Tim Pleiten en Ivar Engels. De snelste vrouw was Laura Kleinepier op de 20e plek. Vanwege de hitte was de wedstrijd ingekort van 9 naar 6 kilometer. Er waren ook kortere afstanden en een wedstrijd voor de jeugd. En dan het weer in Zeeland. Zon en wolkenvelden vandaag met een zwakke tot matige zuidelijke wind. 23 graden aan zee tot 28 in het oosten van Zeeland. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de A16, gemeld door de ANWB, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer, dat is 9 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Melanie C. en I Turn to You. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Niet zo heel warm meer vandaag, vergeleken met gisteren toch in elk geval. Ik hoor je graag. 0118-499-9999. Je kunt vast in de agenda zetten 4 september... want dan is de eerste editie van het Restore Festival in Vlissingen. Een duurzaam muziekfestival waar binnenkort zelfs een speciaal natuurgebiedje voor wordt aangelegd. Ze gaan dat beheren zodat ze daar elke keer weer dat festival kunnen houden. Eerste keer is nog even op een andere plek. Nou, krijgen we allemaal uitleg van Bart Gabrielsen. Goedemorgen, Bart.
1: Hey, dank u.
0: Het Restore Festival, jullie presenteren het als een duurzaam muziekfestival. Wat is er duurzaam?
1: Ja, nou, ik weet niet. Ja, duurzaam festival. Nee, festivals zijn sowieso wel veel met duurzaamheid bezig. Ik heb voor een aantal festivals gewerkt en ik merkte dat het steeds moeilijker wordt om een festival in de natuur te organiseren. Terwijl het natuurlijk wel een hele leuke plek is om zoiets te beleven. En dat heeft ook heel veel met stikstofuitstoot te maken die in de natuur terechtkomt. Er zijn natuurlijk regels voor in Nederland, waar we, wat ook heel erg actueel is in het nieuws. Mm. Dus ik bedacht, het zou zonde zijn dat het verdwijnt. Kan ik daar niet iets mee doen? Dus wij starten niet in de bestaande natuur, maar wij starten op een braakliggend terrein. En dan gaan we dan recreatie natuur aanleggen, zodat we gewoon een mooie plek hebben waar we op een zo goed mogelijke en zo duurzame mogelijke manier ieder jaar een feestje kunnen organiseren.
0: Nu is dat dus nog een braakliggend terrein. Waar is dat?
1: In Vlissingen.
0: En waar in Vlissingen?
1: Dat kan ik helaas nog niet met je delen. Maar we hebben wel een hele mooie plek op het oog.
0: Ja, waarom is dat nog geheim?
1: Er zitten natuurlijk gewoon, er worden plannen gemaakt om zo'n gebied. En op het moment als wij denken dat wij ergens bij zo'n plan passen, dan moeten er natuurlijk dan besluiten over gemaakt worden in het college en de raad. En je hebt natuurlijk ook gewoon partijen die daar omheen zitten en in de buurt zitten die ook wat over te zeggen hebben. Dus dat is gewoon een proces wat loopt.
0: Jouw keuze om die locatie in elk geval nog niet te delen, maar wel even wat jullie daar dan straks uiteindelijk gaan doen. Jullie leggen daar dus nieuwe natuur aan, zodat je dat festival daar kunt houden. Hoe zorg je er dan voor dat die natuur niet te veel verstoord wordt en dat soort dingen?
1: Wij gaan dat terrein volstop met innovaties. Dus bijvoorbeeld, wat wij zelf een heel leuk idee vinden, is als we een amfitheater aanleggen. Zo'n amfitheater heeft muziek op een festival, wordt afgestemd op de hoofden van mensen. En die zitten op zo'n 1,70 meter, 1,80 meter hoog normaal gesproken. Mm. Dus dat betekent dat als je een amfitheater bouwt dat hoger is, dan heb je eigenlijk een aardewal die het geluid tegenhoudt. Nou ja, zo kan je natuurlijk ook met natuur proberen licht te blokkeren. Dus hebben we allemaal ideetjes voor hoe wij de impact op ons eigen terrein kunnen beperken.
0: Ja, nou klinkt goed in elk geval. Dat komt er dus nog aan. Die plek die is wel op het oog, maar je deelt hem nu nog even niet. Op 4 september, dat is al heel snel, is er de eerste editie. Dat is op een andere plek in de Kenniswerf, hè, in Vlissingen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, volgend jaar gaan we een heel festival organiseren. Dit jaar alleen een openingsconcert. In de middag organiseren we een kennisevenementje. Wij gaan het hele evenement op 4 september gaan we emissievrij organiseren. Dus we maken gebruik van stroom wat uit waterstof komt. Uit waterstofgeneratoren, die stoten alleen water uit. En we maken gebruik van een zelfvoorzienend poppodium, wat is ontwikkeld door de TU Eindhoven. Hm. Dat is natuurlijk best wel bijzonder en leuk. Dus daar gaan we ook wat over delen. En dat doen we in de middag. En 's avonds organiseren we een openingsconcert. En daar komt Betty Serveert komt dan afsluiten.
0: Ja, nou, het openingsconcert is er dan al. De rest van het festival komt later op die plek die jullie nog gaan inrichten. Als natuurvriendelijk evenemententerrein, mag ik het zo misschien dat doen. Bart Gabrielsen, dankjewel. Jij noemde al Betty Serveert op 4 september in Vlissingen. Dit is die groep.

Betty serveert Had to Be You. Die band die opent dus dat festival dat uiteindelijk op een speciaal natuurgebiedje gaat komen. Maar dit jaar nog even niet. 4 september in Vlissingen, dat Restore Festival. 13 minuten over 7:30 is het. Kreeg een berichtje van Ronnie dat hij vandaag gaat wandelen. Daar wil hij heel graag over vertellen. Doet hij straks in Zeeland wordt wakker.

0: Nice to Know It All van Teddy Swims. 14 minuten voor 8. Maar liefst 3 keer in de week gaat Ronnie de Poter uit Oosburg aan de wandel. En dat doet hij dan met een speciale groep voor ouderen in de gemeente Sluis onder leiding van Q-Fit. Op dinsdag in Breskens, op vrijdag Katzandbad en vandaag donderdag in IJzendijken. Ronnie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Wat is dat voor groep?
1: De Q-Fit gemeente Sluis. Die biedt aan gratis wandeling voor de bewoners van de gemeente in alle dorpen om mee te wandelen. Maar voorlopig is het in Breskens, Katzandbad en IJzendijken.
0: Ja, ja. En wat is Q-Fit? Wat is dat?
1: Nou ja, goed, dat is dus een organisatie die ingehuurd is door de gemeente. En die hebben dan medewerkers uitgezet om ons te helpen met meelopen, oefeningen doen en ja, alles bespreken.
0: Ja, ja.
1: En, dan, en dat gaat goed. Ik moet ook zeggen, ik ben zelf nu ook 65. Je ziet ook wel, als je niet beweegt, de spieren en andere dingen. Het is heel belangrijk om te blijven bewegen.
0: Dat merk je echt. Nu je inderdaad elke week meewandelt, dat het lijf wat soepeler blijft.
1: Nou, wat mij altijd wel natuurlijk boeit, is het volgende. In de natuur zijn. In Katzandbad ga je langs de zee lopen. In Breskens heb je ook van die boulevardwandelingen of andere dingen. In IJzendijken zit je weer meer in het bos.
0: Ja.
1: Dus ja, het is ook allemaal belangrijk om buiten te zijn.
0: En hoeveel mensen lopen dan mee met zo'n wandeling?
1: Nou, IJzendijken en Breskens zijn al meer dan een jaar nu bezig. We hebben wel rond de 22 wandelaars per dorp. Katzandbad is nog maar een paar maanden bezig. En dat is ook een beetje moeilijker vanwege de toerisme. Daar zitten we op 5 deelnemers en dat kan groeien.
0: Ja, maar goed, daar kunnen natuurlijk nog mensen bij. Hè? En hoe is de sfeer dan als je daar wandelt met z'n allen?
1: Nou, dat is nou juist het mooie ervan. Iedereen is respectvol naar elkaar. Het is allemaal iedereen in zijn eigen waarde laten. Maar ja, wat doe je dan als je met zo'n grote groep bent? Iedereen vertelt zijn eigen verhaal. Het is ook allemaal bezig met de dag en alles. Het nieuws komt dan wel op tafel.
0: Ja, als mensen nou nog meer informatie willen of misschien ze willen aansluiten bij een van deze wandelgroepen, hoe doen ze dat? Waar moeten ze even aankloppen?
1: Ja, het is als volgt. Je kan natuurlijk op de website van de gemeente Sluis dat bekijken. Ik heb ook begrepen dat er een QR-code is. Dus ze kunnen altijd even googlen en via de gemeente Sluis informatie vragen.
0: Hey Ronnie, dankjewel. Wandel vandaag in elk geval lekker in IJzendijken.

The Rolling Stones en Start Me Up. Ja, de droogte die is nog steeds voelbaar. Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom vandaag crisisoverleg, lees ik in het AD. Bijvoorbeeld instellen van inrichtingsverkeer op rivieren, zodat schepen elkaar niet hoeven te passeren. Er ook minder kans is dat zij vastlopen in de rivieren, waar minder water staat dan normaal. En ook het afsluiten van vaarroutes zou wel eens op tafel kunnen komen. Na crisisoverleg in elk geval over hoe we Nederland in de droogte toch een beetje begaanbaar houden. Dan lees ik bij de Wereldregio, de krant op Schouwen-Duiveland, dat op vrijdag 4 en zaterdag 5 september het terrein aan de voet van de Dikke Toren in Zierikzee opnieuw het Santré-festival is. Dit keer een tweedagsfestival, dat was al bekend. Maar nu is ook de volledige line-up ondertussen bekendgemaakt. En de hoofdact op vrijdag, Brain Power. Ben je fan? Ga dan naar Santré in Zierikzee in september. En op de zaterdag dan is er traditioneel altijd veel te doen, onder meer meezingen met Thijs Boontjens. En ik zag nog dat de Belgische prins Emmanuel, ja, die is al een tijdje DJ. Tot nu toe bleef hij altijd een beetje onder de radar, wilde niet echt gezien worden in de zin van dat iedereen wist dat DJ Vintrix, zoals hij zich noemt, Emmanuel is. Maar nu heeft hij de lak aan. Hij heeft zelf een foto gedeeld op Instagram. Dit is hij trouwens. En dan gaat het loskomen. Juist. Hier is de Belgische prins Emmanuel mee bezig als DJ Vintrix. En iedereen mag het nu weten. Omroep Zeeland, 6:08. Straks eens eventjes gaan luisteren waar je een beetje in de schaduw kunt fietsen. Is een speciale kaart van gemaakt.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
12: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
11: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
13: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
11: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Lorien, dankjewel. Op de weg in de Omroep Zeeland verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 4 kilometer, 7 minuten door de wegwerkzaamheden daar.
15: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
16: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
17: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Spectaculaire aanbiedingen bij
21: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
29: Ik doe het voor gezonde nieren.
30: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
31: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
14: Zeeland. Goedemorgen. Op donderdag met zon en wolkenvelden. Een matige westelijke wind. 23 graden aan zee gaat het worden tot 28 in het oosten van onze provincie. Ja, lekker fietsen, maar die zon, hè. De provincie heeft nu een kaart gemaakt waarop fietspaden staan waar veel schaduw is. Ging even luisteren op een van die plaatsen, hoor je zo. En verder in het nieuws. Nabestaanden reageren vol ongeloof op details over de verdachte van het ongeluk bij Ter Hole. Asociaal en roekeloos noemen ze zijn rijgedrag. Hij reed vaker veel te hard. Om te voorkomen dat de atleten bij de boulevardloop in Vlissingen onwel zouden worden, is die ingekort. 3 kilometer eraf. En het werd dus 6 kilometer in plaats van 9. Johannes Gebrselassie uit Oost-Soeburg won die boulevardloop. En het is fokveedag in Aagtekerken. Welke Zeeuwse koe is het mooist? 6 minuten over 8. Goedemorgen.

0: Lena Miles en Black Velvet. Als je wel wil fietsen, maar liever niet in de zon, dan kun je nu op een speciale kaart kijken. De provincie Zeeland heeft de routes opstaan waar veel schaduw is. En met 38% schaduw is de route op de kop van Schouwen nummer 1. Omroep Zeeland, Sander de Jonge ging er daarom even luisteren.
1: Bij de fietsenstalling is er al een gezin die gaat volgens mij naar het strand toe. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ja, we gaan even lekker verkoelen in de zee.
1: Jullie kwamen net vanaf deze route. Hebben jullie bewust voor deze fietsroute gekozen?
2: Ja, ja, dit is, we komen hier vaker en we vinden het mooi glooiend en het is nu ook wat koeler.
1: Ja, juist omdat er zoveel schaduw is, dachten jullie vandaag op deze warme dag, laten we deze route pakken.
2: Ja, dat dachten we inderdaad. En ook voor de kinderen, is even lekker. Maar nog steeds hebben we wel een duik nodig in de zee.
1: Geniet ervan.
2: Dankjewel.
1: Nou, verderop bij een andere fietsstalling staat ook al een familie uit te pakken om naar het strand toe te gaan. Vol bepakt op de fiets. Op zo'n warme dag. Ja, wat denk je dan? Lekker fietsen of denk je, ik laat liever de fiets staan?
3: Fiets staan en lekker naar de camping. Ik bedoel naar het strand.
1: Ja. Maar toch moet je er komen en dan moet je toch de fiets pakken.
3: Ja.
1: En dan heb je net deze route gepakt. Wat vond je van deze fietsroute?
3: Warm, maar ook wel afkoelend omdat het schaduw was.
1: En wat vindt u? Het is echt een warme dag, toch de fiets pakken. Heeft u bewust voor deze fietsroute gekozen met zoveel schaduw?
4: De route is in ieder geval vanaf Haamstede hier naar Westschouwen in ieder geval de mooiste route in ieder geval in de schaduw in ieder geval. We kunnen ook over de weg gaan, maar ja, dan zit je weer met verkeer. En we laten liever de auto staan als we op vakantie zijn. Ja,
1: toch maar de beweging erin.
4: Ja, zeker weten.
1: En nu gaan jullie lekker genieten van het strand.
4: Ja, zeker weten. Het was de warmste dag van de week, dus we moesten er behoorlijk van genieten.
1: Dag mevrouw, lekker op de fiets vandaag, deze warme dag. Heeft u bewust gekozen voor deze fietsroute?
5: Ja, inderdaad. Prachtig weer is het. Ja, we hebben bewust voor deze fietsroute gekozen. Ten eerste omdat we hier een huisje hebben in Burg Haamstede. En wij kennen natuurlijk deze route. Wat verharde weg is. Is heel leuk om op te fietsen. En aangezien ik mijn vriendin bij heb die minder mobiel is, kunnen we hier met de scooter ook makkelijk rijden. En dan hebben we natuurlijk de schaduw van de bomen heerlijk meegenomen. Alleen het nadeel is natuurlijk, er zijn serieuze bergjes die we moeten beklimmen. Maar al bij al, als we een elektrische fiets bij hebben, komt dat allemaal goed.
1: Ja, berg is dus alsnog wel zweten, maar niet met de hete zon in uw rug.
5: Nee, inderdaad. Daarmee dat we nu ook ergens iets gaan drinken zijn om terug wat af te koelen. En dan gaan we terug dezelfde weg, lekker terug in de schaduw. En heerlijk gewoon, hè? Vakantie!
1: Ja. Kijk, geniet ervan, pak de fiets en lekker drankje drinken.
5: Ja, gaan we zeker doen. School!

0: Alex Warren en de Fever Dream. Na de warmste dag van de week, gisteren nu de donderdag, John Havinga.
1: Ja, de temperatuur die kwam gisteren natuurlijk ruimschoots boven de 30 graden. En dat gaat vandaag al niet meer gebeuren. Dus ik denk dat we kunnen vaststellen dat het vandaag al een beetje bijkomen is. Met een wind die op dit moment uit het zuidwesten komt, die is nog zwak. Maar die komt vanmiddag uit een westelijke richting. Soms noordwesten is dan matig, windkracht 3, soms 4. Zullen de temperaturen niet hoger uitkomen dan 23 tot 28 graden. Dus dat is gewoon een zomerse temperatuur. Met daarbij een afwisseling van wolkenvelden en ook zon. Dus het is niet meer alleen maar volop zonnig. Kunnen we toch wel vaststellen dat het misschien wat aangenamer is, Remco.
0: Zeker, lekker is dat. En hoe gaat het dan verder naar de rest van de week nog?
1: Ook morgen hebben we te maken met een wat lagere temperatuur. 22 tot 27 graden heb ik dan staan als maximum temperatuur. De wind die komt dan uit het noordwesten tot noorden. En is matig, soms vrij krachtig, dus nog iets sterker. En we hebben te maken met wat meer bewolking nog. Dat is eigenlijk een storing die langs ons heen trekt via de Noordzee. En daar zitten dan een aantal buitjes. Heel misschien dat wij ook een enkele lokale bui krijgen. Maar moeten we niet heel veel van voorstellen. Het zal ook echt niet op alle plaatsen zijn. Dus die droogte wordt daarmee niet opgelost. Zeker niet. En dan zien we dat we richting het weekend toch weer wat meer zonnig zijn gaan krijgen.
0: Dankjewel John. Met Afgantijn nu. Laagwater in Vlissingen. 11:30. Hoogwater vanmiddag 4:10. En de watertemperatuur die verfrissende duik. 21 tot 24 graden. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, 4 kilometer file, dat is 8 minuten vertraging.

0: houdt spoedoverleg met zijn 55 leden. Aanleiding is het plan van de Wereldbond FIFA en hun leider Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
1: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
0: En ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino. En het is de tijd van de kwartaalcijfers. Economieblokje dan maar eventjes. Luchtvaartbedrijf KLM heeft het afgelopen kwartaal winst gemaakt. Ze berekenden de duurdere kerosine door aan reizigers. Tickets werden dus duurder. En de KLM profiteerde ervan dat andere luchtvaartbedrijven zoals Qatar en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. Kortom, KLM had meer klanten. Dan ook dit soort verhalen bij olie- en gasconcern Shell. Ze hebben het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt. Komt door de gestegen olieprijs. En de NS heeft ook een goed eerste half jaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto winst van 25 miljoen. Omdat meer mensen de trein pakken, zeggen ze daar.
2: Waar het verhaalverschil zit, is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: En dat hoort bij de Nederlandse Spoorwegen, die zegt dat ze nog veel meer mensen de trein in willen krijgen. Pak jij vast pen en papier, dan zoek ik de aanwijzingen erbij voor Goedemorgen Zeeland on Tour over een paar minuten.

0: Dat te gaan testen. Goedemorgen Zeeland on Tour, straks tussen 9 en 12... met de uitdagingen van Elze en Veerle, elke dag in een andere plaats. Maar in welke plaats? Dat wil ik graag van jou weten aan de hand van deze drie aanwijzingen. Het goede antwoord kun je via WhatsApp sturen. 0118-499-999. Je wint de eer en je naam op de radio, dat ook. Hier komen de drie aanwijzingen voor de plaatsnaam voor vandaag. Deze plaatsnaam zijn er eigenlijk twee. Twee musea. Erenslot Geitenkot. Nou, ik weet niet wat je ermee moet. Maar het lukt je vast. Deze plaatsnaam zijn er eigenlijk twee. Twee musea. Erenslot Geitenkot. Dat twee komt eigenlijk wel steeds terug, hè? Succes in elk geval. Je kunt WhatsAppen. 0118-499-999. Nou, nog één keer dan. Deze plaatsnaam zijn er eigenlijk twee. Twee musea, Erenslot, Geitenkot.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Vlissingen krijgt een muziekfestival in een natuurgebied dat nog moet worden aangelegd. Het is een idee van Bart Gabrielsen, die bij meerdere muziekprojecten is betrokken. Voor dit Restore Festival, dat duurzaamheid promoot, heeft hij een braakliggend terrein op het oog. In plaats van hekken wil hij struiken gebruiken, en doordat het evenement draait op waterstof is er geen uitstoot. De eerste editie is op 4 september... maar dan nog op een al bestaand terrein op de Kenniswerf in Vlissingen. Nabestaanden reageren vol ongeloof op details over de verdachte van het ongeluk bij Ter Holen, waarbij drie kinderen en een volwassene omkwamen. Ze noemen zijn rijgedrag asociaal en roekeloos en zijn geschokt door de reeks overtredingen. De 20-jarige verdachte reed op de dag van het ongeluk al drie keer te hard en in de week daarvoor op 17 plekken. De verdachte filmde zichzelf ook meerdere keren tijdens het hardrijden. De meeste ooievaars uit Natuurpark Het Zwin blijven in de buurt als ze gaan broeden. Maar enkele vliegen honderden kilometers ver om een nest te maken, zoals naar Karlsruhe in Duitsland of het westen van Frankrijk. Blijkt allemaal uit onderzoek met ooievaars die een zendertje hebben. Vooral vrouwtjes vliegen verder en oudere ooievaars willen helemaal niet meer zo ver weg. Johanna Schibre-Selassie uit Oost-Soeburg heeft de boulevardloop in Vlissingen gewonnen. Op 2 en 3 staan Tim Pleiten en Ivar Engels, en de snelste vrouw was Laura Kleinepier op de 20e plek. Vanwege de hitte was de wedstrijd ingekort van 9 naar 6 kilometer, en er waren ook kortere afstanden en een wedstrijd voor de jeugd. En het weer dan nog. Een mix van wolkenvelden en geregeld zon, een matige westelijke wind. Het wordt 23 graden vlak aan zee tot 28 in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.
6: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Angèle en Libre, Omroep Zeeland met een vraag. Drie aanwijzingen heb ik. Welke plaatsnaam hoort daarbij? Het is een lastige, zie ik in de reacties. Het komt er niet heel snel op gang. Maar als je het hoort, dan denk je, oh ja, natuurlijk. Dus waag een gokje. 0118-499-999. Deze plaatsnaam zijn er eigenlijk twee. Twee musea. Erenslot Geitenkot. En wat daar dan allemaal bij hoort, dat hoor je straks natuurlijk. De boulevardloop in Vlissingen gisteravond met bijna 300 mensen die ondanks de hitte toch meededen voor de jeugd en volwassenen. De lange afstand was ingekort van 9 naar 6 kilometer. En Omroep Zeeland's Nancho Hiddes die was erbij.
1: De eerste ronde van deze boulevardloop gaat van start. De kinderen staan klaar die aan de 1500 meter gaan beginnen. Meneer, ik sta hier eigenlijk al te zweten zonder dat ik iets doe. Maar u gaat straks de boulevardloop doen. Hoe lang gaat u lopen?
2: Het was eerst 9 kilometer, maar ze hebben het gelukkig, vind ik, ingekort. Dus dan is het ongeveer nog 6 kilometer.
1: Maar u bent nu ook al behoorlijk nat van het zweet.
2: Ja, ik heb net een rondje ingelopen. Warm lopen noemen ze dat dan. Maar ik ben nu al inderdaad behoorlijk bezweet.
1: Had u niet zoiets van, waar begin ik aan toen u zag hoe warm het zou worden vandaag?
2: Aan de ene kant wel, maar ja, mijn dochter doet ook mee. Ik denk, dan kan ik het niet af laten weten, hè.
1: En u gaat geloof ik ook nog bij uw dochter aansluiten.
2: Ja, ze gaan zo starten, dus ik sluit zo direct aan, als jij het goed vindt.
1: Ja, ik vind het prima, maar ik hoop dat u dan ook nog straks die 6 kilometer redt.
2: Daar ga ik helemaal voor, dat komt goed. Dankjewel.
1: Ja, succes. En terwijl de kinderen die de 1500 meter hebben gelopen binnenlopen, staat de volgende lichting zich al klaar te maken. Je bent nog even aan het stretchen voordat je begint aan de loop. Die is wel wat ingekort, begreep ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Maar stretchen blijft wel belangrijk.
1: Is het wel verstandig om met deze hitte te gaan rennen?
3: Dat denk ik eigenlijk niet. Nee, ik zou niemand adviseren.
1: Hoe let je een beetje op jezelf?
3: Ik heb vandaag voldoende gedronken en voldoende gegeten. En nadat ik heb gerend wel zorgen dat ik voldoende elektrolyten ook weer aanvul en drink.
4: Gaan we aftellen. Zo allen heel veel succes allemaal. 3, 2, 1 en start maar. Allemaal heel veel succes vanavond. En een hele mooie wedstrijd hier zo.
1: De lopers aan de lange afstand zijn vertrokken. Langs de zijlijn staan familie en vrienden de lopers aan te moedigen. En ondanks dat het allemaal aan het strand plaatsvindt, staat er geen zuchtje wind. Dus de lopers die rennen in de volle zon. Anton Vaal van de organisatie, het is een ontzettende warme avond voor een hardloop-evenement. Hebben er nog deelnemers last minute afgezegd?
5: Tot 4 uur heb ik alles gecheckt en toen waren er 2 afmeldingen.
1: Is het wel verantwoord om met die hitte een hardloop-evenement te organiseren?
5: Ja, je moet wel wat maatregelen nemen van tevoren, maar het moet kunnen.
1: Welke maatregelen hebben jullie getroffen?
5: Nou, we hebben 2 waterposten. Dus ze kunnen 4 keer water pakken. En dat moet normaal gesproken genoeg zijn.
0: En als we dan even kijken naar de uitslag. Johanna Schibre-Selassie uit Oost-Soeburg heeft de boulevardloop in Vlissingen gewonnen. Op 2 en 3 Tim Pleit en Ivar Engels. Op nummer 20 staat de eerste vrouw in de lijst en dat is Laura Kleinepier. De boulevardloop in Vlissingen, beetje aangepast, maar wel met mooie resultaten.

0: Eric Clapton en Wonderful Tonight. 8:15. 3 aanwijzingen voor 1 plaatsnaam. Veel mensen hebben gereageerd, waarvoor hartelijk dank. Dit zijn de aanwijzingen van de dag. Deze plaatsnaam zijn er eigenlijk 2. 2 musea. Erenslot Geitenkot. Wat je nou met die laatste moet, geen idee. Maar misschien dat jij dus wel weet. Freek Tilroe dacht Sas van Gent. Sorry Freek, is niet goed, maar wel bedankt. Jeanette Wondergem, Capelle Biezelingen. Is het ook niet. Erlin de Wijze komt met Goes. En Benny Poppen met Grijpskerken. Herman en Saartje de Smit noemen Rilland Bad. Maar dat is vast niet goed, hebben ze erbij gezet. Inderdaad. Leni Bogaert en Adi van Iersel, Cero's Kerken, omdat er daar 2 van zijn. Ja, klopt. Maar het is niet goed. Petra Mel denkt aan Oosburg. Nella Bouwman. Nella, je antwoord is niet goed, maar ik zeg even niet welke plaats jij noemde. Jacqueline Strobos, Joke Josiassen, Ella Poppen, Patrick de Schepper, Anja van der Luister, Rieneke Lemmens en Caroline Mikolajczyk. Caroline, goedemorgen.
1: Morgen, Remco.
0: Ja, welke plaatsnaam is het?
1: Burghaamsteden.
0: En hoe kom ik daarbij? Zullen we ze even doornemen? Deze plaatsnaam zijn er eigenlijk 2. Leg eens uit.
1: Burg en Haamsteden.
0: Het zijn eigenlijk nog steeds 2 dorpen, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, 2 musea.
1: Ja, de scholen en de Plompe Toren.
0: Mm, dat is niet helemaal correct. Plompe Toren is een musea, maar die staat niet in Burghaamsteden. De bewaarscholen en de Burgsescholen.
1: Oh,
0: dat zijn de 2 musea. Nee, maar de Plompe Toren staat wel vlakbij. En Erenslot Geitenkot.
1: Ja, dat was vroeger een uitspraak omdat Haamstede had een ereslot, een slot. En dat was eigenlijk de rijke tak. En Burg, dat was eigenlijk het arme dorp waar alleen maar boerderijtjes stonden. En toen was er de uitspraak, Haamstede is een ereslot, Burg is een geitenkot.
0: Juist, dat heb je helemaal goed. Hoe weet je dit allemaal?
1: Ja, speuren via internet eigenlijk. En dat doen we elke morgen. En zo leren we heel veel van Zeeland. We kennen best wel wat plaatsen, want we komen hier al jaren op vakantie. Maar dan zo de geschiedenis, die leer je dan eigenlijk toch door dit soort dingen op te gaan zoeken.
0: Maar wil je nou ook naar Burghaamsteden toe eigenlijk dan of zo?
1: Ja, we zijn er wel geweest, want we komen daar wel eens via Burgsluis met de boot. Maar eigenlijk hebben we ons nooit verdiept in het dorp zelf.
0: Ja, en daar
1: dus
0: noemde
1: dat
0: je,
1: gaan we zeker doen.
0: Daar noemde je de plaats van de Plompe Toren, Burgsluis.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: maar ik dacht eigenlijk dat het daarbij hoorde. Maar
0: ja, het staat niet. Soms wel, soms niet. Net als de vuurtoren van Haamstede, die in Nieuw-Haamstede staat. En dan weer niet in Burghaamstede. Maar iedereen zegt Burghaamstede in plaats van. Afijn, ja, dat dus. Ja. Ik zocht nu echt Burghaamstede. Even naar Nella. Nella Bouwman. Jij had het halve antwoord goed. Want Nella zei Burg. Dus Nella, je krijgt een halve eer. Caroline, jij krijgt de hele eer. Net als
1: nou,
0: Rieneke, Anja, Patrick, Ella, Joke en Jacqueline. Waar ga je vandaag heen?
1: Waar gaan wij vandaag heen? Nou, vandaag gaan wij denk ik naar Zonnemere. Dus eigenlijk naar vlakbij Zonnemere, Bommenede. Daar gaan we lekker in het haventje liggen. En dan in Zonnemere lekker wat smikkelen. Want ook dat is een heel leuk dorpje.
0: Oh, absoluut. Zeker weten. Caroline, dankjewel. Jij veel plezier in elk geval op je trip hier in Zeeland. En goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12 met de uitdagingen in Burghaamsteden.

Lily Allen en Smile. Krijgt nog een berichtje van Nella Bouwman, die dus Burg goed had, maar Haemstede niet. Maar ze stuurt ook nog een berichtje nu. Mijn man kende het rijmpje van Haemstede. Heeft een herenslot en Burg een geitenkot van de lagere school. Hij is nu 83 en kent dat dus nog steeds. Dankjewel Nella, nog eventjes voor jouw toevoeging. Zeeland wordt wakker is klaar voor deze dag. We hebben een hoop gehoord in deze uitzending. Bijvoorbeeld dat je kunt naar de Fokveedag in Aagtekerke. Die begint nu ongeveer, bijna. En vanavond de Brouwse Orgelzomer begint met een concert van Niels. De jonge orgelspeler Niels in de Sint-Nicolaaskerk. En ik wens jou in elk geval nog een hele fijne dag vandaag. En straks lekker luisteren naar Goedemorgen Zeeland on tour.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
7: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
6: Het dorp waar de krater gevonden is ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
8: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
6: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
21: Reis weer met Golden eSIM.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Download de app of ga naar goldenesim.com.
21: Reis weer met Golden eSIM.
5: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: UB40 en Chrissy Hynde en I Got You Babe. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt meekijken online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog iets gebeurd sinds ik je gistermiddag nog gezien heb?
1: Ja, ik heb lekker gezwommen achter de dijk.
0: Oh? Ja,
1: ik moest even lekker afkoelen.
0: Wat is bij jullie achter de dijk? Is dat Oosterschelde of is dat al een ander water?
1: Nee, dat is de Oosterschelde.
0: Oosterschelde.
1: Dat is helemaal het einde van de Oosterschelde, de Krabbenkreek.
0: Vol met krabben.
1: Daar is het water zo helder, dat is echt net de Côte d'Azur.
0: En waar komt dan het woord krabbenkreek vandaan, als er geen krabben zitten?
1: Nou, die zitten er wel, maar ja, die zitten op de bodem.
0: Oh.
1: Onder die stenen en zo.
0: Jij zwemt. Stel me alweer een water voor waarbij het stikt van de krabben. Maar goed, lekker water dus.
1: Heerlijk.
0: En enig idee wat dan de watertemperatuur is? Als het dan zoveel dagen warm geweest is.
1: Poeh, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Maar
0: dat is
1: echt
0: wel 20
1: warm,
0: plus, denk
1: warm.
0: Ik.
1: Ja, ja, het is echt, je hoeft er niet door te gaan. Terwijl normaal, ja, ik kan me niet anders herinneren dan dat je even op je tanden moet bijten.
0: Of eerst met één teen erin.
1: Ja,
0: en dan,
1: dat is nu niet aan de orde. Ik ging ook naar beneden, ik gleed uit in het zeewier en ik klapte zo in het water.
0: Oké, geen blauwe plekken.
1: Nee.
0: Nou, tot zover dus de zwemperikelen. wij gaan ook vandaag weer met Goedemorgen Zeeland on tour. Je hebt bij Remco al gehoord dat we in Burghaamsteden zijn. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. Maar je kunt natuurlijk wel alvast naar ons appen. 0118-4999-99. Als je denkt te weten wat we daar deden. Om 11:50 maken we weer een dagwinnaar bekend. Maar die loten we samen met alle luisteraars die ook nog foto's appen. En foto's vinden we eigenlijk nog leuker, hè? Maar goed, dat is voor straks. Daar hoor je er zo meteen dan weer meer over.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Raccoon and the ones we seek. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 30 juli, maar dan in de geschiedenis.
1: Op 30 juli 1956 werd In God We Trust het motto van de Verenigde Staten. En dat is het dus nog steeds.
0: Oh, toen pas.
1: Ja, eerst was er een ander motto en dat was E Pluribus Unum. Dat betekende uit vele één. Dat stond in 1782 op de grootzegel van de Verenigde Staten. Maar nu hebben we In God We Trust. En ja, dat benadrukt eigenlijk een beetje het vertrouwen in religie en God. En dat kwam op geld te staan en de munten, de papieren, overal kwam het
0: nog
1: op
0: steeds
1: staan.
0: Eigenlijk nog dan, steeds. Ja.
1: Ja. Verder op 30 juli in 1898 ontdekte de arts John Harvey Kellogg bij toeval de cornflake. Hij at samen met zijn broer een licht verteerbaar en flauw vegetarisch dieet. Of dat wilde hij maken om zieken te genezen. En toen ontdekte hij de Kellogg, de cornflake.
0: Hoe eet jij die?
1: Die eet ik niet.
0: Eet je nooit?
1: Echt niks aan.
0: Oh.
1: Nee.
0: Nou, eigenlijk moet je die met koude melk. Maar ik doe dat altijd. Alweer lang geleden ook. Maar met warme melk. En dan wordt dat zo'n lekker warm pretje.
1: Hmm.
0: En dan veel suiker erbij.
1: Ja, ik weet niet. Het spreekt me niet zo aan. Het was ook, hij had het ook uitgevonden. Dus omdat het eigenlijk als gezonde, licht verteerbare, flauwe maaltijd. En dat zegt mij al genoeg. Hij wilde dat mensen gezonder en soberder gingen eten. En toen kwam weer de cornflake. Ja, daar ga ik het niet lekker van vinden natuurlijk. In 2003 werd op 30 juli de laatste Volkswagen Kever gemaakt. Die rolde toen van de band in Mexico.

0: Kate Bush en Running Up That Hill. En zij kwam weer helemaal terug met dit nummer, door dit nummer eigenlijk, hè?
1: Ja, dat nummer werd gebruikt in een serie, Stranger Things. En toen ging het helemaal weer viral.
0: En ze wordt vandaag 68.
1: Verderjarig vandaag, zangeres Patricia Ford uit Goes. 55 jaar wordt ze.
0: Ja, die kun je vooral kennen van de Ride for the Roses, want daar zingt zij altijd het lied.
1: Cabaretier Guido Weijers wordt vandaag 49. En Lisa Kudrow, die kennen we allemaal als Phoebe van Friends, de blonde dame.
0: Daar ben ik nu weer naar aan het kijken.
1: Ja, dat komt af en toe gewoon weer terug. Hè? Ja. Dan denk je, oh ja, dat is toch eigenlijk wel weer leuk.
0: Precies, en dan zomaar weer eens een aflevering of 20. Dan is het weer even klaar.
1: Ja. Nou, ik had een huisgenoot, die was er helemaal lijpfan van. Die keek dat gewoon iedere avond. En dan was ze klaar en dan begon ze weer opnieuw.
0: Ja?
1: Dat was echt een ziekte gewoon.
0: Ja.
1: Maar zij wordt 63. Niet mijn huisgenoot, Lisa Kudrow. En de Franse acteur Jean Reno wordt 78. Arnold Schwarzenegger, bekend als de wereldberoemde bodybuilder, actieheld in Hollywoodfilms. En uiteindelijk werd hij ook politicus. Hij wordt 79 vandaag. En zanger Paul Anka wordt 85.

0: Agda en de Munnik en Benny. En ondertussen is Remco aangeschoven.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat betekent Zeeuws nieuws. Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De auto die vannacht in Breskens in een sloot terecht kwam, was van een hardrijder die te veel alcohol op had. Volgens de politie reed hij over de Nieuwe Sluisweg bijna tegen agenten die stonden te controleren. De auto slingerde over de weg en kwam op de kop in een sloot. De 19-jarige bestuurder en zijn passagier komen beide uit de gemeente Sluis. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vlissingen krijgt een muziekfestival in een natuurgebiedje dat nog moet worden aangelegd. Initiatiefnemer Bart Gabrielsen wil nog niet zeggen van welk braakliggend terrein hij een festivalterrein wil maken. Op 4 september is al wel een aftrap bij de Kenniswerf in Vlissingen. Dat Restore Festival wil hij zo duurzaam mogelijk maken, met struiken in plaats van hekken en stroom uit waterstof, zodat er geen uitstoot is. De meeste ooievaars uit Natuurpark Het Zwin blijven in de buurt als ze gaan broeden. Maar enkele vliegen honderden kilometers ver om een nest te maken, zoals naar Karlsruhe in Duitsland of het westen van Frankrijk. Blijkt allemaal uit onderzoek met ooievaars die een zendertje hebben. Vooral vrouwtjes vliegen verder en oudere ooievaars willen helemaal niet meer zo ver weg. Johannes Gebrelassie uit Oost-Soeburg heeft de boulevardloop in Vlissingen gewonnen. Op 2 en 3 staan Tim Pleiten en Ivar Engels. De snelste vrouw was Laura Kleinepier op de 20e plek. Vanwege de hitte was de wedstrijd ingekort van 9 naar 6 kilometer. En er waren ook kortere afstanden en een wedstrijd voor de jeugd. Het weer in Zeeland, zon en wolkenvelden met een matige westelijke wind. Het wordt 23 graden aan zee tot 28 in het oosten van Zeeland. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Coldplay en All My Love. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, Vlissingen krijgt een muziekfestival in een natuurgebied dat nog moet worden aangelegd. Hoe gaan ze het nieuwe festival noemen?
0: 0118-499999. Het is nieuw, dus is misschien best nog wel een moeilijke vraag.
1: Ja, maar als je hebt opgelet, heeft Remco het verteld.
0: Oké, 0118-499999. Het is nieuw, dus is misschien best nog wel een moeilijke vraag.
1: Ja, maar als je hebt opgelet, heeft Remco het verteld.
0: Oké, 0118-499999. Wat is de naam van dat festival?

0: Bruno Mars en Risk It All. Vlissingen krijgt een nieuw muziekfestival. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe noemen ze het?
1: Het Natuurinclusief Festival.
0: Nou, kijk ik even naar mijn enig jurylid. Hmm. Is dat wat je wil horen?
1: Oftewel het Restore Festival.
2: Dat
0: was het woord. Frank, het levert jou een plekje in de verloting op bij Elias. Dus blijf even aan de lijnen.
1: Ja, doe ik.

0: Lionel Richie en Angel. Ja, wij hebben het vaak over onze kuikens die dan weer geboren worden. Of nou ja, het is altijd leuk om over jonge dieren te praten. Op de struisvogelboerderij in Sluis zijn weer jonge struisvogeltjes geboren. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en ik zag dan die foto's van die eieren. Maar als je dan alleen maar die eieren zo naast elkaar ziet liggen, dan heb je eigenlijk geen idee hoe groot ze zijn. Want ze zien eruit als kippeneieren, maar ze zijn natuurlijk vele malen groter.
1: Ja, dat klopt. Ze zijn 24 keer groter. 1,5 kilo zwaar.
0: 1,5 kilo per vogeltje?
1: Ja, voor een ei.
0: Maar het is niet zo dat bij jullie de struisvogelmoeders daar zoveel weken op zitten?
1: Nee, we hebben dat in het verleden ooit eens voor de hobby gedaan. In 2007. En dan is dat succesvol gelukt. En in de zomer als van nu zou het dat zeker gaan. Maar dan zijn de moeders wel heel erg beschermend.
0: Maar dat is toch logisch?
1: Ja, maar dat is niet zo veilig voor toerisme. De mensen willen dat dan graag zien. En als ze de reactie van de dieren zien schrikken, de mensen zelf harder dan de dieren schrikken.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is niet de bedoeling.
0: Wat doen struisvogelmoeders? Klapperen die met hun vleugels of slaan ze met hun poten? Of pikken ze met hun snavel?
1: Dan maken ze zich eerst zo groot mogelijk en dan de vlerken in de lucht, de veren zijn eigenlijk alleen maar voor de show en de stier, want ze kunnen niet vliegen. Maar als ze dan als één muur voor je staan, dan is het een muur van 3 op 3 meter.
0: Dus dat voelt wel bedreigend aan.
1: Dat komt heel intimiderend over.
0: Ja, ja. En als ze dan echt aangevallen zouden worden, wat zouden ze dan doen?
1: Dan zouden ze kunnen trappen met de poten.
0: Oh,
1: voorwaarts,
0: ja.
1: Van boven naar beneden. Daar zit de slagkracht van 1000 kilo achter.
0: Oh, dat wil je niet.
1: Nee, die houden wij niet tegen.
0: Nee. Heb je wel eens een trap gehad per ongeluk?
1: Nee, gelukkig niet. Ik heb wel een keer een waarschuwing gehad. Maar ik heb gelukkig nog nooit een trap gehad.
2: En hoe ziet een waarschuwing eruit? Een stamp op de grond of zo?
1: Ja, inderdaad, dan maken ze zich groot en dan geven ze eerst een waarschuwingstrap op de grond, voordat ze eigenlijk die volgende 2 meter naar ons toe komen. En dan met de vlerken naar voren eigenlijk een soort wegduwen van de tegenstander.
2: En wat is precies de vlerk?
1: De vleugel.
2: De vleugel, oh ja.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze heel snel zijn.
1: Ze lopen ongeveer 70 kilometer per uur. Dat hebben we een paar jaar geleden nog getest gehad, toen Junior ontsnapt was.
2: Toen hebben jullie gelijk de stopwatch gepakt.
1: Dan hebben we zelfs de brandweer laten rennen. Maar uiteindelijk hebben we de vogel terug.
0: En jij zegt, dan stampen ze eerst. Is het dan alleen de kracht die in hun poten zit, of hebben ze ook nog nagels?
1: Ja, ze hebben wel een venijnige grote scherpe nagel aan de teen zitten. Dus niet alleen de kracht, maar ook door net te raken kunnen ze je echt wel verwonden.
0: Ja. Ja, voor die jonge struisvogeltjes is dat maar heel gelukkig, toch?
1: Ja, absoluut. In de vrije natuur hebben ze eigenlijk weinig vijanden, de grote dieren.
0: Ja.
1: Maar de ketting is zo sterk als de zwakste schakel en dat zijn de kuikentjes.
0: Ja, ja. Ja, nou, in het ei 1,5 kilo.
1: Mm-hmm.
0: Als ze eenmaal geboren zijn, hoe snel gaat het dan?
1: Nou, ze kunnen 1 centimeter per dag groeien. En ze zouden op een jaar tijd 100 kilo zwaar kunnen zijn.
0: Oh ja. En nu zijn ze een week oud of zo?
1: Ja, nog niet eens. De jongste die zijn afgelopen weekend uitgekomen. En dan hebben we er iedere keer 2 weken ouder. De oudste zijn nu 2,5 maand. Dus dat loopt lekker buiten. Met deze dagen is het van ochtends vroeg tot 's avonds laat dat ze lekker buiten lopen te scharrelen.
0: Dit is de temperatuur die ze eigenlijk van waar ze oorspronkelijk vandaan komen ook altijd hebben.
1: Ja, dat is eigenlijk wel Zuid-Afrika. Dan heb je deze dagen dus. Ik zeg altijd, onze dieren zijn ons klimaat gewend. Maar aangezien dat we nu zo'n hele mooie periode hebben, raken ze dit makkelijk gewend.
0: Oh ja.
1: Hoewel de grotere vogels toch wel laten zien dat het een paar graden frisser, fijner zou zijn.
0: Het is ook nooit goed.
2: En hoe laten ze dat zien?
1: De bakjes staan open en zijn heel lui.
2: Ja.
1: De volwassen hanen en hennen die voor de eieren, die hebben een klein beetje pauze. Die zijn niet overdreven veel aan het leggen of zijn niet echt actief.
0: Ja. Nou, eigenlijk net als bij ons. Ja, niet dat wij aan het leggen zijn, maar...
2: Ja, jij misschien wel, dat weet ik niet.
0: Eén ei per dag. Maar goed, jonge struisvogeltjes dus op de struisvogelboerderij. En als je ze wil zien, nou ja, het ziet er natuurlijk schattig uit. Let's move!

0: Meghan Trainor en Marvin Gaye en Charlie Puth. Het is 3:03. Graag tot zo.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
19: Ik zie kleurrijke streken.
20: Ik zie mensen van alle tijden.
21: Ik zie deze stijl wel zitten.
22: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
23: Centraal Museum Utrecht.
24: Laat meer zien.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
29: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
30: Reis meer met Golden eSIM.
28: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
30: Reis meer met Golden eSIM.
12: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: goed.
1: Bente, 3, 2, 1. Goedemorgen in... 3, 2, 1. Net of ik aftel voor iets, hè? Nou, misschien wel voor Goedemorgen Zeeland on tour. Want Veerle en ik gaan ook vandaag weer samen op pad voor een opdracht. Vandaag in Burgheimstede. Nou, wat we daar deden, dat hoor je het komende half uur. Hoe het afliep, ja, daar doen we nu natuurlijk nog geen uitspraken over. En als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu. Je kunt straks weer foto's gaan appen naar 0118-4999-99. Om 10 voor 12 loten we de winnaars. En het thema, ja, daar moet je ook nog heel even op wachten.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: John Legend en Love Me Now. In Goedemorgen Zeeland. On tour gaan Veerle en ik weer samen op pad om elkaar opdrachten te geven. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag Burghaamsteden. Wat we daar deden, tja. Nou, zullen we maar gewoon luisteren? Burghaamsteden, 4255 inwoners. En dit is het enige dorp dat echt uit twee delen bestaat. Burg en, het is, zal eens niet waar zijn.
1: Hé, hey, je staat verkeerd.
2: We gingen toch naar Haamsteden?
0: We gaan naar Burg. Nou, dan vertel ik ondertussen even verder. Burghaamsteden, nou, het ene deel is dus Haamsteden, het andere deel is Burg. Wij gaan nu naar Burg. De opdracht vertel ik zo meteen aan Veerle. Het is hier bekend vanwege de vuurtoren die op het oude biljet van 250 gulden stond. De vuurtoren in Nieuwburg. En, nou, wat sta je nou te lachen? Oh, gooi nou mijn fiets omver.
1: Ja, sorry. Maar ik luister wel naar je.
0: Oké, ik vertel gewoon verder. Het is hier vooral verder bekend vanwege het toerisme. En dat heb je hier van nou ja, april tot oktober. Ik kan jou nu vertellen wat de opdracht is, denk ik. Want dit is een bijzondere opdracht.
1: Een bijzondere opdracht?
0: Ja, echt. En bijzonder in die zin, het is er een van een luisteraar. Bak een bolus, dat vonden wij niet speciaal genoeg. Hè? Want dat, Dus ik dacht, met z'n tweeën, één hele grote.
1: Eén hele grote bolus. En dan moeten wij samen gaan werken.
0: En dan moeten wij samen gaan werken.
1: Dat, denk je dat dat gaat lukken?
0: Dat betwijfel ik, maar ik denk dat we allebei gewoon ons van onze beste kant moeten laten zien, toch?
1: Oké, okay, ja? Ja, nou vooruit.
0: Oké, okay, bij Bakker Arjan in Burg dus, niet in Haamsteden. Ja, nou ja, op de fiets. Als jij eerst even mijn fiets uit de sloot haalt, dan
1: gaan we hem uit de sloot.
0: Gaan wij op de fiets.

0: Onze eigen Sykes met Oceaan. Ja, Veerle en ik zijn op pad in Goedemorgen Zeeland on Tour in Burghaamstede. En de opdracht van vandaag is anders dan gewoonlijk, want het is een opdracht voor Veerle en mij samen. Het komt er dus op aan of wij goed kunnen samenwerken vandaag bij de bakker.
1: Nou, wat denk jij?
0: Ja, ik doe geen uitspraken. Nou ja, we zitten allebei er nog redelijk ongeschonden bij,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, valt mee.
0: Maak een zo groot mogelijke bolus. Dat is dan de opdracht. Nou, eerst dan maar eens wat informatie opzoeken over die trots van Zeeland.
2: Veerle, zitten wij in Burg of in Haamstede?
3: Nou, volgens mij zitten we in Burg.
2: Zie je dat aan de kerk?
3: Nou, ik dacht, ik doe even alsof ik heel wijs ben. Okay. Maar volgens mij zitten we in Burg, want ik ben... Ja, het linkerstuk voor mij gevoel is Burg. En rechts is Haamstede.
2: Ja, ja. En jouw richtingsgevoel kennende, laten we het dan maar even over de bolus hebben. Want wat heb je kunnen vinden over de bolus?
3: Nou, ik weet zelf heel veel over de bolus. Want hij is hartstikke lekker.
2: Ja, ik eet ze bijna elke week.
3: Ja?
2: Met boter, echte boter. Ja.
3: Bijna elke week?
2: Ja.
3: Dat is wel veel.
2: Ja?
3: Nou, over de bolus. De Zeeuwse bolus is een beroemd streekgerecht uit Zeeland. Maar de oorsprong ligt eigenlijk in Spanje en Portugal. Wist jij dat?
2: Ja, dat wist ik.
3: Ja, natuurlijk. Joodse bakkers brachten dit recept in de 16e en de 17e eeuw naar Nederland.
2: Sephardische Joden.
3: Sephardische Joden, ja.
2: Ja, ja, jij geloofde niet dat ik het weet
3: te zoeken, nee, als jij alles al kan vertellen.
2: Jij hebt misschien nog iets gevonden wat ik niet weet.
3: Ja, de naam bolus is ontleend aan het Jiddisch, de taal van Europese Joden, die op haar beurt veel woorden uit andere talen heeft opgenomen.
2: Mm-hmm.
3: En het etymologisch woordenboek van Van Dalen vermeldt dat bolus of boles het meervoud is van bolen. Dat weer is afgeleid van het Spaanse bollo.
2: Dat wist ik niet.
3: En dat betekent fijn broodje of fijn gebakje.
2: Mm-hmm.
3: In verschillende streken van Zeeland worden ook nog andere benamingen voor de bolus gebruikt. Zoals draaikoek.
2: Drol. Bij ons, drollen.
3: Drollen, natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen noemen ze dit weer drollen. Jikkemine in de Beverlander en drooier of stroopiedrooier op Walcheren. In Middelburg, Arnhem-Muiden en Veren wordt ook wel gesproken van koekendraaiomme. Ook hier is een verband met de bereidingswijze.
2: Huh?
3: Bij een dialectverkiezing werd ooit de aanduiding klevende liefde als mooiste gekozen.
2: Oh, dat vind ik wel heel mooi.
3: Hoe maak je ze? Hoe maak je bolusje? Je rolt wit brooddeeg uit tot een lange streng. Haalt deze flink door de bruine wassersuiker en kaneel. En daarna draai je het deeg in een spiraalvorm of een drolvorm.
2: En dat is het?
3: Dat is het, ja.
2: Oh.
3: En nou, veel bakkers die vormen de bolus naar eigen inzicht. De meeste hebben een eigen recept en bereidingswagen.

0: Morgan Wallace was dit en Love Somebody. Ja, een bolus maken, een reuzenbolus maken. Dat is de opdracht die wij gekregen hebben in Burg-Haamstede. We moeten hem met z'n tweeën maken. En daar verbinden we dan meteen de fotoactie aan. Want als jij het leuk vindt om een t-shirt te winnen van Goedemorgen Zeeland on Tour, dan is het nu de tijd om eens even door je foto's te scrollen. Zit er nog iets tussen met
1: een bolus, een gebakje, een koffiekoek.
0: Taart mag ook nog.
1: Taart, of het is 10:30. Misschien even naar de bakker lopen en jezelf trakteren op een lekker gebakje. En dan gelijk die selfie maken.
0: Dat is helemaal. Zelfs als je dan geen t-shirt wint.
1: Ik kon er niks aan doen. Moest van Elsa aanveren.
0: Precies, precies. Je kunt je foto appen naar 0118-4999-99. Om 10:50 maken wij de dagwinnaar bekend.

0: Perfect.
1: En ondertussen is Mirjam aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Mirjam, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De auto die vannacht bij Breskens in de sloot terechtkwam was van een hardrijder die te veel alcohol op had. Volgens de politie reed hij over de Nieuwe Sluisweg bijna tegen agenten die stonden te controleren. De auto slingerde over de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. De 19-jarige bestuurder en zijn passagier komen beide uit de gemeente Sluis. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vlissingen krijgt een muziekfestival in een natuurgebied dat nog moet worden aangelegd. Initiatiefnemer Bart Gabrielsen wil nog niet zeggen van welk braakliggend stuk hij een festivalterrein wil maken. Op 4 september is een aftrap bij de Kenniswerf in Vlissingen. Dat Restore Festival wil zo duurzaam mogelijk zijn, met struiken in plaats van hekken en stroom uit waterstof, zodat er geen uitstoot is. De meeste ooievaars uit Natuurpark Het Zwin blijven in de buurt als ze gaan broeden. Maar enkele vliegen honderden kilometers ver om een nest te maken, zoals naar Karlsruhe in Duitsland of het westen van Frankrijk. Dat blijkt uit onderzoek met ooievaars die een zendertje hebben. Vooral vrouwtjes vliegen verder, oudere ooievaars willen helemaal niet meer zo ver weg. Johannes Gebrselassie uit Oost-Zuurburg heeft de boulevardloop in Vlissingen gewonnen. Op plek 2 en 3 staan Tim Pleiten en Ivar Engels. De snelste vrouw was Laura Kleinepier op de 20e plek. Vanwege de hitte was de wedstrijd ingekort van 9 naar 6 kilometer. En dan nog het weer. Zon en wolkenvelden met een matige westelijke wind. Het is 23 à 24 graden op dit moment. Het wordt vanmiddag 23 graden aan zee tot 28 in het oosten van de provincie. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: No Doubt en Don't Speak. Goedemorgen Zeeland, On Tour, waarin Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven. Ja, dat is vandaag net even anders dan gewoonlijk, want wij doen deze opdracht samen. En de opdracht is, maak in Burghaamsteden een zo groot mogelijke bolus. Wij vielen de bakkerij van bakker Arjan binnen en hij was al druk bezig, hè? Heel toevallig met bolussen maken. Arjan, druk bezig met bolussen maken, toch?
1: Zeker.
0: Maar dit zijn een soort mini-bolusjes.
1: Nee, dit zijn normale bolussen.
0: Echt waar?
1: Dit zijn normale bolussen. Ja, die reizen nog, verdubbelen ze bijna.
0: Oh.
1: En dan worden ze nog gebakken, ze worden nog een beetje groter.
0: Mm-hmm.
1: Normale.
0: Hoe lang ben jij al bakker?
1: Ik heb op mijn stage in Brabant geleerd. Dat je bakker bent als je geboren bent, dan kan je niet worden.
0: Je bent als bakker geboren,
1: dat zit in je bloed.
0: Ja?
1: Zeker.
0: En hoe uitte zich dat dan?
1: Nou,
0: toen je 2 jaar was, was je al bezig in de keuken?
1: Ja, nee, we speelden wel hier altijd op de bloemzak altijd. Want ik ben hier geboren. En altijd wel mogen helpen. 'S Ochtends met de winkel vullen. Ik was zelf altijd al vroeg op. Dus denk vanaf een jaartje of 4 inderdaad, dan stond ik hier zo 's ochtends om 1 uur of 6, omdat ik dan toch al wakker was. Dan ging ik de brood in de winkel leggen, bloem bij het eierkoekenbeslag doen, dat soort kleine dingen.
0: En dol op taart.
1: En dol op taart, zeker. Maar dat nog steeds.
0: En kom jij uit een oud bakkersgeslacht?
1: Ja, zeker. Mijn vader is bakker.
0: En opa?
1: Opa was boer.
0: Oh, dus eigenlijk geen oud bakkersgeslacht.
1: Geen oud bakkersgeslacht.
0: Nee, van boer tot bakker dus.
1: Ja, zeker. En ja. Ik moet zeggen dat we de boerenfamilie nog steeds gebruiken. Mijn oom is veehouder in Veren. En de boter en de melk die bij ons in de producten gaat, die komt niet rechtstreeks, maar wel indirect bij hen vandaan.
0: Blijft in de familie.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Jij woont en studeert nog in Antwerpen?
1: Ja, werk in Antwerpen.
0: Of werk in Antwerpen?
1: Ja.
0: Waarom Antwerpen? Wat doe je daar?
1: Ja, ik ben daar zo nu eigenlijk bezig met mijn soort laatste project. Ik ben daar zo chef-pâtissier in een redelijk nieuwe zaak, een Nederlandse zaak, Eclair. Want zij begonnen in Amsterdam en die zijn nu, zitten we bijna 1,5 jaar in Antwerpen. En,
0: een pâtissier maakt geen bolussen.
1: Een pâtissier maakt geen bolussen, maar... ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk.
0: Hele chique gebakjes en zo.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja, dat is leuker dan dit?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk allebei wel leuk. Daarom kom ik volgend jaar ook terug. Definitief. En dan ga ik samen met een paar hier zo in de bakkerij beginnen.
0: Oh ja, dus, en dat gaat goed?
1: Ja, zeker. We kunnen goed samenwerken. We zijn eigenlijk bijna beste vrienden. En als ik een idee heb, dan gooi ik hem erin en proberen we het. En als het niks is, dan proberen we het nog een keer, proberen we iets anders.
0: Ja,
1: dus dat werkt eigenlijk wel echt heel leuk. Nee, ik heb mooie dingen al mogen zien. Dus ik heb 1,5 jaar in Parijs gezeten. Ik heb 1 jaar in Nice en Monaco gezeten. En toen eigenlijk achtergekomen dat Burg, Zeeland specifiek, toch mijn thuis is.
0: Ja. Dus, en dan kun je hier dus de echte Franse croissants maken.
1: Ja, maar die maken we wel. Die maken we wel.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou ben jij druk bezig met de bolus.
1: Ja.
0: Hou jij zelf wel van bolus?
1: Zeker, maar niet te veel. Niet te veel.
0: En wat is niet te veel?
1: Nou, ik hoef er iedere dag geen te eten. Maar soms een keer in het weekend, op een zaterdag of zo, dan kan dat wel.
0: Ja, en in elke streek in Zeeland worden de bolussen toch op een andere manier gemaakt.
1: Ja, bij iedere bakker denk ik.
0: Wat is typisch van Schouwen? Waar houden ze hiervan?
1: Van Schouwen durf ik niet. Ja, ik wilde zoet zeggen, maar ja, iedere bolus is zoet als het goed
0: ja.
1: is. Dus ik denk gewoon mooi luchtig en een beetje klef.
0: Ja, maar de kleur van de suiker maakt ook nog wel verschil, hè?
1: Dat
0: want dit zijn hele donkere.
1: Dit zijn hele donkere, ja, klopt. Klopt, ja. Volgens mij worden ze inderdaad in Zeeuws-Vlaanderen meer met cassonade gemaakt, met wat lichtere suiker. Ja, ik weet niet, dit is eigenlijk hoe lang we het al doen, dus hoe we het altijd al doen. Dus,
0: Oké. Nou, Veerle en ik gaan dit voor 1 keertje samen doen.
1: Zeker.
0: Heb je een plan voor ons of ga je gewoon het uitleggen zoals je het zelf geleerd hebt?
1: Ik ga het uitleggen zoals ik het zelf heb geleerd, maar je moet er wel zelf een beetje gevoel aan steken. Dat is het belangrijkste.
0: Oh ja, ik sta ondertussen al te kijken hoe je dit in elkaar draait. Want dat is nog een speciaal trucje, zie ik wel.
1: Ja, nou ja, ik ben het nog een beetje aan het leren, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn vader die draait deze ongeveer 5 keer zo snel.
0: Oké, nou je weet nog niet hoe wij het gaan doen, hè?
1: Nee, maar dat komt wel goed, hoor. Dat komt goed.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo. Ja, we zijn weer op pad in Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik, vandaag Burghaamsteden. Maar de opdracht is iets anders dan gewoonlijk.
1: Ja, we gaan met z'n tweeën een reuzenbolus bakken. Maar eerst een lesje van Arjan natuurlijk. Bakker Arjan, die staat daar de bolussen te draaien in de suiker.
0: En jij kon als eerste met hem aan de slag, hè?
1: Ja. Arjan, jij gaat mij uitleggen hoe ik een bolus moet draaien. Dat klinkt een beetje vreemd, maar...
2: In de bakkerij.
1: In de bakkerij. Ja, ja. Er staat hier een grote bak vol met bruine suiker.
2: Ja.
1: En daar heb jij al deegballetjes in liggen, een paar hele grote.
2: Ja, zeker.
1: Wat is daar de bedoeling van?
2: Nou ja, jullie hadden de wens om graag een grote te maken. Dus dan maken we een grote.
1: Een reuzenbolus.
2: Een reuzenbolus. Maar eerst zal ik de basis van een gewone bolus laten zien. Die ben ik namelijk zelf ook gewend. En dan kunnen we daarna... dat gebruiken voor de grote. Dus voor de kleine is het belangrijk. We hebben deegstukjes allemaal afgewogen op 60 gram.
1: 60 gram deeg.
2: En die leg ik dan mooi in de suiker. Die begin ik met één hand. Die rol ik eigenlijk onder mijn handpalm, zou ik maar zeggen.
1: Oké, met links. Of ben jij links?
2: Ik ben linkshand.
1: Oh, dus, dan sta ik weer moeilijk te doen. Ik ben rechts. Oh, en ik heb echt niet nagedacht over mijn kleren. Ik heb een witte blouse aan. Oh. Ja, er zit wel zo'n strikje aan om hem op te binden. Kijk, Elsa, die helpt mij eventjes. En dan gaan we verder. Oké, rollen.
2: Rollen. En dan, wat ik doe als die lang genoeg is, dan pak ik mijn tweede hand erbij.
1: Hij is bij mij nog niet lang genoeg, denk ik.
2: Nee, nog niet, maar dat komt wel.
1: Ja, en hij zit ook een beetje dubbel.
2: Nou, dan met twee handen. En dan is het eigenlijk bedoeling dat je er van binnen naar buiten gaat.
1: Van binnen naar buiten.
2: Binnen naar buiten.
1: Ja, maar hij gaat bij mij helemaal open.
2: We kunnen ook zo even wisselen, hoor. Dan rol ik hem lang en dan...
3: Een beetje trekken.
1: Dan moet een beetje trekken, als trekdrop.
3: Ja.
1: En dit mengsel in deze bak is suiker en kaneel?
2: Een heel klein beetje kaneel, ja.
1: Een heel klein beetje, maar verder vooral bruine suiker.
2: Vooral bruine suiker.
1: Oké, moeten we even ruilen?
2: Ja,
1: dan
2: goed idee.
1: Met jou? Ja. Ik heb het dus wel eens eerder gemaakt, thuis, en toen werden ze krokant. Wat heb ik dan fout gedaan?
2: Krokant, ja, dan kan het zijn dat ze of te dun zijn,
1: ja.
2: Dus dan worden ze heel snel krokant, of te lang gebakken.
1: Okay.
2: Dat kan ook. Of te weinig laten rijzen, want er zit te weinig lucht in.
1: Maar ik heb het deeg wel goed gemaakt. Dat kan nog steeds met goed deeg en kan je een krokante bolus krijgen.
2: Ja, dat kan zeker. Maar wel ons motto is, hoe vettiger, hoe prettiger. Hoe meer vet eigenlijk, hoe meer boter erin zit, hoe malser die wordt.
1: Oh, ik hou wel van dat motto. Ja. Hoewel, ik moet zeggen, ik dacht, ik heb nu de krolens uitgevonden, weet je wel. Dan heb je zo'n hype, krokante bolus.
2: Okay, dan pak ik hem, het puntje eigenlijk tussen vier vingers.
1: Ja, ook dit doe je dus in je slechte hand.
2: Ja.
1: Oh, ik moet snel, want hij rekt in. Oh, hij breekt bij jou al.
2: Nee, breekt, maar dat is niet erg. Kom maar goed.
1: En dan?
2: Pak ik hem dus zo vast erboven. Dan draai ik hem er rustig omheen.
1: Het maakt niet uit hoeveel rondjes?
2: Dat maakt niet zo veel uit, maar ik doe hem niet zo strak. Oh. Want dan kan hij mooi volreizen. Als ik hem namelijk heel strak doe, dan wordt hij hoger. En als ik hem wat breder maak, wordt hij wat lager. En dan vouw ik het puntje eronder. Pak ik hem dus in twee handen. En dan leg ik hem zo op de plaat.
3: Oké, die hier.
1: Oh, die moet apart gehouden worden.
2: Ja, precies. Kijk, dat is niet slecht,
1: hoor.
2: Dat is niet slecht, zeker niet. Zeker niet.

0: The Beatles en The Ballad of John en Yoko. Oh, en ondertussen komt er een foto van Paulien. En die zit daar aan een heerlijk, nou ja, taartje. Met slagroom en aardbeien. Ik denk, een van de kanshebbers natuurlijk voor dat T-shirt dat wij verloten om 10 voor 12. Ja, omdat wij dus in Goedemorgen Zeeland on Tour een bolus aan het bakken zijn. Een hele grote. Maar we pakken het net iets breder. Hè. Je mag foto's met bolussen sturen of met gebak.
1: Iets lekkers, iets zoets.
0: Het water loopt al in de mond. Ja, nou, om 10 voor 12 dan loten we een winnaar.

0: uit Oostburg, Joe Buck en The Way You Take Time. 3 minuten voor 11, graag tot zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Spectaculaire aanbiedingen bij
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig, vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
14: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de maaltijdroom en zo op tafel.
15: De Zeeuwse keuken. verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Milo en You Don't Know. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En ja, de ontknoping van Goedemorgen Zeeland on tour.
1: Kunnen wij samen een gigantische bolus bakken?
0: Ja, nou ja, kunnen wij samenwerken? Dat was eigenlijk al de hamvraag. zometeen de ontknoping.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: De Eagles en Take It Easy. In Goedemorgen Zeeland on Tour is er een opdracht voor Veerle en mij samen. In Burghaamsteden bij de bakker. Want ja, de opdracht is...
1: Pak een reuzenbolus.
0: Een zo groot mogelijke bolus. Nou, met z'n tweeën dus aan de slag. Met één klomp deeg en een grote bak bastersuiker.
2: Elsa, kom je helpen? Ik heb een krukje voor je. Elsa die stapt op het krukje, want anders zijn we natuurlijk, kunnen we niet samenwerken. Arjan heeft net gezegd, het gaat om teamwork.
0: Ik heb toegekeken.
2: Je hebt toegekeken.
0: Dus we pakken eerst die grote brok deeg.
2: Het is een soort pizza, vind ik.
0: Oh ja, kwartier toch
2: pizza,
0: zeker?
2: Misschien kunnen we er ook wel een pizza, een bolus pizza.
0: Maar en jij moet hem neerleggen.
2: Een beetje de suiker in het midden.
0: Ja. Oeh, dat plakt.
2: Een vieze. Het voelt een beetje als nat zand. Maar dan
0: ja.
2: We leggen die bonkdeeg in het midden. Ja. En dan moeten we dus met z'n tweeën.
0: Moeten we niet eerst een stukje trekken?
2: Wacht, ik rol hem al even voor, denk ik.
0: Ja, maar jij rolt hem steeds dat hij uit elkaar vliegt.
2: Nou ja, ik weet het niet.
0: Gebeurt nu ook al, zie je? Oké, weet je?
2: Oh ja,
0: en ik kijk altijd naar Heel Holland Bakt.
2: Oh ja, Elsa weet het weer beter. Kijk altijd naar Heel Holland Bakt. De beste stuurlijst staan. Ik luister ook altijd. Nou ja. Hé, wacht, we moeten even wachten. Oh. Allebei handen in het midden. Ja? En dan tegelijk rollen. En dan naar buiten.
0: En een beetje
2: van
0: trekken
2: binnen,
0: dan, hè?
2: Ja. En naar buiten. En naar binnen. En we moeten hem rollen, want jij drukt alleen maar. Jij zit weer gewoon plat te douwen.
0: Je zal zien dat dit stukje bolus
2: Die gaat
0: straks excellent smaakt. Wacht, ik ga even een beetje suiker nog, dan rolt die beter.
2: Wacht, dit gaat helemaal mis. Even van de vertrek. Je ziet het, zo'n eigen wijze, daar kun je niet meer bakken. In het midden beginnen en naar buiten.
0: Dat doe ik toch?
2: Ja.
0: Dat doe ik toch?
2: Kijk, nu gaat het dan beter, toch?
0: Kijk.
2: Arjan?
0: En hoe lang moet hij worden? Want hij is nu ongeveer een halve meter.
2: Ja, hoe lang wil je hem?
0: Een slang van een meter?
2: Heel de bak?
0: Ja, heel die bak vol. Dat gaan we doen.
2: Ah, niet te...
0: Maar we moeten hem ook nog oprollen, hè? Dat wordt alleen maar moeilijker als die langer wordt, denk ik.
2: Kijk even naar het voor, want ik vind hem wel een mooie dikte.
0: Ja.
2: Als jij nou even één puntje vastpakt.
0: Ja, oké.
2: Zo, je vingers moet je zo...
0: En moest dat nou links of rechts?
2: Hou jij hem met z'n vieren bij elkaar zo in het puntje?
0: Ja, zo. En dan ga jij hem er rond wikkelen.
2: Ja. Oh, dit gaat een beetje omhoog. Een beetje stijl.
0: Oh, ik moet je zo hard roepen.
2: Ja,
0: volgens mij... Ja, maar zo is het geen bolus meer. Zo is het een soort knotwol.
2: Laat maar los. Ik vind het prachtig. Oh nou. Ja, we moeten hem een beetje spreiden voor de...
0: Prachtig. Ik vind het een hele rare bolus nu.
2: Nee, ja, dan spreiden we
0: het. Het is een bolusberg geworden.
2: En dan vouwen we hem eronder.
0: Oké. Okay. En dit puntje moet nog een beetje... Kijk, want dat is een beetje... Zo.
2: Ja? Puntje...
0: En moeten we hem nu een beetje plat slaan of hoeft dat niet?
3: Ja.
0: Zullen we hem zo laten?
2: Ik vind hem mooi.
0: Oké. Okay. Ik vind hem eigenlijk mooier dan van de bakker.
2: Nu is hij opeens mooier dan van de bakker.
0: Mooier dan van Arjan, ja.
2: Ja, ik hoor graag wat anderen daarvan denken. Is hij mooier dan die van de bakker? Ik denk het wel.
0: Hij kan de oven in.
3: Ja.

0: cloud. Een eb en vloed. Ja, de bolus gaat de oven in Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik hebben voor één keertje een opdracht samen. Maak een zo groot mogelijke bolus.
1: Ja, jij moest dan dat puntje van die... Het is zo'n worst, die hield jij vast met je vuistje een beetje. En ik slingerde hem er eigenlijk omheen als een touw. Hè? En dat is gewoon hoe je een reuzenbolus draait.
0: Ik voel de suiker nog plakken om mijn pols. Mijn pols, hè? Want het was de bedoeling dat die gewoon rond mijn hand gewikkeld zou worden.
1: Ik heb misschien een beetje overdreven gedaan, zodat jij...
0: Nou ja, de samenwerking verliep boven verwachting toch redelijk goed. Maar zien we dat ook terug in het eindresultaat. Nou, dit is het moment. Een oven zo groot. Nou, daar zou ik wel in passen. Arjan die doet de handschoenen al aan. En de oven gaat open. En dan zien wij het resultaat van onze bakkunst. Onze superbolus. Wauw. Wij hadden hem gemaakt eigenlijk dik en bol. Maar hij is heel groot geworden, maar wel plat. Arjan, welk cijfer geef jij ons?
2: Ik geef jullie een dikke 8 en een 9 voor de gezelligheid.
0: Oké, nou, gaan wij daarmee akkoord? Gaan wij hier solliciteren?
2: Ik zal even neerzetten.
0: Dat denk ik maar niet, want volgens mij moet je voor het bakkersvak heel vroeg uit je bed. En ik ken iemand die daar niet zo heel blij mee is.

0: Fool's Garden in the Lemon Tree. Nou, Veerle gaat inderdaad niet bij de bakker werken. Lijkt me een goed idee. Dan moet je echt vroeg uit je bed.
1: De middagbakker misschien.
0: De middagbakker, bestaat die? Ja?
1: Dat weet ik niet. Misschien begin ik die.
0: Oké. Nou, in Goedemorgen Zeeland on Tour waren wij in Burghaamstede voor een opdracht van een luisteraar. Maak een bolus. Maar ja, maak een bolus, dat vonden we eigenlijk te makkelijk. Dus het moest een zo groot mogelijke bolus worden. Waarbij we dus samen moesten werken. Nou, die samenwerking die liep uiteindelijk toch redelijk goed. De bolus is uit de oven gekomen. Maar ja, is het dan ook wat? Tijd om te proeven.
1: Pas op, dat drupt.
0: Voorzichtig.
1: Oké. We gaan het proeven.
0: Gaan we er gewoon zo van buiten?
1: Ik denk het wel. Oh, mooi.
0: Nou. Weet je, ik zit helemaal onder de stroop.
1: Ik kan nu mijn praten met tanden plakken aan elkaar.
0: Dit is ons eigen bolus, hè? Dus die is natuurlijk excellent. Heerlijk. Maar ik mis een beetje boter.
1: Ik denk toch dat ik die van de bakker lekkerder vind.
0: Een kleinere.
1: Oh. Ah, ik neem voor alsnog nu nog wel even een happy hapje.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland.

0: The Police en Every Breath You Take. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een 19-jarige automobilist die vannacht met hoge snelheid bijna agenten aanreed en daarna tijdens een inhaalpoging de macht over het stuur verloor en ondersteboven in een sloot terechtkwam, is zijn rijbewijs kwijt. Het ongeluk gebeurde in Breskens. De 19-jarige en zijn passagier, beide uit de gemeente Sluis, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De stremming van de Westsluis bij Terneuzen wordt vanaf vanavond met 2 uur uitgebreid. De scheepvaart moet dus nog langer wachten. De sluis is sinds begin deze maand 6 uur gestremd rond laagwater op de Westerschelde. Dat wordt vanaf vanavond 8 uur. Dat heeft allemaal te maken met de droogte. De stremmingsduur bij de andere 2 sluizen in Terneuzen blijft 6 uur. Vlissingen krijgt een muziekfestival in een natuurgebied dat nog moet worden aangelegd. Maar initiatiefnemer Bart Gabriels wil nog niet zeggen van welk braakliggend stuk hij een festivalterrein wil maken. Op 4 september is een aftrap bij de Kenniswerf in Vlissingen. Dat Restore Festival wil zo duurzaam mogelijk zijn, met struiken in plaats van hekken en stroom uit waterstof, zodat er geen uitstoot is. Tom Boeren kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij Hoek. De 33-jarige Terneuzenaar speelde meer dan 350 wedstrijden in het profvoetbal, onder meer bij Twente en NAC Breda. Met zijn komst naar Hoek lijkt zijn profcarrière voorbij. De stap naar Hoek had hij zelf niet verwacht op dit moment, maar, zegt Boeren, in het voetbal is alles onvoorspelbaar. Hij heeft wel heel veel zin in komend seizoen. Het weer, er zijn perioden met zon, maar vanmiddag trekken ook hoge wolkenvelden over. Het is minder warm dan gisteren. Langs de kust is het 23 graden. In het oosten van de provincie kan het 28 graden worden. En daarbij staat een matige westenwind. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel. Omroep
3: Zeeland. Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Maroon 5 en Memories. Wij spelen ons spelletje Check de Plek. We zoeken weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En als jij denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, ja, dan moet je zeker bellen. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont. Veerle, wat heb je? Wat geef je weg?
1: Wat geef ik weg? Een stukje tuin vol zonnebloemen.
0: 0118-499999.
1: Een stukje tuin vol zonnebloemen.
2: Muziek uit Zeeland.

0: Raccoon en Faela en de Daffodils. Een stukje tuin vol zonnebloemen, dat is de aanwijzing in Check de Plek. Nou, alle lijnen zijn vol. Annette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je, welke plek zoeken wij?
1: Ja, gokken maar, Zonnemeren.
0: Kijk even naar ons enige jurylid.
2: Dat is niet goed.
0: Ze is onverbiddelijk. Wim, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Dat had ik ook eigenlijk.
0: Dat had je ook. En ja, je weet natuurlijk niet zo snel iets anders te noemen.
3: Even niet.
0: Nee, dat is lastig, hè. Nou, dan gaan we eens kijken. Yvonne heeft ondertussen ook opgehangen. Dus die dacht waarschijnlijk ook Zonnemeren. Mien, goedemorgen.
4: Ik heb Perkpolder.
0: Leg dat eens uit.
4: Kruiningen Perkpolder.
0: Oh, een stukje tuin en perk.
2: Dat is niet slecht gedacht, maar het is ook niet het juiste antwoord.
4: Nee, nou, dan houd het op bij volgende keer beter.
0: Ja. Nou, Mien, gewoon nog even nadenken. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Co.
5: Ja.
2: Oei.
0: Wat denk je, Co?
5: Perkpolder.
2: Oei, nee, die was net gevraagd.
0: Ja, dat dacht Mien net ook al. Dus nee,
5: daar kreeg ik niet mee.
0: Nee, dat is als je in de wacht staat, hè, dan hoor je dat even niet. Nee, helaas. Dus we houden hem er nog even in. Een stukje tuin vol zonnebloemen. Tenzij die op de app al geraden is. Want daar heb ik nog niet naar gekeken.
2: Oh, jij weet zelf helemaal het antwoord niet, toch?
0: Ik weet heel het antwoord niet.
2: Maar dan gaan we niet nog wachten op bellers. Gaan we de app... Er is nog één beller.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen.
6: Zeeland, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Met wie?
7: Met Theo.
0: Wat denk je?
7: Veldzicht.
2: Nee, dat ken ik ook helemaal niet.
0: Nee, helaas Theo, dus een stukje tuin vol zonnebloemen. Gaan we gewoon naar muziek maar, of wil je nog een tip geven?
2: Nee, eigenlijk, want het gaat best goed. Mensen komen er wel. Ze komen er wel.

0: Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Een stukje tuin vol zonnebloemen. Geen telefoon meer, wel appjes.
1: Ja, er zijn veel appjes binnengekomen. Wat wel aardig is, het was een goede opdracht, denk ik. Er is er maar één iemand die het heeft geraden.
0: En komt nu net nog bed met koude kerken.
1: Er komt nog wat binnen, maar dat is het niet. Het is Sylvia die het goed heeft. Het is namelijk Pittenperk. Een gehucht. En zonnebloempitten in een stukje tuin, een perk. Dat was de opgave.
0: Dus dat betekent dat Sylvia morgen één van de finalisten is. Want dan spelen we rond deze tijd de finale van Check de Plek.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Dasha en Didn't I. Ja, we zijn net 1 minuut te laat. 9 minuten voor 12. We zouden eigenlijk om 10 voor 12 de winnaar bekendmaken. Wie heeft er een shirt gewonnen in Goedemorgen Zeeland on tour? Door een foto te appen of door het goed te voorspellen?
1: Even denken. Nee, we gaan voor de foto. Ik heb besloten dat we voor de foto okay. gaan. En nou, we hadden een hele hoop leuke foto's gekregen. Maar ik vond Paulien met haar gebakje wel heel gezellig. Dus Paulien, jij krijgt van ons het t-shirt.
0: Gefeliciteerd, Paulien. En wil jij ook zo'n leuk shirt? Nou, morgen weer een kans, toch?

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal, en door de wind. En ondertussen is Michiel aangeschoven. Hoe zegt u het maar?
2: Ja, goedemorgen. Even een rondje langs deze tafel. Hebben jullie goed geslapen tijdens toch een beetje een plaknacht vannacht?
3: Nee, voor een meter. Vanochtend echt vreselijk.
1: Ik heb gisteravond mijn dekbed uit de hoes gehaald.
3: Die zat er nog in.
1: Echt? Kan dat dan? In? Ja, gewoon zo'n. Dat is een dubbel dik, hè? Dus dan het lente dingetje eruit. Ja, die zat er nog in.
2: Oh, dat lente dingetje ligt al 2 maanden bij mij.
3: Ja, ik zou niet eens meer weten waar het ligt.
1: Oh, nou ja, goed. Ik ben dan dus minder gewend, waardoor ik met dat lakentje prima geslapen heb. Er zat alleen halverwege de nacht weer een mug. Maar dat, ja.
2: Ja, nou ja.
1: Goed.
2: Het warme zomerweer, daar gaan we het over hebben. Want gisteren was het warm, toch 35 graden geworden. En het is droog natuurlijk deze dagen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want iedereen zit massaal in de ijssalon. Verlang jij al misschien heel stiekem gewoon naar een witte kerst? Ik ben toch heel erg benieuwd. Ik heb een beetje afkoeling, zegt u het maar. Vanmiddag om 5:30.

0: Tony Esposito en Papa Chico. 3 minuten voor 12. Voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
1: Bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier. Voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep. Jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
21: Het arsenaal in Vlissingen staat al 5 jaar te verloederen. En de gemeente zegt dat ze er weinig aan kunnen doen. Maar volgens de Raad van State zijn er toch mogelijkheden. Nou, wat die precies zijn, dat hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het nieuws. Al 40 jaar is de Borselen Sloopboard Cup een begrip in de Zeeuwse voetbalwereld. Ieder jaar kiezen veel trainers het toernooi in Nieuwdorp uit als voorbereiding op de nieuwe competitie. Hoe dat toernooi is, dat hoor je later. Hoe dat is begonnen vroeger, 40 jaar geleden dus alweer. Ja, en maakt boswachter Marijke Liemann en voormalig boswachter Ted Sluiter zich eigenlijk zorgen om de aanhoudende droogte. In de Zeeuwse Kamer hoor je zo meteen meer. 12:05 is het. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Vlissingen kan de eigenaar van het monumentale arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Het arsenaal dat staat al 5 jaar te verloederen en de gemeente zegt er tegen weinig te kunnen doen. Maar een uitspraak van de Raad van State van vorig jaar geeft gemeenten in dit soort gevallen meer mogelijkheden om in te grijpen. In het uiterste geval kan Vlissingen het pand zelfs zelf laten opknappen en de eigenaar hiervoor laten betalen. Verslaggever Marcel de Kranen die sprak met advocaat bestuursrecht Coline Noorden uit Den Haag en vroeg haar hoe ze het vindt dat Vlissingen met het arsenaal omgaat.
22: Ik vind het heel mooi om te zien wat er nu allemaal gerealiseerd is.
21: Dat is het verkeerde. Even kijken, waar haal ik dit nou toch vandaan? Even kijken hoor, waar is het verhaal gebleven? Ik klik hem net te snel door. Waar is hij nou toch gebleven? Dat is toch interessant. Want we hebben het dus over het arsenaal en het opknappen daarvan. Kijk, hier is alsnog de advocaat bestuursrecht Coline Noorden uit Den Haag dus.
23: Wat ik mis is een onderzoek naar het onderhoud van het Rijksmonument. Want als een Rijksmonument niet goed wordt onderhouden, zodat de instandhouding in gevaar komt, dan kun je als gemeente daartegen handhavend optreden.
24: Wat kun je dan doen?
23: Je kunt dan een last onder dwangsom opleggen of een last onder bestuurstwang. Dat is wat juridisch, maar je kunt in ieder geval de eigenaar verplichten om de maatregelen te treffen, zodat het monument niet meer in gevaar komt.
24: En doet de eigenaar dat niet? Krijgt hij dan een boete per maand of per half jaar? Hoe moet je dat zien?
23: Bij een last onder dwangsom dan ga je inderdaad zo'n soort boete, of in ieder geval dan moet de eigenaar een geldbedrag betalen. En dan kun je als gemeente zeggen, doe je dat per maand of per kwartaal. Wat dan ook. Bij een last onder bestuurstwang, dan gaat de gemeente, als de eigenaar niet binnen de door de gemeente gestelde termijn het zelf doet, gaat de gemeente doen en kan de gemeente de kosten daarvan op de eigenaar verhalen.
24: Dus voor de gemeente Vlissingen is het wel zaak dat als ze het nog niet gedaan hebben, dat ze een onderzoek laten doen naar het onderhoud van dat gebouw.
23: Dat lijkt me heel verstandig.
24: U heeft als advocaat de gemeente Wassenaar bijgestaan in een zaak tegen een onwillige eigenaar die een heel groot pand had. Huize Iveke heette dat, in Wassenaar. Wat was daar aan de hand in het kort?
23: Dat was ook een rijksmonument wat jarenlang geen onderhoud aan was verleend. En de instandhouding van dat rijksmonument kwam daardoor in gevaar. De gemeente heeft toen een last onder bestuursdwang opgelegd en de eigenaar verplicht om alsnog de maatregelen te treffen zodat het monument behouden blijft.
24: En die deed niks vervolgens?
23: Dat klopt. En toen heeft de gemeente zelf de herstelmaatregelen getroffen en die kosten ook op de eigenaar verhaald.
24: En dat was een behoorlijk bedrag, hè?
23: Zeker, dat was meer dan 1 miljoen, omdat het ook een groot monument was en er moesten ook echt heel veel maatregelen getroffen worden.
24: Die eigenaar wilde dat niet betalen, dat is heel hoog opgelopen op een gegeven moment en heeft uiteindelijk geleid tot een uitspraak van de Raad van State vorig jaar, waarin kortweg werd gezegd, de gemeente heeft gelijk, zij mochten dat pand zelf opknappen en die kosten verhalen op de eigenaar.
23: Dat is juist. En dat is ook een belangrijke uitspraak voor in ieder geval mijn praktijk. En ik denk ook voor het behoud van rijksmonumenten. Omdat het laat zien dat je als gemeente middelen hebt om een eigenaar te dwingen om een monument goed te onderhouden, zodat het in stand blijft.
24: Dus gemeentes kunnen eigenlijk heel veel. Dus dat geldt ook voor een gemeente Vlissingen. Mocht deze eigenaar onwillig blijven om dat pand op te knappen.
23: Als blijkt dat het monument niet goed wordt onderhouden en de instandhouding in gevaar komt, heeft de gemeente Vlissingen inderdaad veel mogelijkheden om daartegen op te treden.
21: Zei Coline Noorden, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht in Den Haag. De gemeente Vlissingen laat weten dat de benodigde vergunningen voor herinrichting zijn afgegeven en dat ze voorlopig blijven wachten op de uitvoering hiervan. De Borselen Sloeport Cup. Ja, als je niet van voetbal houdt, dan zegt het je misschien niets. Maar toernooien, dat is al decennia lang een begrip in het Zeeuwse voetbal. Veel amateurclubs die bereiden zich namelijk erop voor op de nieuwe competitie. En in het verleden wisten ook de profs de velden van Nieuwdorp te vinden. Code Vos uit Nieuwdorp die hoorde nu precies 40 jaar geleden bij het groepje grondleggers. En vertelt hoe dat destijds is gegaan.
0: Ondergetekende en Kees Legrand, Jacques de Koning en nog een groepje, die gingen destijds vaak naar de Kuip toe. En toen had je ook die Rotterdam AD-toernooien, dat waren tweedaagse toernooien. En toen kwam Kees Legrand eigenlijk, die kwam met het idee van, goh, zou dat nog eens niks voor ons wezen? En het andere jaar was de eerste aflevering van het Borselen toernooi, was het toen nog. Het was een feit met Helmond Sport, RBC, een combinatie elftal van Nieuwdorp Playboy en ik dacht RMU.
1: Hadden jullie dan enig idee hoe je dat aan moest pakken, dat aantrekken van die profclubs?
0: Ja, nee, niks. Helemaal niet. Helmond Sport, dat kwam eigenlijk dat we hier een beetje in de schoten worpen door een oud dorpsgenoot van ons, Kees Verskerke. Die werkte bij een grote aannemer in Helmond en die waren sponsor van Helmond Sport. En die directeur ervan, die zat ook in de raad van commissaris op bestuur van Helmond. RBC, ik meen dat toen Wim Jacht een rol in speelde uit en Jo Jansen de trainer was. Nou, dat was ook wel een redelijk kort lijntje. Het tweede jaar, dan werd het al wat groter en dan werd het wat meer. En op een gegeven moment, dan kwam je zelfs ook om de clubs als Vitesse, Sparta, Heerenveen, noem maar op. Nou, denk je, ja, dat is het wel. Maar dat was het nog niet. Anderlecht is dan, dat was nog niet tijdens het toernooi, maar Anderlecht had hier een losse wedstrijd gespeeld tegen het Zeeuws Elftal. Feyenoord, dat was Sjaak, Kees en ik waren alle drie hartstikke fanatiek Feyenoord supporter. Het mooiste was nog dat Willem van Haren hem toen trainer was. Nou ja, die speelde hier gewoon op dat veld. Tegen het Borstels team. Borstels team kom je 1-0 voor trouwens toen. Door het doelpunt van Fred Velkers van Oetekerskerk. Nou ja, dan denk je, ja, meer. Dit is het. Hij inpakken, wegwezen en terugblikken. Maar het ging maar door. En er kwam Real Zaragoza, Sport Gijón, Heracles Saloniki hebben we gehad, Swindon Town hebben we gehad. Dat was natuurlijk helemaal schitterend. Meer superster als Glenn Hoddle en de geleideren. Ja, dat. Het bleef maar gewoon duren. En dan word je toch gekoppeld aan als klein dorpje. We kwamen dan bij met een keer was bij Sparta uitgenodigd. En dat weten we nog wel. Dat was dat gehucht daar ook. Weet je wel, als ze maar één bakkerswinkel hadden. Ja, als ze maar één bakkerswinkel hadden, ja, dat klopt.
1: Maar ook profclubs.
0: Maar ook profclubs, ja. Zoiets verwacht je eigenlijk niet in een dorpje waar toen misschien 1000 man woonde en nu iets meer dan. Maar ja, het was wel zo.
21: Code Vos was dat in in gesprek met sportverslaggever Jan-Jaap Coree. Jubileumeditie van de Borselen Sloopboard Cup die gaat morgenavond van start met de wedstrijd tussen Hoek en RBC uit de Roosendaal. Al 19:15 wordt er afgetrapt in Nieuwdorp. Het weer, dat krijg je zo. John Haviga weet wat we kunnen verwachten vanmiddag en de komende

0: Bluff hoorde je en levenslang. Het is 11:45. We gaan voor het weer naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Waar het weer er echt wel anders uitziet dan gisteren.
1: Ja, inderdaad. Je kunt het heel duidelijk zien ook aan de vochtigheid in de bovenlucht. Het is nu op dit moment wat grijs en melkachtig. Af en toe kreeg ik net een melding dat er ook een kring om de zon is te zien. Ja, dat betekent normaal gesproken een kring om de zon, regen in de ton. Dat gaat helaas niet op vandaag, alhoewel we dat goed kunnen gebruiken. Maar ja, voor de meeste mensen is het toch al een stuk aangenamer dan gisteren, denk ik. Want de maximumtemperaturen zijn natuurlijk een stuk lager. En die komen vandaag te liggen tussen 23 en 28 graden. En ook de wind is wat sterker. Die is matig, komt uit een westelijke richting.
0: Vanavond, vannacht en morgen dan?
1: Nou, vanavond en vannacht houden we die wat hogere luchtvochtigheid. Vooral dan in de bovenlucht merken we dat het half tot zwaar bewolkt is vanavond en vannacht. De temperatuur die zakt desondanks toch wel naar 15 tot 19 graden. En daarbij kan het ook wat nevelig worden. Ik denk ook dat het morgenochtend in eerste instantie nog best wel bewolkt is. Maar in de loop van de dag zien we dat de zon geregeld tevoorschijn komt. En ja, je zou het bijna niet zeggen. We hebben natuurlijk ook in Zeeland echt wel behoefte aan neerslag, maar er zit toch wel her en der wat neerslag op de weerkaart. Met name op dit moment boven Frankrijk en België. Daar zitten een aantal onweersbuien. Die gaan ons niet bereiken, behalve dan dat er misschien heel lokaal een mini-buitje mogelijk is morgen. Maar dat zal echt heel weinig neerslag gaan opleveren. Dus dat zet geen zoden aan de dijk. En daarbij hebben we te maken met een noordwestelijke wind. Die is matig in de temperatuur. Die komen te liggen tussen 23 tot 27 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en dan staat het weekend natuurlijk voor de deur. Hebben we geleidelijk aan weer een wat hogere luchtdruk op de weerkaarten. En dat zorgt ervoor dat de wind in de loop van het weekend naar het oosten tot zuidoosten draait. Nou, zaterdag wordt het 25 graden. Zondag kan het gemiddeld 27 graden worden. En op maandag komen we alweer in de buurt van de 30. En die zal waarschijnlijk ook wel her en der gehaald gaan worden. Dan is het gemiddelde ongeveer 29 graden.
0: Oké, dankjewel John Haviga voor dit moment. Eens kijken op de weg. Twee meldingen daarvan de ANWB. Op de A16 de eerste, dat is Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, 7 kilometer. Een kwartier vertraging daar, dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook die is daar dicht. En de A29, Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, 3 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.

0: Maar als met a stay if you wanna dance. De economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werd gevreesd dat er minder groei of zelfs krimp zat aan te komen, onder meer doordat bedrijven en consumenten door de oorlog en de hoge energieprijzen minder zouden uitgeven. Maar dat is dus niet aan de orde, zegt het CBS.
1: Tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laten toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste helft van dit jaar toch wel boven.
0: Ook valt op dat consumenten meer geld besteden aan elektrische auto's. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de hoge prijzen aan de pomp. Klinieken voor eetstoornissen zien steeds vaker mensen met eetstoornissen binnenkomen die gebruik maken van afslankmedicatie. De klinieken die zijn bezig met protocollen voor deze groep patiënten, omdat direct stoppen met die medicatie niet altijd de beste aanpak is. Want die dempt de zogeheten food noise, legt deze hoogleraar eetstoornissen uit.
2: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen, want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
0: En in een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met de Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Waarschijnlijk heeft de krater te maken met Russische aanvallen vannacht op Oekraïne, vertelt deze correspondent van de NOS.
3: Nadat afgelopen nacht Polen straaljagers op pad stuurde, omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
0: En Polen doet onderzoek naar die zaak. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen weer het laatste Zeeuwse nieuws. Naar muziek van Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Jason Mraz en Kobi Kaye en Lucky. Het is 12:30. Mirjam van Wouwen die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En het belang van de boswachter bespreken we zo meteen in de Zeeuwse Kamer.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 12:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Vlissingen kan de eigenaar van het monumentale arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Een uitspraak van de Raad van State van vorig jaar geeft gemeenten in dit soort gevallen meer mogelijkheden om in te grijpen. Het arsenaal staat al jaren te verloederen. De gemeente Vlissingen zegt daar weinig tegen te kunnen doen. Maar in het uiterste geval kan Vlissingen het pand zelf opknappen en de eigenaar daarvoor laten betalen, zegt Coline Noorden, advocaat bestuursrecht.
7: Als blijkt dat het monument niet goed wordt onderhouden en de instandhouding in gevaar komt, heeft de gemeente Vlissingen inderdaad veel mogelijkheden om daartegen op te treden.
6: De 19-jarige automobilist die vannacht met hoge snelheid bijna agenten aanreed en daarna tijdens een inhaalpoging de macht over het stuur verloor en ondersteboven in een sloot terechtkwam, is zijn rijbewijs kwijt. Het ongeluk gebeurde in Breskens. De 19-jarige en zijn passagier, beide uit de gemeente Sluis, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De stremming van de Westsluis bij Terneuzen wordt vanaf vanavond met 2 uur uitgebreid. De scheepvaart moet dus nog langer wachten. De sluis is sinds begin deze maand 6 uur gestremd rond laag water op de Westerschelde. Dat wordt vanaf vanavond 8 uur. En dat heeft allemaal te maken met de droogte. De stremmingsduur bij de andere 2 sluizen in Terneuzen blijft 6 uur. Tom Boeren kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij Hoek. De 33-jarige Terneuzenaar speelde meer dan 350 wedstrijden in het profvoetbal. Onder meer bij Twente en NAC Breda. Met zijn komst naar Hoek lijkt zijn profcarrière voorbij. De stap naar Hoek had hij zelf niet verwacht op dit moment. Maar, zegt Boeren, in het voetbal is alles onvoorspelbaar. Hij heeft wel veel zin in komend seizoen. Het weer in de provincie. Er zijn perioden met zon, maar vanmiddag trekken ook hoge wolkenvelden over. Het is minder warm dan gisteren. Langs de kust is het 23 graden. In het oosten van de provincie 27 graden. En daarbij staat een matige westenwind. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app. En op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Eens kijken op de weg met 2 meldingen van de ANWB. Op de A16 Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 7 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten. En de A17 Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Daar 10 minuten vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Alex Warren hoorde je, Burning Down, dit is Omroep Zeeland op je donderdagmiddag. Ja, zij kennen de paden waar wij voorbij fietsen. Ze kennen de vogels die wij niet horen. De sporen die wij achterloos voorbij lopen. Boswachters zijn ogen en oren van de natuur, ook hier in Zeeland. We hebben duinen, we hebben slikken, schoren, bossen en kreken. Die veranderen dan ook nog eens elke dag. Maar die boswachters maken zich eigenlijk zorgen. Ook in deze droge periode houden ze alles goed in de gaten. En hoe ziet nou de ideale dag of gewoon een normale werkdag van een boswachter er eigenlijk uit? Gaan we over praten de komende 20 minuten in de Zeeuwse Kamer met boswachter Marijke Lieman en voormalig boswachter Ted Sluiter. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
0: Om te beginnen, bij jou Ted, jij bent geen boswachter meer.
1: Nee.
0: Hoe ben je wel boswachter geworden ooit?
1: Dat wist ik eigenlijk al op de lagere school, zo heette dat vroeger. En ik ben in de jaren 70 naar de Van Hal Larenstein, de bosbachschool, gegaan. Daarna heb ik 30 jaar op Neeltje Jans als voorlichter en PR-man gewerkt. Maar in 2008 werd ik gevraagd door Natuurmonumenten om boswachter te zijn.
0: Wat een hele mooie eer dan, als dat gevraagd wordt.
1: Ja, als je op je 52ste nog gevraagd wordt, dan is dat goed voor je ego. Ja.
0: Fijn. En bij jou Marijke, hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik heb een andere route genomen. Ik denk wel dat je wordt geen boswachter. Dat zit al in je, denk ik, als kind. Ik denk dat zowel Ted als ik al met een boekje buiten liepen om alle vogels te leren. Een beetje nerdachtig, alle paddenstoelen uit je hoofd. Ik denk dat er al in zit. Maar goed, ik heb een andere route genomen. Ik heb heel lang in het onderwijs gezeten. Eerst in het bosbouwonderwijs en daarna in het groen onderwijs. En onderwijs is een prachtig vak. Maar ik merkte wel met alle vernieuwingen en onderwijsveranderingen dat ik dacht, als ik dit nog tot mijn 67ste moet doen. En toen kwam er eindelijk een keer een vacature vrij bij Stadsbosbeheer. En toen dacht ik, ja, dit is mijn baan. En ik ben het geworden en ik heb nog geen dag spijt gehad.
0: Nee. Want ze zijn eigenlijk vaak vacatures voor boswachten, of is dat schaars?
2: Dat is wel heel schaars. Het is, zeker in de tijd dat ik solliciteerde, was het echt maar één keer in de zoveel jaar dat het een vacature. Want iedereen die komt binnen, die blijft tot zijn pensioen. Er is heel weinig verloop binnen. Ondertussen zijn er wel wat meer vacatures. En het is nog niet zo makkelijk om een goede te vinden. Want je verdient gewoon op de markt veel meer dan dat je bij een organisatie als ons verdient. Ja. Dus sommige vacatures worden niet ingevuld omdat mensen denken van ja, maar waar ik nu werk verdien ik €500 per maand meer. Ja. Dus ik blijf daar maar.
0: Ja. In welk gebied heb je gewerkt?
1: Ik heb gewerkt in het gebied van de duinen van Voorne tot en met de duinen van Schouwen. Bij een latere reorganisatie is de duinen van Schouwen, die zijn eraf gegaan naar de afdeling Zeeland. En zelfs 10 gemeenten heb ik nog een poosje gezeten. Dus echt in een heel, heel afwisselend gebied.
0: Leuk zeg. Jij Marijke, waar ben jij actief?
2: Ik was eerst in Zuid-Vlaanderen boswachter en sinds 11, 12 jaar op Schouwen, Duiveland en Tolen.
0: Hoe zou je dat gebied omschrijven waar je nu werkt?
2: We hebben alles. Ja. Dat maakt het gewoon heel. We hebben prachtige bossen, we hebben mooie duinen, we hebben geweldige gebieden voor de kustbroedvogels en de weidevogels. We hebben dijken, we hebben hei, we hebben schorren en slikken. Als je kijkt naar boswachters in andere gebieden van Nederland, dan denk ik van wow, die hebben maar of alleen bos of alleen heide. Ja, wij hebben hier zoveel prachtige gebieden. Wel versnipperd, wel wat klein soms, maar wel de mooiste parels.
0: Maar zou je het leuk vinden om daar ook te werken of zeg je nee, dat is me niet divers genoeg?
2: Ook, daar had ik ook boswachter willen worden. Ja, het maakt wat dat betreft niet uit. Ja, dit ligt wat anders.
1: Ik ben iets anders. Ja, ik hou van dynamische natuur. Natuur waar eigenlijk geen dag hetzelfde is. Waar de natuur ook constant in verandering is. Wat betreft trouwens onze gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonument op Schouwen. Het mooie is daar dat je zowel gebieden kunt bezoeken waar echt een behoorlijke infrastructuur ligt. Vooral bij Staatsbosbeheer. Maar er zijn ook gebieden waar bijna geen paden liggen. Zoals de zeependuinen op Schouwen. Ja. En dat maakt het ook zo interessant, denk ik, voor onze werkgebieden.
2: Ja, zeker.
0: Hoe is dat nu? Want jij bent de voormalig boswachter. Het is extreem droog als we naar buiten kijken. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Enerzijds is dat een bedreiging. Het heeft ook te maken, denk ik, met water wat wij onttrekken, gewoon. Anderzijds, daar hadden we toevallig net, toen we beneden zaten, nog over. Het biedt ook weer kansen voor andere soorten. Marijke zei net, en ik beaam dat volledig, ik heb nog nooit zoveel koninginnenpaasjes gezien. Dat is een vlindersoort die toch behoorlijk zeldzaam is in Zeeland. Ja, ik denk dat ik in 20 jaar geen één koninginnenpaasje heb gezien op de kop van Schouwen. Nu, ja, ik geloof dat ik er inmiddels al 5 of 6 heb.
0: Maar dat is interessant, want heel veel mensen zien die droogte als een bedreiging. Maar jullie als boswachters zien dan dus toch de kansen erin.
2: We zien de kansen, maar ik hou ook wel mijn hart vast, want het is wel ontzettend droog. En als je ziet wat er overal in de wereld gebeurt qua bosbranden en zo, dan denk ik van, oh, ik hoop echt dat mensen hun verstand gebruiken en dat we hier goed doorheen komen. Want je moet er toch niet aan denken dat er iets fout gaat.
0: Want hoe groot is die kans, schat jij?
2: Ja, nee, dat kan ik niet inschatten, want er hoeft maar één gek te zijn en dan gebeurt er iets. Ik ben wel van overtuigd dat het bos wat we hebben op de kop van Schouwen, dat zit in zoveel harten van mensen, dat daar, ja, ik weet dat heel veel mensen daar ook controleren. Iedere bewoner die daar 3 keer per dag een hondje uitlaat, die houdt het in de gaten. Wij houden het in de gaten.
0: Maar het is wel wat je zegt, er hoeft maar één iemand te zijn.
2: Ja. Ja.
0: En wat dan, natuurlijk?
2: Ja, nou, dan hebben we wel hele goede afspraken met de brandweer. Die komen ook oefenen, die weten waar de waterputten zitten. Die weten waar de putten zitten waar altijd water is. Mm. En we hebben het geluk wel dat het een drinkwatergebied is. Dus er wordt altijd water ingepompt. Dus we hebben aan water geen gebrek. Maar goed, ik vind het wel een hele spannende tijd. En ik zie dat volgende week wordt het ook weer warm. Dus we zijn er nog niet doorheen.
1: Nee. En er valt voorlopig geen regen, wat betekent is. Natuur is heel veerkrachtig, maar op sommige plekjes denk je inderdaad wel eens van, oei, hier zaten amfibieën. Nou, het is te hopen dat er weer eens een winter komt en een hoop water, dat ze volgend jaar weer kunnen vermenigvuldigen. Ja. Maar voor dit jaar is het een probleem, absoluut.
0: Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Loop je de hele dag rondjes nu om alles goed in de gaten te houden of het goed gaat?
2: We surveilleren meer om te kijken of het goed gaat. Maar dan nog ben ik links in het bos, dan kan er die ene gek toevallig rechts in het bos zijn. Dus dat hou je allemaal niet tegen. Maar we surveilleren meer. En we hebben goede contacten met de brandweer en goede contacten met vrijwilligers die ook extra surveilleren en met de bewoners rond het gebied. Dus we doen meer qua voorlichting en controle. En hopen dat we hier goed doorheen komen. Ja.
0: Neem ons eens mee, als je nu luistert naar de radio, als je meekijkt op tv. Hoe ziet een werkdag daaruit van een boswachter? Want een soort ultiem romantisch beeld wat ik voor me dan heb is, Ted, je loopt de hele dag door het bos.
1: Helaas. De praktijk is anders. Ja. Nee, het is heel divers. Ik denk dat bij mijn rijk hetzelfde zou zijn. Je kunt een dag niet van tevoren helemaal plannen. Dan is er weer iets van een bewoner die een probleem heeft. Dan is er weer een van onze grote grazers die op apengapen ligt waar je achteraan moet. Dan komt de toezichthoudende boswachter met, ja, ik heb hier een paar mensen. Ja, wat moet ik daar nou mee? Je moet de website bijhouden. Je geeft af en toe zelf een excursie. Het is zo divers. Tuurlijk heb je doelstellingen. Tuurlijk zijn er de hoofddingen die moeten gebeuren. Maar daaromheen is heel veel ruimte voor de dagelijkse invulling.
0: Ja.
1: En dat maakt het ook zo leuk.
0: Die dagelijkse invulling dan, Marijke, hoe ziet die eruit?
2: Nou, een beetje wat Ted al zei. Het kan zijn dat ik 's morgens naar kantoor ga en dat we eerst een overleg hebben. En daarna hoop ik dan wat kantoorwerk. Want je hebt heel veel mails en heel veel belletjes die af moeten. Daar moet je wat mee.
0: Het klopt niet in mijn hoofd. Een boswachter die naar een kantoor gaat.
2: Ja, toch wel. We krijgen ook op diezelfde vacatures wel eens reacties dat mensen zeggen, oh, ik wil graag boswachter worden, want dan kan ik de hele dag met mijn hondje door de natuur lopen.
0: Ja, precies.
2: Mijn hondje is 2 keer mee geweest in die 20 jaar. Omdat ik gewoon heel vaak ook in overleg zit. Dan denk ik van, ja, dan moet een hondje in een kantoor of in mijn auto blijven. Mm. Dus wij zitten toch heel veel. Maar het hangt een beetje van de functie af. Ik heb ook collega's die zijn boswachterbeheer. En die zijn meer buiten. Ook die hebben hun overleggen. Ook met de provincie of met natuurmonumenten of met andere partijen. En die zijn meer buiten omdat ze maaien, omdat ze snoeien, omdat ze rond een bankje met de bosmaaier aan het werk zijn. Dus die zijn veel meer buiten. Ja. Wij waren boswachter publiek en dan zit je toch ook wel wat meer binnen om excursies te organiseren, om met een wethouder iets af te spreken of met een natuurorganisatie wat af te spreken, nou, noem maar op.
1: Ja, wat dat betreft is natuurlijk het beeld wat van de boswachter bestond, is een beetje een ouderwets beeld. Hè? Dat je buitengewoon divers, je schrijft iemand op die een overtreding begaat, je geeft een excursie, je maait eens wat. Tegenwoordig is het meer per vakgebied ingedeeld. Je hebt een boswachter die echt toezicht doet. Je hebt een boswachter zoals wij die de communicatie regelt. Je hebt een boswachter die zich op de projecten heeft gestort. Dus het is iets meer gekokerd. Maar wij hebben natuurlijk het leukste werk.
2: split.
0: Dat zou ik ook zeggen, inderdaad. Kijk, nou, daar zeiden we eerder al. Hè. Zeeland heeft heel veel verschillende landschappen. De kust, de duinen, slikken, schorre polders, bossen, kreek, noem het maar op. Welk van die landschappen vraagt op dit moment eigenlijk de meeste aandacht volgens jullie?
2: Nou, op dit moment is voor ons echt de kop, vanwege de droogte die er nu is. Daar hebben we ook grote grazers lopen, zoals Shetland ponies of Exmo ponies. En normaal vinden die hun water wel in de poelen. Nou, die poelen vallen of droog, of de kwaliteit in die poelen wordt op dit moment zo slecht, omdat ja, de hoeveelheid water veel minder is. Dus ze gaan staan bakken bij en die moeten we continu vullen met drinkwater. Dus onze aandacht zit veel meer op de kop nu dan op tolen of meer op duiveland. En ik hoop dat als een keer goed gaat regenen, dat we de andere gebieden weer wat meer aandacht kunnen geven. Maar nu zit het vooral op de kop.
0: Nee. We hebben het erover in deze Zeeuwse Kamer, over de Zeeuwse natuur. Belang, maar dus ook over de boswachters die hier te gast zijn. Marijke Liemann en voormalig boswachter Ted Sluiter. Ja, jullie werk, dat gaat niet alleen dus over genieten van de natuur. Het is beschermen, het is beheren. Waar zit de grootste uitdaging? Hoe kijk jij daarnaar, Ted, als voormalig boswachter? Is dat mensen meenemen in de natuur? Of de natuur soms juist beschermen tegen mensen?
1: Het is allebei. Het is bijna niet met een mesje te snijden wat nou het allerbelangrijkste is. Ik denk dat we Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, waar ik dan voor werkte, allebei dezelfde doelstelling hebben. A, de natuur die je mag beheren, daar wil je echt alles uithalen wat erin zit. Anderzijds wil je ook zoveel mogelijk mensen willen betrekken bij die natuur en dat ze ervan kunnen genieten. En ik zou niet durven zeggen dat is belangrijker dan dat. Dit zijn gewoon allebei hoofddoelstellingen.
0: Ja. Marijke, het toerisme aan de Zeeuwse kust, dat neemt toe. Merken jullie dat in gebieden?
2: Ja, absoluut. En dat maakt het wel soms lastig. Hè? Wat Ted zei, je wil graag dat mensen komen om je wil ze een prachtige ervaring geven. Ja. Je wil dat ze verbonden raken, verwonderd raken over de natuur. Maar je ziet ook dat steeds meer mensen de natuur gebruiken als een decor voor hun eigen activiteit. En dat gaat soms niet samen, want het is soms een hele kwetsbare natuur. En je wil dat een bepaalde vogel het daar goed doet, of een bepaalde plant. En dan gaat het niet samen met bepaalde activiteiten die toeristen doen. Dus dat is altijd een beetje kijken wat kan en waar dat kan. En een betere zonering of dit soort dingen. Dus we zijn altijd zoekende van hoe kunnen we dit nou. Dat je heel veel mensen te gast hebt in je gebied, ja. Maar dat ze geen schade opleveren voor de natuur.
0: Want jij zegt verschillende activiteiten die er zijn. Wat is het gekste wat er dan plaatsvindt in bossen?
2: Nou, wat we vorig jaar heel erg hadden was dat ze dat parenkleiden van zo'n duintop af.
0: Ja.
2: En dat doen ze op de kop van Schouw ook. Maar daar zit ook onze meerbekolonie. En op een gegeven moment waren we daar een avond om konijnen te tellen. En de hele avond vlogen er parenkleiders over die meeuwenkolonie. Dus de hele avond zat er geen meeuw op het nest. Dus de eieren koud broedseizoen. Ja. En dat zijn dan, dat zijn die mensen niet bewust van. Die zijn lekker aan het parenkleiden. Prachtig gebied, zit ook niet andere mensen in de weg.
0: En die denken dat doen we over het bos heen. Dus dan laten we het toch het meeste met rust.
1: Ook zoiets.
2: Droomvliegen is ook
1: dat
2: een nieuwe.
1: Het is hartstikke leuk om met een drone natuurlijk.
0: Ja, prachtig.
1: Bij de pompentoren eromheen te vliegen. En over dat natuurgebied. Ja, alle schooleksters van het nest af. En de kraaien denken gelijk van. Dat is mooi. Die eitjes die gaan wij verorberen.
2: Ja.
1: En in de meeste gevallen zijn zulke mensen aanspreekbaar. En weten ze echt niet dat ze dat. Dat ze zo verstoren. Mm. Dat het echt schade berokkent.
2: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Ja. Toch lijkt het me een hele lastige balans. Hè? Want je hebt dus aan de ene kant die toeristen, maar je hebt de natuur, de rust voor die dieren, het behoud van die kwetsbare natuur. Een lastige balans, omdat
1: Misschien is het ook wel zo dat het beeld bestaat dat als je van Staatsbosbeheer de gebieden ziet en van er gaat een hek omheen en dan mag je er niet in. Wij zeggen vaak van, ja, maar dat hek staat er niet om u er buiten te houden. Dat hek staat er om onze grazers er binnen te houden. Ja. Ik geloof dat maar een paar procent van de oppervlakte die Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheert, dat die niet toegankelijk is.
2: Ja.
1: Dat beeld wil ik echt eens een keer weghalen.
2: Ja.
1: Bijna nou, alles bij deze is toegankelijk. En je kunt, wat Marijke zegt, heel slim zijn. Gebieden die heel kwetsbaar zijn, dan zoneer je. Dan leg je maar één pad doorheen dat mensen toch kunnen beleven, maar dat ze heel veel minder verstoren.
0: Laten we eens
1: kijken. Gewoon slim. Ja. Slim zijn.
0: Laten we eens kijken naar de toekomst. Hè? Want de Zeeuwse kustvisie, verzilting van de grond, veranderende natuur. Welke ontwikkelingen, Marijke, baren jullie zorgen?
2: Ja, ik vind de recreatiedruk wel een dingetje. En nogmaals, ze zijn hartstikke welkom. Alleen hoop je meer dat ze komen voor de natuur. in plaats voor lekker crossen met je motor door de natuur. Want je gaat wel door een heel kwetsbaar gebied. En dat vind ik wel een hele lastig, want je merkt wel dat sommige mensen meer zoiets hebben van, ik heb rechten op bepaalde dingen, ik mag hier toch wel crossen, want ik betaal belasting. Of,
0: ja.
2: Dat vind ik wel een lastige. Aan de andere kant zien we ook wel, met alles wat er gebeurt in die klimaatsverandering, zien we ook wel bijvoorbeeld kansen. Dus het is niet alleen maar negatief, we zien ook zeker wel kansen.
0: Wat zijn die kansen dan?
2: Nou, je ziet wel dat, wat Ted al zei, door deze droogte zien we veel meer vlinders die we voorheen heel zeldzaam waren. We zien vogels opprikken. De nachtzwaluw heeft dit jaar 14 broedplaatsen gehad op de kop van Schouwen. Dat is onwijs. 10 jaar geleden zat hij er niet eens. Dus dat zijn hele mooie ontwikkelingen aan de andere kant zie je ook daarentegen vogels die hier niet meer zitten. Omdat er minder voedsel is. Het specifieke voedsel waar zij op fourageren, dat is er niet meer. En het zijn vooral bepaalde insecten. Het is heel lastig, want de ene soort doet het hartstikke goed. Dan denk je van wow. En die successen vieren we ook graag. Aan de andere kant zien we ook langzamerhand heel veel insecten wegvallen, vogels wegvallen.
1: Het schuift op.
2: Het schuift op.
1: Ja, met het klimaat.
0: Ja. Vind je het lastig om te zien, Ted, dan een beetje vanaf de zijlijn nu als voormalig boswachter?
1: Nee, ik heb in het begin al gezegd, ik ben voor dynamische natuur nooit hetzelfde. Wat dat betreft zou misschien in de toekomst, hè, met de verzilting, dat het toch wel zo zou kunnen zijn dat er bijvoorbeeld overslagbestendige dijken. Mm-hmm. Dat biedt voor bijvoorbeeld de zuidkust van Schouwen enorm veel kansen waar het nu verdroogt. En waar je dan toch misschien met iets meer zout water, wat overigens de landbouw geen kwaad mag doen. Daar zijn wij allebei heel, heel duidelijk over. Ja, maar misschien komt het ook wel omdat ik rasoptimist ben. Ik denk altijd, er komt wel weer iets terug van de typische de gebiedseigen natuur. Nee, ik ben daar niet zo heel erg bang voor.
0: Wat is het mooiste aan dit werk volgens jullie, boswachter zijn?
2: Ja, we komen natuurlijk op de mooiste plekken. We zien de mooiste dingen. We horen de meest geweldige vogels, et cetera. Maar ik zei tegen Ted net ook al, het is ook gewoon fijn dat je in een team werkt. En dat geldt of ik nou samen met Natuurmonument werk, of het Zeeuws Landschap, of met de mannen van de provincie. We delen allemaal dezelfde passie. Ja. We hebben het niet over de voetbalwedstrijd op maandagochtend bij de koffie. We hebben het
1: vijf minuten.
2: Nou, met jullie dan. We hebben het over de Chinese kraanvogel die er zit. Of die zeearend die toch weer gesignaleerd is. Of dat soort dingen. Dus die passie. En dat maakt ook dat iedereen, of als er gezegd wordt, wie willen vanavond surveilleren in verband, steekt iedereen zijn hand op. Ja. En ook al zegt de een van, ja, ik wil best wel, maar ik had met mijn dochter, moet ik naar paardrijles. Dan nog wil hij eigenlijk wel gaan. Omdat iedereen zo betrokken is bij het werk. En dat maakt het werken gewoon, iedereen staat voor elkaar klaar, ook met de collega's, want we werken gewoon ongelooflijk veel samen. Het is één grote familie eigenlijk.
1: En zelfs de vrijwilligers.
2: Ja. Ja.
1: Want dat ben ik nu natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Nee, want dat mis ik dan wel, sinds dat ik niet meer werkzaam ben bij de organisatie. Ja, dat teamgevoel, samen een project en als het slaagt, het vieren ervan. Maar goed, ik snoep daar een heel klein beetje van mee, omdat ik toch In de keuken nog kan kijken.
0: Ja, precies. En dat is fijn, lijkt me nog, toch?
1: Dat is heel erg fijn. En misschien helpt het ook de mensen die nog werken. Dat potverdikke, zelfs als je gepensioneerd bent, ben je die passie niet kwijt. Dan kan ik het gewoon, totdat ik niet meer adem, kan ik het volhouden.
0: Ja, precies. Ja. En dat ga je volgens mij ook doen, toch?
1: Ja, zeker. Want het ook overbrengen op andere mensen. Het proberen het snaartje te raken. Waardoor ze zeggen van ja, het is toch wel heel erg belangrijk dat we natuur houden. En niet alleen maar achter dingen aanlopen dat in Nederland alles op elke plek maar moet kunnen. Nee, er zijn plekken waar het gewoon niet kan. Nee. Punt.
0: Die droogte toch nog een keertje richting het einde van die Zeeuwse Kamer. Jullie houden het allemaal goed in de gaten natuurlijk. Toch werd er gezegd, één gek hoeft er maar rond te lopen en het kan goed misgaan. Wat is jullie tip voor mensen die deze dagen toch de natuur in willen gaan?
2: Ja, gebruik je verstand. Je moet nu niet gaan barbecuen, geen vuurschalen, geen fikkie stoken in de natuur. En niet roken. En als je een rook, in sommige gebieden mag het niet eens, maar in andere gebieden zou het nog wel mogen. Ja, zorg dan wel dat die heel goed uit is, die peuk. Echt, want je moet gewoon geen risico's gaan nemen.
0: Jij nog aanvullende tips, Ted?
1: Dit is perfect wat ik zou zeggen.
0: Kijk. Mag jullie danken voor jullie komst hier naar de Zeeuwse Kamer. Marijke en Ted, dank voor jullie komst en heel veel succes met alles.
2: Dankjewel.
1: Dank je.
0: Zometeen na 1 uur dan hoor je Elias met de muziekmiddag. Wij praten verder over het nieuws van vandaag in Zeeland Komt Thuis om 4 uur. En zegt u het maar, gaat het ook over de droogte, over de warmte? Snak je misschien eigenlijk al wel weer naar een witte kerst? We gaan erover praten uiteraard om 5:30 in, zegt u het maar. Heel graag tot dan.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Hey ondernemer,
5: hallo?
4: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Yeah! Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van €3,5 miljard. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan.
5: Het weer: vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
22: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
24: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Will and the People and Lying in the Morning Sun. Ze zijn al wel eens in Zeeland geweest, in IJsendijken voor Weitje Rock. Een mooi begin van deze muziekmiddag, donderdagmiddag. En straks hoor je Cock Robin, Douwe Bob en Mo. En nu Max en Andy Grammer.

Mark Robin and Thought You Were On My Side. En de zanger en schrijver van dit liedje is op een gegeven moment, nadat de band uit elkaar was gevallen, is hij verhuisd naar Frankrijk. En daar heeft hij ook nog eens een keer in 1992 een enorme nummer 1 hit gescoord met een Engelstalige versie van een Frans liedje uit een bestaande rockopera. Het is toch wel mooi dat hij toch zijn carrière heeft weten te prolongeren daar in Frankrijk.

van de Sharks, maar dan uitgevoerd door Wet Wet Wet. En het kwam ook weer terug in de film Four Weddings and a Funeral. Love is all around. Welk liedje zou dit kunnen zijn? Nou, dat was een heel kort fragmentje. We doen hem nog een keertje. Nou, ik ga hem helemaal draaien straks in het tweede half uur. En tot die tijd moet je maar eens even nadenken wie de uitvoerende zou kunnen zijn en wat de titel is van het liedje.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland in heel

0: Nederland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. Volgens de rechtbank kan niet uitgesloten worden dat het letsel dat de baby opliep door ongelukjes is gekomen of de zware bevalling. Het jongetje had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib, blauwe plekken en bloeduitstortingen op allerlei plekken. De man beweerde onhandig te zijn. Vlissingen kan de eigenaar van het monumentale arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Een uitspraak van de Raad van State van vorig jaar geeft gemeenten in dit soort gevallen meer mogelijkheden om in te grijpen. Het arsenaal staat al jaren te verloederen. De gemeente Vlissingen zegt daar weinig tegen te kunnen doen. Maar in het uiterste geval kan Vlissingen het pand zelf opknappen en de eigenaar daarvoor laten betalen, zegt Coline Noorden, advocaat bestuursrecht.
2: Als blijkt dat het monument niet goed wordt onderhouden en de instandhouding in gevaar komt, heeft de gemeente Vlissingen inderdaad veel mogelijkheden om daartegen op te treden.
1: De stremming van de Westsluis bij Terneuzen wordt vanaf vanavond met 2 uur uitgebreid. De sluis is sinds begin deze maand 6 uur gestremd rond laagwater op de Westerschelde. Dat wordt vanaf vanavond 8 uur. Dat heeft allemaal te maken met de droogte. Het betekent dat de sluis maar 8 uur per dag beschikbaar is voor de scheepvaart. Tom Boeren kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij Hoek. De 33-jarige Terneuzenaar speelde meer dan 350 wedstrijden in het profvoetbal, onder meer bij Twente en NAC Breda. Met zijn komst naar Hoek lijkt zijn profcarrière voorbij. De stap naar Hoek had hij zelf niet verwacht op dit moment, maar zegt Boeren, in het voetbal is alles onvoorspelbaar. Hij heeft wel veel zin in komend seizoen. Het weer dan nog, er zijn veel hoge wolkenvelden. Af en toe schijnt de zon er doorheen. Langs de kust is het 23 graden, in het oosten van de provincie 26. Er staat een matige westenwind. Morgen een mix van zon en wolken met ongeveer dezelfde temperaturen. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. En dan is er nog verkeersinformatie, want de ANWB meldt file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp. Staat 7 kilometer file en dat geeft je 11 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

Het is eigenlijk ontzettend verdrietig dat ze er ineens niet meer is. Begin deze maand overleden op 75-jarige leeftijd. Icoon! Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Ja, dit hikje, van wie is dit precies? En welk liedje is het? Ik heb hem nog niet gedraaid bij Omroep Zeeland. Straks meer erover. Meester Kors!

0: uit de klas.
1: Emma Heesters met Meisje uit de klas. En dat is...
2: Muziek uit Zeeland.
1: En welke plaat is dit? Nou, ik denk dat de meeste luisteraars het inmiddels wel weten, hoor. Het gaat natuurlijk om Walk of Life. Het enige uptempo liedje op het album Brothers in Arms van Dire Straits.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
10: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Three Doors Down and Here Without You. Ben je jarig vandaag? Dan wil ik je even in het zonnetje zetten.
1: Congratulations and celebrations.
0: Maak er een mooie dag van op deze donderdag. En de man achter hits als Diana, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, You're Having My Baby. Paul Anka viert vandaag zijn verjaardag. Hij is 84 geworden. Jamie Cullum, lang niks meer van gehoord. Hij komt af en toe nog wel eens voorbij in de muziekmiddag. De Britse zanger en pianist. Ik heb hem nog wel eens live gezien. Toen stond hij op het podium en toen liep hij ineens het publiek in. En toen ging hij midden in dat publiek, ging hij samen met zijn gitarist een liedje spelen. Had hij ineens zin in. Nou, hij viert vandaag zijn 46e verjaardag.

De dijk en nergens goed voor. Wat gebeurde er zoal op deze datum? 30 juli, we gaan even terug in de tijd. Tot deze datum 1955 nam Johnny Cash het nummer Folsom Prison Blues op. Een van de belangrijkste en bekendste liedjes van Johnny Cash. Hij schreef het nummer nadat hij de film Inside the Walls of Folsom Prison had gezien tijdens zijn militaire diensttijd in Duitsland. En hij heeft het natuurlijk ook gespeeld tijdens zijn optredens in de Folsom Prison. Bijvoorbeeld op het album At Folsom Prison uit 1968 is dat liedje te horen. De Rolling Stones kwamen met een album in 1965. En ook dit jaar zijn ze met een album uitgekomen. Dus nog steeds lekker actief deze band. Het album bevatte één grote, echte klassieker. I Can't Get No Satisfaction. En ik had net de verjaardagen genoemd. Eén iemand heb ik nog niet genoemd en dat is Kate Bush. Zij is vandaag jarig 68 geworden.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Spice Girls met Stap en straks het laatste Zeeuwse nieuws op de radio bij Omroep Zeeland. Meest de lekkere Latijnse muziek van Enrique Iglesias en afkomstig uit Puerto Rico, Farruko. En de titel betekent vrij vertaald, ik ben te ver gegaan. Me passé.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. Volgens de rechtbank kan niet uitgesloten worden dat het letsel dat de baby opliep door ongelukjes is gekomen of de zware bevalling. Het jongetje had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib, blauwe plekken en bloeduitstortingen op allerlei plekken. De man beweerde onhandig te zijn. Vlissingen kan de eigenaar van het monumentale arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Een uitspraak van de Raad van State van vorig jaar geeft gemeenten in dit soort gevallen meer mogelijkheden om in te grijpen. Het arsenaal staat al jaren te verloederen. De gemeente Vlissingen zegt daar weinig tegen te kunnen doen, maar in het uiterste geval kan Vlissingen het pand zelf opknappen

0: en de eigenaar daarvoor laten betalen, zegt Coline Noorden, advocaat bestuursrecht.
1: Als blijkt dat het monument niet goed wordt onderhouden en de instandhouding in gevaar komt, heeft de gemeente Vlissingen inderdaad veel mogelijkheden om daartegen op te treden.
0: Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor mogelijk langere wachttijden bij 4 sluizen. Het gaat om de Zandkreeksluis bij Cats, de Roompotsluis bij Neeltje Jans, de Bergse Diepsluis in de Oesterdam en de Grevelingensluis bij Bruinisse. Vorige week werd er ook al gewaarschuwd dat de wachttijden kunnen oplopen tot meer dan 2 uur. Dat komt door personeelstekort. Er zijn veel zieken. 2 Zeeuwse wielrensters zijn geselecteerd voor zowel het WK in Canada als het EK in Slovenië. Megan Arends uit Kruiningen en Rosita Reinhout uit Wolfhardsdijk. Beiden komen uit in de categorie onder 23. Arends doet mee aan zowel de wegwedstrijden als de tijdritten. Reinhout rijdt alleen de wegwedstrijden. De 17-jarige Sven Wisse uit Rilland, die nog uitkomt bij de junioren, gaat ook naar het EK. Het weer. Er zijn veel hoge wolkenvelden. Af en toe schijnt de zon er doorheen. Het is 23 tot 25 graden bij een matige westenwind. Vannacht is het bewolkt en wat nevelig. Het koelt af naar 17 graden. Morgen een mix van zon en wolken met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Bruce Springsteen, Glory Days. Hij heeft natuurlijk van alles en nog wat te zeggen over de Amerikaanse politiek. En neemt geen blad voor de mond tijdens zijn concerten. Laatst weer met zijn E-Street Band. En ook dat zorgde weer voor een heleboel discussie en meningsverschillen in Amerika. Zometeen Jimmy Clef. Zometeen Sam Venne en Olivia Dean. Maar eerst Adele en Water Under the Bridge.

Sam Fender, hij bracht Rain Me In uit. En toen ging hij op tournee. En Olivia Dean was zijn voorprogramma. En dat klikte zo goed dat ze dit liedje samen hebben uitgevoerd. En ook weer uitgebracht. En die versie is gewoon nog beter dan alleen maar Sam Fender, vind ik. Zomer in Zeeland, Omroep Zeeland. En eigenlijk mag deze dan ook niet ontbreken. Jimmy Cliff. Sunshine in the Music.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels.
15: TMC wonen. Voel je thuis.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
19: Mindshift. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Marillion met Kaylee. Veel mensen vinden dit het allermooiste liedje ooit gemaakt. En dat is misschien ook wel zo. Het gaat over de ex-vriendin van zanger Fish. Hij had spijt dat hij de relatie had uitgemaakt. En zij heette Kaylee. Maar dat schreef je dan weer net even wat anders.

0: Share and Believe en de autotune natuurlijk. In 1998 was dat nog niet zo doorsnee zoals tegenwoordig. En ja, dat zorgde ervoor dat zij een enorme hit had. Omdat zij toch echt een van de eerste was die dat techniekje gebruikte.
1: Heard

0: ABBA werd beïnvloed door de disco-muziek eind jaren 70. En Björn en Benny waren op vakantie, op schrijfvakantie op de Bahama's. En daar hebben ze deze Voulez-vous geschreven. Blijf erbij, want straks het Zeeuwse nieuws. Maar eerst nog Morgan Wallen en Love Somebody in de muziekmiddag van Omroep Zeeland.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. Volgens de rechtbank kan niet uitgesloten worden dat het letsel dat de baby opliep door ongelukjes is gekomen of de zware bevalling. Het jongetje had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib, blauwe plekken en bloedstortingen op allerlei plekken. De man beweerde onhandig te zijn. Een man en vrouw uit Oost-Soeburg moeten samen €270.000 aan de staat betalen nadat ze jarenlang een dementerende oude man hebben bestolen. Dat heeft het Hof in Den Bosch beslist. Beiden hebben eerder al een gevangenisstraf van 1,5 jaar uitgezeten. Ze wierpen zich op als mantelzorger, maar verwaarloosden de man en plunderden ondertussen zijn rekening. Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor mogelijk lange wachttijden bij 4 sluizen. Het gaat om de Zandkreeksluis bij Cats, de Roompotsluis bij Neeltje Jans, de Bergse Diepsluis in de Oesterdam en de Grevelingensluis bij Bruinisse. Vorige week werd er ook al gewaarschuwd dat de wachttijden kunnen oplopen tot meer dan 2 uur. Dat komt door personeelstekort, er zijn veel zieken. 2 Zeeuwse wielrensters zijn geselecteerd voor zowel het WK in Canada als het EK in Slovenië. Megan Arends uit Kruiningen en Rosita Reinhout uit Wolfaertsdijk. Beide komen uit in de categorie onder 23. Arends doet mee aan zowel de wegwedstrijden als de tijdritten. Reinhout rijdt alleen de wegwedstrijden. De 17-jarige Sven Wisse uit Rilland, die nog uitkomt bij de junioren, gaat ook naar het EK. Het weer in de provincie, hoge

0: bewolking. Af en toe schijnt de zon er doorheen. Het is 23 tot 25 graden op dit moment bij een matige westenwind. Vannacht is het bewolkt en wat nevelig. Het koelt af naar 17 graden. Morgen een mix van zon en wolken met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

0: Het is eigenlijk van Barry White uit 1974. It's Only Love Doing Its Thing. Ken je dat liedje niet? Zoek hem even op. Is zeker de moeite waard. En dit was de cover uit januari 1989 van Simply Red. Het jaar ook dat ze een grote hit hadden met If You Don't Know Me By Now, You Will Never, Never Know Me. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Het is donderdagmiddag. Je hebt vast nog wel een goede tip voor ons.
1: Vanavond begint de Brouwse Orgelzomer met een concert van Niels de Klerk in de Nicolaaskerk in Brouwershaven.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Het nieuwscollectief Pop Trash Inc. heeft weer wat nieuws uitgebracht een tijdje geleden. Mi Corazón heet dat.

0: Twee stemmen die goed bij elkaar passen. Sera en Douwe Bob en Could Have Been Us. 2 jaar geleden uitgebracht deze. Straks na 4 uur Zeeland komt thuis op jouw radio met Michiel. Wat zijn vandaag de onderwerpen?
1: Ja, het gaat onder andere over de gemeente Vlissingen. Want zij zeggen we kunnen er weinig aan doen dat het arsenaal in Vlissingen al 5 jaar leeg staat en dat er niets aan gedaan wordt. Ze kunnen wel de eigenaar van het pand dwingen actie te ondernemen. Het is een interessant verhaal. Hoor je zo meteen meer over in Zeeland komt thuis. En het was warm de afgelopen dagen. Het is warm, het is droog overal. Het is hoog zomer, zoals je merkt. De stelling waar je op kunt reageren in zegt het maar. Ik verlang al naar een witte kerst. Ik ben benieuwd hoe je überhaupt de zomer ervaart. We gaan erover in gesprek. Zometeen om 6:30 in zegt het maar.
0: Goed, dat lijkt me helemaal duidelijk. Dankjewel, we blijven luisteren.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, het is 4 uur. Dit is Omroep Zeeland met het nieuws van vandaag. Zometeen in Zeeland komt thuis. En een blik op de weg met 1 vertraging. Volgens de ANWB sta je stil op de A16. Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug 5 kilometer. De vertraging is er een kwartiertje. Komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstok is daar afgesloten.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
18: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
22: Omroep Zeeland.
14: Een stel uit Oost-Soeburg moet samen bijna 3 ton terugbetalen omdat ze jarenlang een bejaarde en dementerende man hebben bestolen. Je hoort er meer over zometeen in Zeeland komt thuis. Al 40 jaar is de Borselen Sloeport Cup een begrip in de Zeeuwse voetbalwereld. Maar wat is de kracht van dat toernooi? Want voor veel trainers is dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En houdt onze Zeeuwende buitenland het nog allemaal vol in Sevilla in Spanje? En maakt er zich eigenlijk zorgen om de droogte die het zuiden van Europa teistert? We spreken Ed zometeen iets na 16:30 hier. Het is 4 minuten over 4. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Met het nieuws van vandaag en muziek van Eric Carmen.

0: Eric Carmen en Hungry Eyes. Hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het nieuws van deze donderdag krijg je in dat nieuws. Een stel uit Oost-Soeburg. Ze moeten samen €270.000 terugbetalen omdat ze jarenlang een bejaarde en dementerende man uit Middelburg hebben bestolen, heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag beslist. Eerder werd het stel al veroordeeld tot een half jaar celstraf. Die hebben ze inmiddels uitgezeten. Aangeschoven is Mercy Kamermans. Mercy, een man en een vrouw die een bejaarde man hebben opgelicht en het geld nu moeten terugbetalen. Wat is het verhaal daarachter?
1: Ja, het begint allemaal in 2015 als twee buurvrouwen van Co. Dat is die oude man. Die is dan 85 aan de bel trekken bij hulpinstanties. Want ze zien dat hij sterk vermagerd is. Er ligt bedorven brood bij hem thuis. Het gaat gewoon niet goed met hem. En dat terwijl er een echtpaar is, ook bij hun uit de straat, die zich heeft opgeworpen als mantelzorger. Ja, dus dat baart wel zorgen van hoe kan dat nou? En als ze dan aan de bel trekken bij die zorginstanties, gaan die eens een beetje onderzoek doen. En dan blijkt dus na onderzoek dat hij ook helemaal kaal geplukt is, die man. Ja, en dan uiteindelijk gaat de politie hiermee aan de slag en wordt dus dat echtpaar aangehouden. En het blijkt dus uit de administratie dat er tussen 2013 en 2015 duizenden euro's gepind zijn van de bankrekening van die oude man. Maar ja, dat geld is niet naar hem gegaan, want ja, hij is dus sterk vermagerd, heeft nauwelijks te eten, maar naar dat stel.
0: 2013 tot 2015 zeg je, maar dit is al een oude zaak dus.
1: Ja, het heeft allemaal heel lang geduurd. Je kan je er wel iets bij voorstellen dat het onderzoek al veel tijd heeft gevergd. Natuurlijk, hè, de bankrekening, al die pintransacties moet allemaal uitgezocht worden. Dus de rechtszaak die volgde in 2019. En dan gaat het dus eerst over het feit of het echtpaar strafbaar is voor wat ze hebben gedaan of zijn straf verdienen. Ja, de rechtbank in Middelburg vindt dat ze allebei een jaar straf verdienen. Zowel de 50-jarige man als de 49-jarige vrouw. Maar ja, ze gaan in hoog beroep, dus dan komt dat weer voor het gerechtshof in Den Bosch. Ja, je weet inmiddels ook wel, er zijn allerlei wachtlijsten, want ze hebben het veel te druk met al die rechtszaken. Dus in hoog beroep komt er pas in 2023 een uitspraak. Ja, allebei een half jaar zitten. Zijn ze ook nog in cassatie gegaan? Ja, heel verhaal. En daarnaast liep dus ook nog de zaak, de ontnemingszaak, zoals dat dan heet. En dat wil dus zeggen, ja, dat het OM en de rechtbank willen dat ze ook moeten dokken. En daartegen zijn ze ook in hoog beroep gegaan. En vandaag is daar dus pas eindelijk die uitspraak.
0: Ja, want ze moesten eerst €191.000 per persoon terugbetalen. Nu met die uitspraak ligt dat bedrag lager. Hoe kan dat?
1: Ja, nu is dat 135.000 per persoon geworden, samen met 270.000. En dat heeft te maken met een schenking, een erfenis, die door de man aan hen gedaan zou zijn. De vraag was een beetje, moet je dat nou wel of niet meetellen als diefstal? In eerste instantie was dat wel gebeurd. Maar nu het gerechtshof in hoog beroep zegt, ja, dat tellen we niet mee. Al kan je natuurlijk wel afvragen hoe bekwaam die man nog was toen die, zeg maar, ja, dat papierwerk voor die erfenis allemaal heeft opgesteld.
0: Ja, over deze de oude buurman, de Co. Hoe is het nu met hem?
1: Ja, hij is toen in die tijd, in 2015, is hij opgenomen in een zorginstelling. Hij is toen 8 kilo aangekomen. Hij fleurde helemaal op. Maar helaas heeft hij toch niet heel lang mogen genieten van de goede zorg. In 2016, een half jaar na zijn opname, is hij overleden. Hij heeft dus zelf ook niks meegekregen verder van die hele rechtszaak. Maar goed, de mensen die om hem heen stonden, die buurvrouwen bijvoorbeeld, die dit aanhanger hebben gemaakt, die vonden het toch heel belangrijk dat het recht zou zegevieren. En dat is nu gebeurd.
0: Oké, Mercy Kamermans, dankjewel.

0: De Lange hoorde je bij Omroep Zeeland natuurlijk en Get It Right. Het is 4:15. We gaan voor het weer naar Sjoe Gennert. Sjoe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Het is veel bewolkter vandaag dan we gewend zijn de afgelopen dagen. En dat heeft mogelijk iets te maken met de bosbranden verderop in Europa.
1: Ja, dat is een beetje een dubbele vraag. Waren de bosbranden? Ja, natuurlijk hebben we daar iets van gezien. Met dat stof in de hoge luchtlagen. Dat er waarschijnlijk wel, dus een beetje op de rand was meer te zien. In het midden van België natuurlijk. En ook in het oosten van Nederland. Wel wat het verkleuring van de maan gezien. Dat vond ik toch wel een beetje opmerkelijk gisteravond. Die kwam vrij oranje-rood op. En vanochtend was het dan een beetje, nou niet heilig, maar toch wat minder superzonnig. Maar nu heb je toch vooral met wat sluierbewolking te maken. Wat heet veel sluierbewolking ook. En dat is dan door een buienstoring zowaar die vanuit Frankrijk naar België is gekomen. En die ligt nu boven Noord-Brabant met inderdaad ook regen. Wij hebben niks gehad. Het is dus aan onze neus voorbij gegaan. En het trekt door naar Gelderland en Overijssel. En de bewolking, de middelbare en hoge bewolking die erbij hoort, ligt nog over heel ons grondgebied. Maar van zee komen er de komende uren toch wel een paar opklaringen. En die gaan zich uitbreiden. Dus misschien een beetje gek genoeg zal het nog een redelijk mooie zomeravond geleidelijk aan gaan worden. Met een temperatuur nu van 23 tot 25 graden. De maxima kwamen uit op 24 tot 27 graden. Dus het is een beetje afgekoeld. En vanavond is er ook maar een zwakke veranderlijke wind.
0: Vannacht dan en morgen?
1: Ja, dan is het ook eerst vrij helder. Maar er ligt een soort tweede front klaar tussen die hele warme lucht van gisteren eigenlijk. En echt koelere lucht boven Noord-Engeland. Dat komt langzaam naar ons toe. Dat geeft ook wat wolkenvelden. Vooral blijft wel droog vannacht. Minimumtemperatuur van 15 tot 19 graden. En dus niet veel wind. En morgenochtend is er ook niet veel wind. Dan is het ook wel droog met af en toe wat zon. Maar toch wel een beetje een mix van een aantal wolkensoorten. Dus wisselend bewolkt noemen we dat dan met af en toe wat zon. En het front komt dan in de middag wat meer naar het zuiden toe. Dus dan is het vaak wel toch aan de bewolkte kant. Met lokaal ook een enkele bui in de loop van de middag. En morgenavond er dan weer meer opklaringen. Het geeft lagere temperaturen. Iets lagere temperaturen dan vandaag, denk ik. Zo 22 tot 26 graden. En morgenavond hebben we dan een noordenwind. Met windkracht 3 tot 5. En die geeft dan ook drogere lucht. Dat zien we zo vochtig als vandaag dan. En dat geeft ook een vrij mooi weekend. Met flinke zonnige periode. Of zeg maar vrij zonnig weer. Ook wat stapelwolken natuurlijk. Maar het blijft droog. En maximum temperaturen zo in het algemeen van 24 tot 26 graden.
0: Oké, Sjoe Gennert, dankjewel voor die moment. Eens kijken op de weg. Twee vertragingen zijn er gemeld door de ANWB. De eerste op de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor de afrit Oostkapelle, 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten. En de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, 5 kilometer, daar een kwartier vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar afgesloten.

0: Matt Simons en We Can Do Better. Wat is het nieuws wat opvalt buiten onze provincie? Nou, de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobit, waar de rivier Nederland binnenkomt, is een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Dat laat de data van Rijkswaterstaat zien. Daarmee is het late record uit augustus 2022 verbroken. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand van de Rijn de komende dagen nog verder zal zakken. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland het land binnenstroomt, die is met bijna 700 kubieke meter per seconde extreem laag. Normaal gesproken voert de Rijn deze tijd van het jaar meer dan twee keer zoveel water af. Ander nieuws wat dan opvalt. Zo'n 84.000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden in Frankrijk, die mogen weer naar huis toe. Het was een gebied van vier keer de grootte van Parijs rondom Bordeaux, wat is verwoest. Maar het weer is nu omgeslagen. Het is vochtiger, lichte regen en lagere temperaturen. En daardoor is het vuur beter te beheersen. Maar toch moeten de inwoners daar op hun hoede blijven.
1: Het is onder de voorwaarde dat bewoners hun telefoon goed in de gaten houden voor het geval er weer een FR-alert, het Franse NL-alert, uitgaat. En er opnieuw eventueel moet worden geëvacueerd. Ook dat ze meewerken met de autoriteiten, mocht het geval zijn. En dat ze ook een vluchttas klaar hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
0: En de Nederlandse drugscrimineel Jos L. is in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Daarmee heeft hij de hoogste straf gekregen in een enorm onderzoek dat in België de naam Costa heeft gekregen.
2: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxe goederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel.
0: Enorme zaak, hoorde je deze verslaggever van de VRT zeggen hier bij Omroep Zeeland. Zometeen weer terug naar dat Zeeuwse nieuws. Je wordt zo bijgepraat. Na muziek van Sting en

0: Muziek van Stingbell om op Zeeland. If I ever lose my faith in you. Het is 4:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo van Mirjam van Wouwen. En onze Zeeuw in het buitenland zit in Spanje. Gaan we eens kijken hoe het is met Ed zometeen.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws van 4:30. Je krijgt het van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een man en vrouw uit Oost-Soeburg moeten samen €270.000 aan de staat betalen nadat ze jarenlang een dementerende oude man hebben bestolen. Dat heeft het Hof in Den Bosch beslist. Beiden hebben eerder al een gevangenisstraf van 1.5 jaar uitgezeten. Ze wierpen zich op als mantelzorger, maar verwaarloosden de man en plunderden ondertussen zijn rekening. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. Volgens de rechtbank kan niets uitgesloten worden dat het letsel dat de baby opliep door ongelukjes is gekomen of de zware bevalling. Het jongetje had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib, blauwe plekken en bloeduitstortingen op allerlei plekken. De man beweerde onhandig te zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor mogelijk langere wachttijden bij 4 sluizen. Dat komt door personeelstekort, er zijn veel zieken. Het gaat om de Zandkreeksluis bij Cats, de Roompotsluis bij Nieltje Jans, de Bergse Diepsluis in de Oesterdam en de Grevelingensluis bij Bruinisse. Vorige week werd ook al gewaarschuwd dat de wachttijden kunnen oplopen tot meer dan 2 uur. 2 Zeeuwse wielrensters zijn geselecteerd voor zowel het WK in Canada als het EK in Slovenië. Megan Arends uit Kruiningen en Rosita Reinhout uit Wolfaarsdijk. Beide komen uit in de categorie onder 23. Arends doet mee aan zowel de wegwedstrijden als de tijdritten. Reinhout rijdt alleen de wegwedstrijden. De 17-jarige Sven Wisse uit Rilland, die nog uitkomt bij de junioren, gaat ook naar het EK. Het weer. Vanmiddag is er nog vrij veel bewolking, maar vanavond wordt het

0: vanuit het westen weer helder. De wind is inmiddels gedraaid naar het noordwesten. Het koelt af naar 16 tot 19 graden. Morgen een mix van wolken, zon en lokaal misschien een klein buitje. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Mirjam, dankjewel. Er is één vertraging op de weg, dat is de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar afgesloten.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Damiano David, die komt uit Italië. Talk to me hier bij Omroep Zeeland. En dan van Italië gaan we naar Spanje. Want daar woont hij inmiddels toch al wel een flinke periode. Ed Westerwelle, onze Zeeuw in het buitenland. Ed, goedemiddag.
1: Zeeuw, goedemiddag.
0: We kijken met z'n allen naar de beelden in Frankrijk, in Spanje van bosbranden. En ik dacht meteen vanochtend, wij gaan Ed vanmiddag bellen. Hoe is het daar? Wat krijg jij daar überhaupt van mee? En is het een beetje rustig bij jou in de buurt?
1: Nou, bij mij is het heel rustig. Ik woon in de buurt van Sevilla. En we hebben het geluk dat er dit jaar eigenlijk nauwelijks grote branden zijn. Er zijn wel een paar dingetjes, maar op zich heel weinig. Maar ja, in de buurt van Madrid is het natuurlijk ongelooflijk. Een paar weken geleden in Almeria in het zuiden ook grote problemen gehad. Maar ik zelf merk er gelukkig weinig van op dit moment.
0: Nou, gelukkig, maar toch?
1: Ja, nee, zeker. Nou, weet je, het is natuurlijk in Spanje zijn heel veel huizen op het platteland verspreid. En die hebben dan dieren, paarden, honden. En dat zijn echt de drama's als je daar. Dat zijn vaak huizen die maar alleen in het weekend bewoond worden. En als je in Madrid zit en je kunt niet naar je huis om je dieren te redden, dat zijn vreselijke taferelen.
0: Nee, absoluut. Hey, dan heb je natuurlijk wel die warmte, ook in Sevilla lijkt me. Hoe warm is het daar nu?
1: Ik heb net even gecheckt, want ik wist dat je dat ging vragen natuurlijk. 36 graden is het nu. En ik denk dat het zaterdag wel gaat het richting de 41-42. Dus op zich normale temperaturen voor begin augustus.
0: Ja.
1: Dus we kunnen daarmee omgaan.
0: Ik kan zeggen, hoe ga je daarmee om? Staat er een airco aan? Lig je in het zwembad?
1: Nee, nou, laat afspreken. De volgende keer dat je me belt, dan ga ik in het zwembad liggen. Ik zit nu thuis, we hebben geen airco. Maar wij hebben een oud huis, of een oud huis, een traditioneel huis met hele dikke muren. En die warmte blijft redelijk goed buiten. En ik heb een ventilator en dat zit. Dus daar kan ik me nog heel goed mee redden. Maar ja, misschien dat over 1, 2, 3, 4 jaar misschien toch eens een aircootje geen overbodige luxe zou zijn. Want zeker zo eind augustus duurt het wel erg lang, die warmte.
0: Ja, maar goed, dat zwembad, dat moet heerlijk zijn, lijkt me toch?
1: Ja, nee, absoluut. Het is dat is een helemaal een luxe. En dat is ook wel, ja, als je geen airco hebt, dan is het ook wel een must hoor. Dat je gewoon af en toe 1 of 2 keer per dag eventjes in de zomer een korte duik neemt. Dat is absoluut prettig en een luxe gevoel ook natuurlijk.
0: Ja, nee, absoluut. En dan leef je echt het Spaanse leven natuurlijk. En die dikke muren die houden dan gelukkig een beetje die warmte tegen. Maar die muren die worden ook aangepakt. En likje verf gaat er overheen nu.
1: Ja, klopt. Wij zijn dat al een groot project, een paar, ik denk al 6-7 weken. Want die muren die waren de hele tijd niet behandeld, niet geverfd. Dus dat was afgebladderd. Dus dat moet dan deels gestuukt worden, deels geverfd. Dus ik heb daar een mannetje, gelukkig een zittende manus van alles. Die doet loodgieten, die kan lassen, elektricien en hij werft ook. Dus die is bij mij kind aan huis deze zomer.
0: Oh, heel goed. Nou, goed om te horen dat allemaal goed gaat. En gelukkig dat het daar dus meevalt met die extreme hitte en dus ook met die bosbranden. Maar houd voor ons in de gaten daar in Spanje. Ed Westerwelle, onze Zeeuw in het buitenland. Snel weer in het zwembad, zou ik zeggen. En fijn weekend alvast daar.
1: Ga ik doen. Oké, dankjewel. Tot ziens.

0: Een Friday on my mind. Nou, stiekem dan toch een klein beetje op je donderdagmiddag. Waar we het zometeen in zegt u het maar gaan hebben over de hitte. Ja, wat van ijssalons tot sluizen, de aanhoudende hitte en die droogte. Overal in Zeeland is het wel merkbaar. Hè? Ijssalons die draaien over uren. Hardloopevenementen zoals gisteren die worden aangepast vanwege de tropische temperaturen. Sluizen die blijven langer dicht om water te besparen. En is een verbod ingesteld op het onttrekken van water uit sloten en kreken. Dat warme zomerweer, dat lijkt nog niet voorbij te zijn voorlopig. En dat is ook niet zo gek, we zitten pas eind juli natuurlijk. Maar geniet je van het warme weer of verlang je stiekem gewoon naar koelere dagen? Misschien zelfs wel naar een witte kerst. Ik ben benieuwd, hoe ervaar je deze zomer? Hoe ga je ermee om? We praten daar uiteraard over in, zegt u het maar, 60% verlangt niet naar een witte kerst. 40% wel, reageer ik die al doen via het WhatsApp-kanaal. En om 17:30 uiteraard in, zegt u het maar.
1: Torre.

0: Eros Ramazzotti hoor je hier bij Omroep Zeeland. Wie het Zeeuwse voetbal volgt, kent hem ongetwijfeld. De Borselen Sloeport Cup. Ooit ontstaan met als doel profclubs naar Nieuwdorp te halen. Maar inmiddels al vele jaren de ideale voorbereiding voor veel Zeeuwse verenigingen op het nieuwe seizoen. Peter de Vos uit Nieuwdorp is al decennia lang betrokken bij de organisatie van het toernooi dat 40 jaar bestaat. Verslaggever Jan-Jaap Coree vroeg hem naar de kracht van die Borselen Sloeport Cup.
1: De laagdrempeligheid, de goede verzorging. We hebben jaren gewoon gezorgd dat er broodjes waren bij de entree. We hebben een fantastisch veld met een nog fantastischer vrijwilligersploeg die nu aan het stroeien is. Enfin, je ziet de schroeien staan er daar. En ja, dat is ons handelsmerk. Je kan vragen, is het allemaal altijd wel nodig om zijn consumptiebonnen te geven? Nou, maar dat hoort er een beetje bij. Wij geven ze geen geld, maar we proberen ze wel te vertroetelen met eten en drinken. En ja, we hebben een aantal jaren grondmeegala gehad met ook Belgische topclubs. Met dat Vital Borkelman, George Lekens, die kwamen hier en zeiden, goh, ah wel, er staat nog gras op het veld hier. En dat is natuurlijk ons handelsmerk.
2: Als iemand ergens heel veel tijd insteekt, dan zeggen ze wel eens dat is zijn kindje. Is de Borselen Sloeport Cup het kindje van Peter de Vos?
1: Nou, het is wel een van de kindjes. Ik heb twee dochters. En die staan natuurlijk iets hoger aangeschreven. Maar Borselen Sloeport Cup is wel een dingetje waar ik me wel een beetje voor zet, ja.
2: En trots op ben?
1: Ja, natuurlijk. Als ik op een dode zaterdag in januari ergens op een voetbalveld kom en ik krijg 26 klopjes en veer in je kont, dan is dat niet vervelend.
2: En dus is dit een toernooi wat is uitgegroeid tot iets wat jullie aan het begin nooit had kunnen vermoeden?
1: Nee, het is ook met pieken en dalen. We hebben ook wel eens een pushje op het laatste moment nog allerlei dingen moeten doen. Dan op een gegeven moment zit je wel in de flow. En als je het lang genoeg duurt, met een bepaalde groep doet, dan is je netwerk dusdanig dat het steeds makkelijker wordt. Kijk, als wij van de Borselen Sloeport Cup vragen aan Cluzone of ze mee willen doen, dan hoeven wij niet meer ons voor te stellen. Want die kennen ons al vanaf, ja, ook van beslissingswedstrijden. En dat weet iets van Baks bij MZC, dat weet iedereen. En ja, de een is ervoor, de ander is er tegen.
2: Hoe zie jij de toekomst van dit toernooi?
1: Ik denk dat dit gewoon, als we op deze basis door kunnen gaan en we hebben de vrijwilligers die dit willen blijven doen. Ik denk dat de club zelf die willen blijven komen. Ik denk dat wij zelf de sleutel van in de handen hebben.
0: Dus organisator Peter de Vos. De jubileumeditie van de Borselen Sloeport Cup die gaat morgenavond van start met een wedstrijd tussen Hoek en RBC uit Roosendaal. 7:45, aftrap dan in Nieuwdorp bij die Borselen Sloeport Cup. Om op Zeeland en Ronde, never been better.

0: de ceiling. Vlissingen kan de eigenaar van het monumentale arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Hoe dat precies in elkaar zit hoor je zo meteen na vijven in Zeeland komt thuis. En in Zegt U Het Maar gaat het over het warme zomerweer. Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, 5 uur geweest om op Zeeland met 1 vertraging op de weg. De A16 Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 4 kilometer. 10 minuten is je vertraging, komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar afgesloten op dit moment.
10: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
11: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
12: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
16: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
7: Omroep Zeeland.
0: Ja, Vlissingen kan de eigenaar van een monumentale arsenaal dwingen om het pand op te knappen. Een uitspraak van de Raad van State van vorig jaar die geeft gemeenten in dit soort gevallen namelijk meer mogelijkheden om in te grijpen. Hoe dat precies zit, dat weet verslaggever Marcel de Kranen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Personeel vinden is voor veel strandpaviljoens een uitdaging. Maar toch weten ze bij een strandpaviljoen in Vlissingen de bijna volledige ploeg uit de directe omgeving te halen. En terwijl de meeste kinderen genieten van hun zomervakantie, wordt in Zierikzee nog gewerkt aan rekenen, aan taal, in een klaslokaal op wielen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Het arsenaal in Vlissingen dat staat al jaren, sterker nog 5 jaar al leeg. En al die tijd is er niets aan gedaan. Het Rijksmonument staat te verloederen en de gemeente zegt hiertegen weinig te kunnen doen. Maar Vlissingen kan de eigenaar van het pand dwingen actie te ondernemen. Verslaggever Marcel de Kranen die sprak met Jeroen Koopman, eigenaar van poolcentrum Q Action in het arsenaalgebied, en vroeg hem hoe het is om op die plek te ondernemen.
18: Het gaat wel aardig, maar niet zoals het was. U heeft gezien toen u binnenkwam hoe de omgeving eruit ziet. En de omgevingsfactoren die zorgen ervoor dat wij het de afgelopen jaren, na het stoppen van het arsenaal, vooral het erg lastig hebben. Je merkt dat we gewoon niet meer in de doorloop zitten, wat vroeger wel zo was. Dus vooral de toerist, de dagjesmens, die weet ons niet meer te vinden. We moeten het echt alleen nog maar hebben van de vaste klant. En daar zijn we ook heel erg op aan het inspelen met acties en via nieuwe websites en promotie. Maar we willen natuurlijk dat er iets met de omgeving en met het plein zelf gebeurt. Want voor de lange termijn is dat echt noodzakelijk. Ook om te overleven als onderneming hier.
19: Wat zou er moeten gebeuren?
18: Op het plein zou de gemeente wat meer moois moeten maken. Wat meer groen, zou ik zeggen. Meer een loopomgeving waar mensen graag willen zijn. Want je merkt, het is gewoon geen natuurlijke doorloop meer. En de vastgoedeigenaren eromheen zullen wat moeten doen met de leegstand die er nu al jaren is.
19: De gemeente wijst vooral naar Van Velzen, die hier het theater en het originele arsenaalgebouw in handen heeft. Willen zij bewegen? Weet u dat?
18: Dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Ik weet niet wat er gaande is tussen gemeente en de vastgoedeigenaren uiteraard. Maar het lijkt me toch dat het ook in het belang van een vastgoedeigenaar is dat er wat met de leegstand gebeurt.
19: U vertelde net hoe moeilijk het hier was om uit te komen eigenlijk. Is het nog wel te doen met alleen die vaste klanten?
18: Het is net aan te doen, maar de situatie zorgt ervoor dat je wel kan doorgaan als ondernemer, maar het echt investeren, doorgroeien wat je wil, dat is niet meer mogelijk. Dus het is echt voortkabbelen, wat nog net mogelijk is, tot het moment dat er iets gebeurt, dat je meer reuring hebt in het gebied, wat ook weer meer zorgt voor klandizie voor de Q-Action natuurlijk.
19: En dan wordt het ondernemen ook weer leuker, want dan kunt u gaan uitbouwen, weer eens iets nieuws erbij zetten, et cetera.
18: Zeker, ja.
0: Nou, maar als je dat hoort zo, Marcel, er is dus hoop. Jij bent erachter gekomen dat Vlissingen niet passief hoeft af te wachten tot de eigenaar van een monumentale arsenaalgebouw eindelijk in actie komt en de pand opkrampt, hè?
19: Ja, dat klopt. We spraken in april met de verantwoordelijke wethouder in Vlissingen. Dat is Koen Bertijn. En die zei toen, ja, we hebben wel gesprekken met de eigenaar, AVV-beheer. Maar we kunnen als gemeente eigenlijk niet zoveel doen, hè? Het is toch echt de eigenaar die in actie moet komen. Maar dat klopt eigenlijk niet. Want ik heb gesproken met een advocaat bestuurs- en omgevingsrecht in Den Haag. Ze heet Coline Norden en is partner bij advocatenkantoor Lagro. En een zaak die zij heeft gedaan voor de gemeente Wassenaar, die heeft voor jurisprudentie gezorgd die ook in Vlissingen te gebruiken is. In Wassenaar zat het zo, daar stond een historisch pand, al jaren leeg, huizen Iveket, het stond ook te verkrotten. De eigenaar deed er helemaal niets aan. En van Lieverlee heeft de gemeente toen dat huis opgeknapt, dat pand, voor 1 miljoen euro. En de rekening werd doorgestuurd naar die eigenaar. Nou, dat werd natuurlijk een zaak, maar die eigenaar had geen zin om dat te betalen. En dan lang procederen heeft de Raad van State toen gezegd, de gemeente Wassenaar mocht dat doen. Dus, in het uiterste geval mag de gemeente Vlissingen dat ook doen bij het arsenaalgebouw.
0: Maar welke stappen zijn daarvoor nodig?
19: Ja, als je die weg wil bewandelen, als je dat traject op wil, dan moet je eerst objectief vaststellen dat er echt sprake is van achterstallig onderhoud. De gemeente Vlissingen heeft dat nog niet gedaan. Er ligt nog niet zo'n onderzoek. Als er dan sprake is van achterstallig onderhoud, ja, dan is het een hele weg van zeggen van jongens, wanneer gaan jullie dat doen? Dan een last onder dwangsom. En helemaal aan het eind van die rit komt dan dit om de hoek. Dat je zegt van oké, we laten het opknappen als gemeente. En de eigenaar moet dat dan betalen.
0: Dat is natuurlijk een scenario dat in het uiterste geval kan plaatsvinden. Zal het ook zo gaan, denk jij?
19: Ja, dat is afwachten. AVV-beheer, de eigenaar van het arsenaalgebouw, die wilde niet voor de microfoon reageren. De gemeente Vlissingen die heeft schriftelijk gereageerd en zij zeggen ja, de eigenaar heeft nu de nodige vergunningen om aan de slag te gaan en we wachten op de uitvoering ervan. Dus ze zitten nog steeds te wachten. Ik denk dat ze alles nog steeds in alle redelijkheid willen regelen, want je wil natuurlijk helemaal niet zo'n procedure en al die toestanden. Maar goed, het duurt nu allemaal wel erg lang. En ik denk ook dat de gemeenteraad van Vlissingen hier nog wel iets van gaat vinden.
0: Oké, wordt vervolgd. Marcel de Kane, dankjewel. In de Zeeuwse horeca lijkt een verandering gaande. Waar bijvoorbeeld strandpaviljoens jaren sterk leunden op personeel uit het buitenland, kiezen nu Zeeuwen weer voor een baan in de bediening. Bij strandpaviljoen Piet Hein van Kees Kaljouw in Vlissingen is die ontwikkeling al duidelijk te merken. Daar werkt namelijk een ploeg die volledig bestaat uit Zeeuwen. Verslaggever Katie van Essen sprak daar met Robert Lievensen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zeeland, en ook met het personeel daar.
20: Jij werkt hier bij het strandpaviljoen. Heb je het een beetje naar zin hier?
21: Ja, zeker. Heel erg leuk hier zo. Ja.
20: Hoeveel jaar werk je hier al?
21: Ik werk hier nu 3 jaar.
20: Dat is best wel eventjes.
21: Ja, zeker. Ja, ik heb hiervoor nog bij andere strandtent gewerkt, want dat was toen van dezelfde eigenaar, maar nu hier zo 3 jaar.
20: Wat maakt het dan zo leuk hier?
21: Gewoon het personeel is heel erg leuk. Het team is leuk en jong. En iedereen die heeft er vaak gewoon zin in. En het scheelt ook dat de bazen leuk zijn. Dus dat eigenlijk.
20: Op naar nog 3 jaar?
21: Ja, en nog veel meer denk ik.
20: Wat is de huidige trend die wij zien omtrent het personeel in horecazaken?
22: Nou, de huidige trend om personeel is dat je wel steeds meer Nederlanders weer in het horecabedrijf ziet komen werken. Dat heeft een inzakken gehad. De laatste cijfers van het CBS die zijn van 2024. Dus we hopen dat het CBS snel met cijfers komt. Toen was het driekwart die in Nederland woonde. En een kwart wat uit het buitenland kwam. Ja, of nou echt dat nu een heel groot verschil maakt, dat weten we niet. Maar gevoelsmatig zeggen wij van wel.
20: En hoe komt dat?
22: Ja, wij denken dat het horecavak ook gewoon weer aantrekt. Als wij gesprekken hebben ook met Scalda bijvoorbeeld, het Zeeuwse horecavakschool zullen we maar zeggen, zie je ook dat daar de aantal leerlingen echt met sprongen omhoog gaat. En dat is natuurlijk wel onze nieuwe aanwas voor het personeel. En die zoeken altijd vakantiewerk.
20: Kees, we staan nu in het strandpaviljoen en het loopt hier aardig vol met personeel.
23: Ja, klopt. Het is een redelijk drukke dag. Dus we hebben ook redelijk veel personeel nodig om alles rond te breien.
20: En hoe komt het dat jullie het zo goed doen met personeel?
23: Nou, we beginnen al vroeg in het jaar met personeel werven. En we hebben het geluk dat personeel gewoon meerdere jaren bij ons terugkomt om te komen werken.
20: En dat is niet voor iedereen een gegeven. Hoe zit dat?
23: Nou, het is het geheim van de Smit. En wij proberen het gewoon voor het personeel leuk te maken. En als je voor het personeel leuk houdt en natuurlijk een goed salaris biedt, blijft het personeel gewoon meerdere jaren bij ons werken.
0: Maar goed, we hebben het echt geprobeerd. Het geheim wil hij echt niet prijsgeven. Kees Kaljouw, manager van een strandpaviljoen Piet Hein in Vlissingen.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly en de Moonlight Shadow. Het is 16:45. Vandaag wel minder warm dan we hebben gehad de afgelopen dagen. 28 graden werd het in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Laten we vooruit kijken. Doen we met Jules Gernaert vannacht en morgen, Jules. Kunnen we dan verwachten?
1: Ja, dan is het ook eerst vrij helder, maar er ligt een soort tweede front klaar tussen die hele warme lucht van gisteren eigenlijk en echt koelere lucht boven Noord-Engeland. Dat komt langzaam naar ons toe. Dat geeft ook wat wolkenvelden. Vooral blijft wel droog vannacht. Minimumtemperatuur van 15 tot 19 graden. En dus niet veel wind. En morgenochtend is er ook niet veel wind. Dan is het ook wel droog met af en toe wat zon. Maar toch wel een beetje een mix van een aantal wolkensoorten. Dus wisselend bewolkt noemen we dat dan met af en toe wat zon. En het front komt dan in de middag wat meer naar het zuiden toe. Dus dan is het vaak wel ja, toch aan de bewolkte kant. Met lokaal ook een enkele bui in de loop van de middag. En morgenavond er dan weer meer opklaringen. Het geeft lagere temperaturen. Iets lagere temperaturen dan vandaag, denk ik. Zo 22 tot 26 graden. En morgenavond hebben we dan een noordenwind met windkracht 3 tot 5. En die geeft dan ook drogere lucht. Dat zien we zo vochtig als vandaag dan. En het geeft ook een vrij mooi weekend met flinke zonnige periode. Of zeg maar vrij zonnig weer. Ook wat stapelwolken natuurlijk, maar het blijft droog. En maximum temperaturen zo in het algemeen van 24 tot 26 graden.
0: Oké, okay, Jules Gernaert, dankjewel. Eens even kijken op de weg. Een vertraging gemeld door de ANWB. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide. Daar 5 minuten vertraging, staat een file van 4 kilometer. A16 Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer, 10 minuten daar. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En er zou een kapotte bus staan op de afslag van de A58 naar de N57 bij Middelburg. Hou ook daar rekening met vertraging. Terwijl de meeste kinderen genieten van hun zomervakantie, worden er in Zierikzee nog gewoon sommen gemaakt en boeken gelezen. Niet in een normaal schoolgebouw, maar in de Prinses Irene. Een klaslokaal op wielen. Daar krijgen kinderen van kermisexploitanten les, zodat ze ondanks het vele reizen niet achterop raken. Verslaggever Mark Rijk ging langs op de rijdende school in Zierikzee.
2: Juf Gerda, als je aan de buitenkant staat, dan denk je, hey, wat bijzonder. Maar als aan de binnenkant, ja, je bent gewoon echt in een klaslokaal.
3: Ja, klopt. Het is, de school is precies ingericht voor wat wij nodig hebben. Voor kleine groepjes, maar wel voor alle leeftijden.
2: Hoe leuk is het om les te geven?
3: Ja, super. Dit is de leukste baan die er is. Ja, dat is zo flexibel werk, zeg maar. Zo anders. Geen week is hetzelfde. Dus, en je komt nog eens ergens.
2: Het is ook bijzonder. Het is eigenlijk natuurlijk gewoon vakantie. Hoe komt het dat het dan nu voor jullie toch gewoon school is?
3: Omdat onze kinderen dagen missen doordat ze moeten overrijden. Dat is vaak op maandag. Omdat een kermis vaak tot zondag duurt. En dan breken ze op maandag af. En als ze dat elke week hebben, zouden ze dus elke maandag een dag missen. Nou, tel maar op. En ook niet op elke locatie is onderwijs mogelijk. Soms als kinderen maar alleen op een locatie staan, dan is soms moeten wij keuzes maken. We hebben niet voor elk kind individueel een leerkracht ter beschikking. Dus dan wil het ook wel zo zijn dat ze een week geen onderwijs krijgen. Ja, dit moeten we ook ergens terug gaan halen. Dus dat is waarom wij de vakantie doorgaan.
2: Vinden ze het erg?
3: Nee. Ze zijn wel eens moe. Want ze reizen natuurlijk wel heel veel. En je merkt op een gegeven moment wel van ja, dus we gaan maar door. En die dagen die zij overrijden zijn voor hun niet echt vrije dagen natuurlijk. Dan moeten ze in de vrachtwagen mee, de grote stukken rijden. Dus we zorgen ook wel dat ze wel op z'n tijd, als het nodig is, hun adempauze noemen we dat, even een paar weekjes rust krijgen. Want helemaal vermoeide kinderen hebben wij ook niks aan.
2: Lola Lisa, vind jij het nou leuk hier op school?
4: Ja.
2: En waarom?
4: Dat weet ik niet.
2: Maar als je geen school zou hebben, zou je dat leuker vinden?
4: Ja.
2: Ja? Waar ben je nu mee bezig?
4: Met rekenen.
2: Is moeilijk?
4: Nee.
2: Nee? Je kan alle sommen, dat lukt allemaal wel?
4: Ja.
2: En de kermis, kom je er vaak?
4: Ja.
2: Want wat doen je ouders? Wat hebben die voor attractie?
4: Impact.
2: Wat is dat?
4: Dat gaat gewoon heen en weer.
2: Ga je er zelf wel zien?
4: Ja.
2: Vind je het leuk?
4: Ja.
2: En later? Zou je dan ook op de kermis willen wonen en dan ook met een attractie?
4: Ja.
2: En welke attractie zou je dan willen?
4: Suikerspin. Dat wil ik heel graag.
2: Dani, wat vind jij nou het leukste hier op school?
5: Werken. En dat we op een andere plek komen. En dat er iedere keer een nieuwe leerling komt.
2: Want heb jij daardoor ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes?
5: Ja.
2: Als je klaar bent met school, wat ga je dan doen?
5: Naar de kermis.
2: Want jouw ouders, wat doen die? Vertel eens.
5: Die hebben een spookhuis.
2: En help je daar wel eens of ben je daar wel eens bij?
5: Ik doe daar soms spook zijn.
2: En wat voor spook ben je dan?
5: Dan heb ik een zwarte cape om met een heel eng masker en hele enge handschoenen.
2: En dan laat je de mensen heel hard schrikken.
5: Ja.
2: En volgens mij vind je dat heel leuk.
5: Ja.
0: Dus als Dani niet heel druk op school aan het werk is, kan hij altijd nog helpen in het spookhuis van zijn ouders. Mark Rijk sprak met hem daar op die rijdende school.
6: Zijn om mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel.

0: Bluff en Raccoon en Glas bij Omroep Zeeland. Het is een lange droge zomer, veel zomerse zonnige dagen. En dat zijn uitstekende omstandigheden om 's avonds of misschien zelfs overdag even een ijsje te gaan halen. Ijszaken die hebben het dan ook druk. Maar of er al records gebroken worden, dat is nog gissen. Verslaggever Nigel Hiddes ging op zoek naar ijs en ze begon in Koudekerke.
1: Kan ik u helpen?
2: Eén bolletje witte chocolade en een horentje.
1: Ja.
2: En één horentje met de cheesecake.
1: Ja. Voor dat 5 euro alsjeblieft.
3: Er staan inmiddels al best wel wat mensen in de rij om een ijsje te halen. Ik denk wel een stuk of 10 staan er hier bij de ijswagen Walcheren in Koudekerke. Rachel Rijn, een van de eigenaren. Heb je enig idee hoeveel ijsjes er dit jaar al zijn verkocht?
4: Nou, het exacte aantal kan ik niet per se geven. Maar we merken wel dat het elk jaar steeds drukker en drukker wordt. Zeker ook met toeristen. Maar vooral ook eigenlijk de lokale mensen blijven toch altijd wel terugkomen. En je merkt toch dat, dat de vraag echt nog steeds enorm is.
3: Ja, want het is natuurlijk heel erg warm geweest de afgelopen dagen. Hoe heeft dat voor jullie uitgepakt?
4: Nou, je merkt eigenlijk vooral met het ijs dat het 's ochtends vroeg al begint. Normaal gesproken was dat echt pas 's middags. Maar je merkt dat mensen 's middags toch op pad gaan naar het strand. En dat ze dan 's ochtends eigenlijk al om ijs komen. Dus het begint al best wel vroeg.
3: Staat er nou iedere dag een flinke rij voor ijs? Want jullie hebben natuurlijk ook nog andere producten zoals friet en broodjes. Maar is ijs nu op dit moment wel het populairste product?
4: Ja, we merkten vooral gisteren dat ijs eigenlijk wel echt het hardlopende product is. Zeker met deze temperaturen natuurlijk. En dan merk je ook dat ze rond etenstijd zelfs dan eigenlijk nog steeds om ijsjes komen. Dus ja, dat gaat eigenlijk best wel hard.
3: En hebben jullie tot nu toe al een rustige avond gehad? Of verlang je daar stiekem een beetje naar?
4: Nou, soms denk ik inderdaad wel, ik wil wel naar huis. Maar ik haal er ook heel veel energie uit. Omdat het toch leuk is om mensen blij te maken. En ijs is natuurlijk een blij product. Dus vaak als mensen 's avonds dan even langslopen, dan voldoet het ook wel weer als je mensen met een glimlach weg ziet gaan en met een lekker bolletje ijs.
3: Het is net even rustig bij de ijswinkel in Goes. Maar Esmee Koops, locatiemanager hier, stilte voor de storm?
5: Ja, ik denk het nu vooral wel. Zeker met die warme dagen overdag en in de avond is het vrij druk. Nu rond 6 inderdaad rustig. Ik denk tussen 7, 7:30 dat de eerste golf alweer langs zal komen. En dan vaak, ja, of het is heel de avond druk vanaf 7:30 tot 9:30, 10:00. Want tot 10:00 zijn we open. Maar met een beetje geluk hebben we tussendoor even tijd om even wat te drinken en alles weer opnieuw aan te vullen.
3: Heb je enig idee hoeveel ijsjes er al verkocht zijn dit jaar?
5: Oh, dit jaar durf ik dat niet te zeggen. We hebben bijvoorbeeld gisteren gaan in een middag al 14 bakken door. Nou, in één bak kan je volgens mij rond de 100 bolletjes uitdoen. Nou, dat keer 14 zit je op 1400. Dat is alleen al een middag, laat staan het hele jaar. Denk ik dat er heel wat ijsjes doorheen zijn gevlogen, ja.
3: Hebben jullie ook extra veel daarvoor ingekocht? Omdat het natuurlijk nu warme dagen zijn, dat jullie meer voorraad hebben?
5: Ja, daar probeer ik wel rekening mee te houden, zeker met het warme weer. Maar het is best lastig in te schatten, omdat de ene week is bijvoorbeeld kokos heel populair en de andere week is citroen. Maar die vaste smaken probeer ik wel inderdaad extra op voorraad te houden. Maar soms bestel je nog 4, 5 bakken extra en dan gaan ze er alsnog binnen 4 dagen allemaal doorheen. En dan ja, is het op.

0: Long Together. Het is 17:30, zometeen zegt u het maar. En Mirjam van Wouw is er zo met natuurlijk het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half zes, het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouw. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een man en vrouw uit Oost-Soeburg moeten 135.000 euro aan de staat betalen nadat ze jarenlang een dementerende oude man hebben bestolen. Dat heeft het Hof in Den Bosch beslist. Beiden hebben eerder al een gevangenisstraf van een half jaar uitgezeten. Ze wierpen zich op als mantelzorger, maar verwaarloosden de man en plunderden ondertussen zijn bankrekening. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. Volgens de rechtbank kan niet uitgesloten worden dat het letsel dat de baby opliep door ongelukjes is gekomen of de zware bevalling. Het jongetje had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib, blauwe plekken en bloeduitstortingen op allerlei plekken. De man beweerde onhandig te zijn. De politie en douane hebben een extreem dure auto die gestolen was onderschept in de haven van Vlissingen. Van daaruit zou de auto verscheept worden naar Zuid-Amerika. De auto heeft een waarde van 260.000 euro en was voor een groot deel gestript. Er wordt verder onderzoek gedaan, meldt de politie. Koninklijke Horeca Nederland ziet in Zeeland weer meer mensen kiezen voor werk in de horeca. Dat is goed nieuws in deze drukke zomer. Bij strandtent Piet Hein bijvoorbeeld in Vlissingen komt bijna al het personeel gewoon uit de omgeving. Robert Lievensen van Horeca Nederland.
7: Ja, wij denken dat het horecavak ook gewoon weer aantrekt. Als wij gesprekken hebben ook met Scalda bijvoorbeeld, het Zeeuwse horecavakschool zullen we maar zeggen, zie je ook dat daar de aantal leerlingen echt met sprongen omhoog gaat.
6: Het weer, nu nog vrij veel bewolking, maar vanavond wordt het vanuit het westen weer helder. De wind is gedraaid naar het noordwesten. Het koelt af naar 16 tot 19 graden. Morgen een mix van wolken,

0: zon en lokaal misschien een klein buitje. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Mirjam. Met op de weg 1 vertraging de A16 nog steeds Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer, daar bijna 20 minuten vertraging inmiddels. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
1: Zeeland. Hele goedemiddag, 5:30 geweest. De donderdag-editie alweer van, zegt u het maar, waar ja, de een problemen ervaart met de hitte en met het zomerse weer. De andere geniet er enorm van. Maar ik ben benieuwd vandaag, en zegt u het maar, in welk kamp jij zit. Ga je naar de ijssalon? Koop je daar lekker een ijsje? Slaap je misschien wel slecht door die hitte? Heb je moeite om de tuin te sproeien waar we het gisteren al over hadden? Ik ben benieuwd hoe jij omgaat met dat warme weer en of je misschien wel verlangt al naar koelere dagen. De stelling van vandaag, hij is een beetje gekscherend op ons WhatsApp-kanaal, maar ik verlang al naar een witte kerst. Ik ben benieuwd naar je reactie. Je kunt hem achterlaten door te bellen of te appen 0118 499 999. Hoop ik je zo te spreken.

0: wij hier bij Omroep Zeeland. Tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. Met een interessante stelling vandaag. Ik verlang nu al naar een witte kerst. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met het zomerse weer. Wat op dit moment er nog steeds is. En dat is niet zo gek. Het is eind juli. Natuurlijk, dat duurt ook nog wel eventjes. Maar ja, de een ervaart gemak erdoor. De ander ook vooral ongemak. Ik ben benieuwd in welk kamp jij zit. Hoe denk jij over de warmte op dit moment? Laat het weten door te bellen, te appen 0118-499-999. Connie Boudens in Goes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het genieten deze zomer of is het puffen vooral?
1: Het is hartstikke genieten. Het kan voor mij niet lang genoeg duren zo.
0: Nee? Heerlijk. De hitte, daar kun je gewoon tegen?
1: Ja, daar kan ik goed tegen. Ik vind het lekker. Ik kan beter tegen de hitte dan tegen de kou.
0: Dus die stelling over de witte kerst, dan zeg jij nou, ach.
1: Nou, laat maar zitten. Ik heb de pest aan de winter, dat is veel te koud.
0: Maar het andere dingetje van deze zomer, het is natuurlijk wel heel erg droog, hè? Dat wel.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje lastiger. Maar ja, dat lossen we dan weer op met een paar liters water. Maar ja, de tuin is inderdaad ontzettend droog. Dat is natuurlijk niet goed, want het zou best wel eens 's nachts mogen regenen. Maar overdag het dan maar droog is. Maar
0: ja, precies.
1: dat hebben we niet voor zeggen. Hè?
0: Nee, maar jouw voorkeur is duidelijk. Overdag mag het lekker warm, lekker zonnig zijn. En 's nachts mag er dan best wel wat regen vallen, want dat is dan weer goed voor de tuin.
1: Juist, dat bedoel ik.
0: En slaap? Lukt dat dan met die warmte ook?
1: Perfect. Ja hoor, dat is helemaal geen probleem mee. Ik heb trouwens al een paar nachten in de serre geslapen.
0: Echt waar? Omdat je het zo fijn vindt?
1: Ja. Ja, daar is het warmer volgens mij als in mijn slaapkamer. Maar het is gewoon gezellig. Lekker uit mijn tuin. En de kat vindt het ook leuk. Dus,
0: nou ja, kijk. Maar toch mensen die je hoort die zeggen... Nee, ik vind het allemaal wel erg heftig deze zomer. Jij zegt, nee, het kan voor mij niet lang genoeg duren.
1: Dat bedoel ik, ja, zeker weten.
0: Nou, gelukkig. En dan is die witte kerst nog heel ver weg. Dankjewel om eventjes te reageren, Connie. Fijne avond.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Dag.
0: Jan die stuurt ook nog een appje. Neem het weer zoals het komt. En weet dat het klimaat steeds meer warmte zal brengen. Ik zag al bananenbomen in tuinen staan. Een witte kerst die is al zo lang geleden. En of je ook geen winterbanden meer onder je auto. Kortom, neem het zoals het is. Dank Jan om te reageren in, zegt u het maar. Hoe denk jij over die warmte? Hoe ga jij ermee om? Wat heeft je voorkeur op dit moment? Laat het weten. Bellen of appen 0118-499-999. Meneer Filius in Schravenpolder, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel.
0: Wat vindt u ervan, van die warmte?
2: Die was nogal egoïstisch, vond ik.
0: Waarom?
2: Ja, ze denken weer aan het rijden. Ze wilden natuurlijk een mooi weer houden tot december, maar... Ze hebben wel niet opgegeten dat er nog oude ziekenmaatsen ben, hè. Wat? Die kan niet in de tuin zitten, die kan niet zelf de rijden niet weer.
0: Nee, dat is ook wel weer zo. Dat is waar. Maar hoe gaat u ermee om deze dagen? Is het een beetje te doen?
2: Ik zei net tegen Mark, ik weet nog, door de 15 jaar, 73 jaar geleden... En toen heb ik een zware schedelbasis gehad, dat ik 6 weken kapot moest lagen. Met dit weer ook. En dat ben ik nog nooit vergeten.
0: Nee, en sindsdien denkt u dus inderdaad dat er bij het warme weer aan mensen die ziek zijn in bed moeten liggen en die echt niks kunnen.
2: Ik heb er nog de nabijen van, want ik kan niet naar boven kijken en ik moet uitkijken, want dan laag ik ondersteboven.
0: Zo lang nog 73 jaar later?
2: Wat?
0: Zo lang later, zoveel later heeft u daar nog steeds... Dus
2: 73 jaar geleden.
0: Ja. Ja, oh,
2: ja,
0: joh.
2: Nou. Dus je had dat ook aan, hè? Dus toen maar ik heb niks te klagen, daar gaat het niet over. Ik ga gelukkig nog van mij zorgen, door alles nog. Maar ik moet wel uitkijken dat ik niet achterover val, natuurlijk.
0: Nee, dat is waar.
2: Ik loop mijn rollator en als de was opgang, dat doet niet meer buiten, want dat is te gevaarlijk, want dan ga ik achterover.
0: Oh. Nee.
2: Dat moet rekken natuurlijk en dan...
0: Nee, dat moet niet gebeuren. Nee, ja, nee, dat is waar. Maar...
2: Ja, de aardappels en de... Die oude aardappels nog wat duurder geworden waren in de krant.
0: Ja.
2: Ja, goed, dit komt ook weer goed hoor, want het is ook wat niet te veel geregend, dan krijg je weer deurwas en aardappels en dan is het ook niks meer waard.
0: Nee, zo kan je zo. Nee, dat is waar. Hoopt u dat het snel een beetje verder afkoelt dan nog?
2: Wat zeg je?
0: Hoopt u dat het snel nog een beetje afkoelt buiten?
2: Oh.
0: Of is het zo wel goed?
2: Het gaat op en neer, jongen, maar die ene dag is het een beetje afgekoeld en als het ochtend een beetje koeler, dan ga ik op mijn boodschappen en dan ben ik dus, ja, goed, is 9:30 of 10:00 weer terug.
0: Ja.
2: Ja, goed, dan is het nog niet zo warm mee.
0: Nee, precies. Oké. Okay.
2: Dat lukt wel hoor. Okay. Zonder het over deze.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar vergeet de mensen die dus geen kant op kunnen en ziek in bed liggen, vergeet die niet. Dat is uw boodschap.
2: Daar valt het niet mee. Ik bedoel maar even dat je bijna maakt. Nou komt daar wat tegen. Want nu om deze tijd met vakantie zit natuurlijk. Mm. Dus je moet ook hard werken in de ziekenhuizen en de bejaardentehuizen.
0: Nee, zeker. Nee.
2: Ja, maar goed. Ieder zijn meugen. Ik zit toch niet op de winter te wachten, maar ik had er ook, ook geen last van hoor.
0: Oké.
2: Okay. Ja, waarom te tegen kouden?
0: Dat is waar. Meneer Filius, dank. Eventjes voor bellen. En een fijne avond.
2: Tot wederhoren.
0: Dag, tot de volgende. Eens even kijken naar de app. Hans Blommaert, die zegt: het weer is prachtig, maar je zult maar met sneeuw moeten ruimen bij deze temperatuur. Ja, dan gaat er iets goed mis natuurlijk. Nee, dat is zeker waar. 0118-499-999. Hoe ga je om met de warmte? Kun je het een beetje volhouden deze dagen? Heb je liever dat het koeler wordt? Mag het nog wel veel warmer worden? Hoe ga jij om met die warmte? Laat het weten. Hoop ik je zo te spreken in, zegt u maar, op deze donderdagmiddag.

0: comprehend.
1: Simply Red hoorde je en Stars. Hierin zegt u het maar, waar het gaat over de warmte. Kun je er een beetje tegen? Heb je het zwaar? Nel de Kan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Het gaat over de warmte, ja.
1: Ja.
2: Nou, ik vind het verschrikkelijk. Echt gewoon.
1: Ja?
2: Het is niet meer normaal. Gewoon constant, ja, ook voor de boeren en voor alles. Alles gaat eraan. De bomen ziet alles.
1: Maar voor jouzelf dus ook, als ik het zo begrijp?
2: Ja, ik kan er helemaal ook niet tegen, dus...
1: Welke temperatuur zeg jij normaal gesproken, dit is voor mij genoeg, meer hoeft niet?
2: Nou, 2,23 vind ik wel heel zat. Dat is dan mooi. Dat zou tenminste wat doen. Maar dit is, ik heb geen beroep of wat ook, maar het is gewoon ook voor mijn huisdieren. En voor de mensen ook slecht slapen en dat is gewoon, de vakantie is natuurlijk lekker, maar ik had nog even een vraagje.
1: Ja.
2: Over die boerenprotesten. Vorige keer dan waren er dus mensen die deden aan een rode zakdoek aan de... Spiegel, gaat dat nog? Weet je dat?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. We hadden het afgelopen week wel over die omgekeerde vlaggen inderdaad die dan hangen. Maar met die zak, dat weet ik niet. Nee.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook een stil protest, hè? Dus,
1: Nee, zeker. Nee, zeker. Nee, durf ik niet te zeggen eigenlijk. Nee.
2: Oh, nou, bij deze roep ik naar de mensen op. Doe de rode zakdoek aan je spiegel.
1: Oké. Okay. Als stil protest, dan inderdaad. Dat dan tussen die warmte door eigenlijk, hè?
2: Tussen de warmte door gewoon niet aan je nek doen, maar aan de spiegel.
1: Nee, de nek is ook warm met deze dagen,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja,
1: de temperaturen. Maar wat doe je dan zelf eigenlijk, Nel, om jezelf een beetje te verkoelen?
2: Te verkoelen, ja. Ik heb een airco naar binnen, maar... je wil een beetje buiten zijn, hè? Het is zomer, maar... Ja, en s'avonds zit je natuurlijk lang buiten, dat wel, maar...
1: Ja. Het wordt een beetje lastig gemaakt.
2: Ja, je kan niet doen wat je wilt. Zeg.
1: Nee, helaas. Nou, hou vol zou ik zeggen. En volgende week wordt het weer wat warmer. Het gaat een beetje op en neer volgens mij. Maar,
2: ja, als er maar eens regen komt, dat is het grootste probleem.
1: Dat zou fijn zijn. Dat zou voor heel veel mensen fijn zijn, inderdaad.
2: Dat is het gewoon.
1: Nou,
2: dus,
1: laten we het hopen.
2: Het.
1: En hou vol. En dank voor het bellen. Fijne avond. Dag.
2: Ja,
1: hè. Was Nel in, zegt het maar. Hoe ga je er zelf mee om met die hitte? Eens even kijken, hier komt nog een appje binnen. Hou vol iedereen. Voor je het weet is het weer winter. Ja, dat is de stelling van vandaag ook een beetje. Ik verlang nu al naar een witte kerst. Nou ja, als ik even kijk naar de aantallen, 39% is het daarmee eens. 61% die geniet denk ik wel van dat mooie zomerse weer. Eens kijken hoe dat is in Heerlen bij, daar is ze. Arie van Iersel, goedemiddag.
3: Ja.
1: Goedenavond.
3: Ik heb een methode gevonden om toch gewoon lekker aan mijn nachtrust te beginnen.
1: Oh.
3: Want ik kijk nou al 3 dagen op RTL 7.
1: Ja.
3: Naar de Vier Vuisten. En dat is een actiecomedie. En daar word je zo blij van. En die mannen, dat zijn 2 broers.
1: Ja.
3: En die gaan verschrikkelijk leuk met elkaar om.
1: Oké. Okay.
3: En vanavond ga ik weer kijken.
1: Oh, leuk. Ja.
3: De Vier Vuisten in het kwadraat. Ik ben benieuwd.
1: Oké. Okay.
3: Gisteren was het allemaal rolschaatsen.
1: Ja.
3: En trapeze gedoe. Het was verschrikkelijk leuk.
1: Oh. Oké. Okay.
3: Maar ja. Ze gokken ook en ze knokken ook wel eens. Maar dat is...
1: Ja.
3: In een hele andere tijd dan nou.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
3: Het is nou 1984 vanavond.
1: Oh ja. Ja, nee, nu zit 2026. Ja.
3: En dan heb ik genoten van die film.
1: Ja.
3: En dan lig ik lekker op mijn hoeslaken van mijn bed. En dan slaap ik vanzelf.
1: Oh, dat gaat nog wel met die warmte.
3: Ja.
1: Oh, gelukkig.
3: En dan gewoon heel de nacht Omroep Zeeland aan.
1: De hele nacht?
3: Ja.
1: Oh, u slaapt met ons?
3: Ja, zachtjes hoor.
1: Oh, ik wou net zeggen, met de hart dan...
3: Dat is heel leuk, want op elk uur tijd krijg ik het nieuws.
1: Ja, ja.
3: En dan ben ik toch lekker bij de wereld.
1: Ja, dat is waar. En dan slaapt u weer verder.
3: Ik ben leven met deze heerlijke zomer.
1: Ja, wat u geniet er dus wel van dat zomerse weer.
3: Ja, vanavond zit ik weer bij de tv, ja.
1: Ja.
3: Ik ben natuurlijk een beetje ouder... En ik heb ook natuurlijk problemen, maar ik kan het wel ook soms verstaan, want het is ook Engelstalig.
1: Oh, kijk.
3: Met onderschrift.
1: Heeft u dan een ventilator ook ondertussen bij de tv, of dat niet?
3: Nee, ik heb geen ventilator. Ja, die heb ik wel, maar die is te bezwaarlijk om mama op te plaatsen. Oh, en ja, dan denk ik, ja, weet je, natte washandjes.
1: Oh, die gebruikt u dan wel?
3: Ja.
1: Gewoon even op het voorhoofd of in de nek eventjes?
3: Lekker op mijn hoofd of in mijn nek.
1: Ja, heerlijk. En dan ondertussen lekker tv kijken. Klinkt allemaal goed.
3: Ja, verschrikkelijk. Ik kijk er vanavond alweer naar uit. Nou. De vier vuisten in het kwadraat.
1: Nou,
3: ik
1: leuk.
3: Ben benieuwd wat ze hebben, hoor.
1: Nou, veel kijkplezier daarbij gewenst.
3: Nou, dat gaan we doen.
1: En dank voor het bellen eventjes en slaap lekker dan.
3: Ja, zeker. En dan slaap ik en dan heb ik gewoon Omroep Zeeland.
1: Ja. Kijk.
3: Zachtjes aan de hele nacht.
1: Heel zachtjes. Heel goed. Adi van Iersel, bedankt.
3: Oh, dat is gewoon een heerlijk leven. Nou.
1: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Fijne avond, hè. Dag.
3: Ja, dankjewel. Dag.
1: Jacques de Lee, goedemiddag.
0: Ja, hallo.
1: Slaapt u ook met Omroep Zeeland?
0: Wat zeg u?
1: Slaapt u ook met Omroep Zeeland op de achtergrond aan?
0: Af en toe heel zachtjes.
1: Oh, kijk eens. Nou, goed.
0: Om in slaap te komen vaak.
1: Oh.
0: Ja, ik kan rekening mee kunnen houden. Zou handig wezen.
1: Nou, ik schrijf het op bij deze. Hoe slaapt u trouwens met die warmte? Lukt dat een beetje?
0: Een laken, hè. Tegen de ochtend wordt, doe ik de deuren dicht. Maar 's nachts doe ik ventileren.
1: Oké, ja.
0: Even een paar graden. Maar ik heb eigenlijk een prima methode gevonden om het een beetje aangenaam te maken.
1: Oh.
0: De grootste vijand met die warmte is de droogte ook.
1: Ja.
0: En daaraan verbonden stof. En als je dat inademt, dan kan je ongelooflijk benauwd krijgen.
1: En hoe voorkom je dat dan?
0: Nou, ik heb al jarenlang heb ik de vloer dus helemaal vlak en beton. En die kan ik met water doen en die sproei ik met een hoge drukspuit. Dus alles boven de meter, alles boven 80 centimeter,
1: ja,
0: is helemaal vrij en dat mag nat worden. En
1: maar doe ik, maar ik probeer het even de beeldend voor mezelf te krijgen. Uw vloer in huis, dat is gewoon beton en meer niet?
0: Een geverfd beton.
1: Oké. Okay, ja.
0: Het kan weglopen, het water. Dus daar heb ik geen last meer van. En dan die fijne druppeltjes, die zorgen dat alle stof verdwijnt. En dan is alles nat, maar dan heeft het een dubbele op. In het kwadraat zou ik bijna zeggen, wat die vorige mevrouw zei.
1: Ja.
0: Maar dan heb ik een airco, die blaast dan warme lucht naar buiten. Maar doordat die airco droge lucht naar binnen circuleert,
1: mm-hmm,
0: droogt dat water wat nat is. En door verdamping krijg je extra koeling. Dus het is heel aangenaam te doen.
1: Dus je kniet gewoon eigenlijk. Het is prima te doen.
0: Dat is een goede tip, ja. Lijkt ja. Dus het is stof weg en dan nog eens extra koelen.
1: Ja, precies. Nou, ik trek mijn de PVC er ook nog maar uit vanavond. En dan ga ik dit ook maar eens proberen.
0: Dat begrijp ik niet. De PZC?
1: Nee. Mijn PVC-vloer. Ik zei, dan haal ik die er maar af en dan blijft het beton over. En dan ga ik het ook maar eens proberen.
0: Ja, maar het is,
1: maar toch niet.
0: Het moet voorzichtig zijn, want als er water onder dat laminaat of weet ik van wat komt.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet zo erg handig. Maar prachtige methodes natuurlijk. Is een bedrijf ergens, ik mag geen namen noemen.
1: Nee.
0: Die kunnen dan een harsvloer leggen.
1: Ja.
0: Hartstikke duur natuurlijk, maar je kunt het ook alle tussenvariaties van duur en goedkoop. Kunnen ook.
1: Nee, zeker. Alle maten zijn er en alle prijzen natuurlijk ook. Oké, maar een goede tip. En fijn dat zo verkoelend werkt, toch? Dat is goed om te horen.
0: Ja,
1: zeker,
0: ja.
1: Nou, de fijne zomer zou ik dan zeggen. Daar is het wel te doen in Waterlandkerkje.
0: Ja, zeker.
1: Jacques Salé, dank voor het bellen en een fijne avond.
0: Joe.
1: Dag. Zit hier erop, zegt u het maar. Morgen de vrije editie. Mag je bellen over alles wat je misschien deze week hebt laten liggen, wat je nog wil bespreken en al richting het weekend misschien de plannen die je wilt delen. Dat morgen om 17:30. Nieuwe editie van Zegt u het maar. Zometeen na 18:00, dan gaan we nog eens kijken bij Jump in the Wheel. De parcoursbouwer daar, Rens Wondergem uit Gapingen, doet zijn verhaal. Uiteraard zometeen na 18:00 in Zeeland komt thuis. En Rick Jansen, onze Zeeuw van de dag. Ook zijn verhaal hoor je zometeen na 18:00.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
7: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, goedenavond. 6 uur is het geweest. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16 er staan nog stil. Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 4 kilometer. 10 minuten is je vertraging. Er zijn wegwerkzaamheden daar. En de rechterrijstrook die is afgesloten.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
14: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
15: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
16: Hè? Nu alweer?
15: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
16: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
15: Ook dan moet je aangifte doen.
16: Nou, goed dat je het zegt.
15: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: Het klinkt als een precisiewerkje en dat is het volgens mij ook. Dat van Rens Wondergem uit Gapingen. Hij is namelijk parcoursbouwer bij Jump in the Wheel. En meer daar hoor je zo meteen over. In Zeeland komt thuis. Sjoe Gennard, die weet welk weer we de komende dagen kunnen verwachten. Het wisselt elkaar een beetje af qua de hoogtes van de temperaturen. Details heeft hij zo meteen. En blik even terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. Elsa en Veerle hebben een reuze bolus gebakken. En hoe dat klonk, ja echt hoe het klonk, dat hoor je zo meteen hier in Zeeland komt thuis. 6 uur geweest, je donderdagavond is begonnen met Johnny Hates Jazz.

0: Johnny Hayes, Turn Back the Clock. Rens Wonnegem uit Gapingen heeft een bijzondere rol bij Jump in the Wheel. Het is het grootste paardensportevenement in Nissen dat op dit moment bezig is. Hij is daar parcoursbouwer. Dat is een secuurwerkje. Je hebt namelijk te maken met ruiters en hun paarden, en die moeten wel veilig om de hindernissen kunnen gaan. Wonnegem doet dit al dik 30 jaar, vertelt hij aan sportverslaggever Roland van Vliet.
1: De Wielruiters is mijn vereniging. Ik was hier eigenlijk al aan het helpen in parcoursen voordat ik zelf parcoursbouwer werd. En ja, altijd een beetje blijven plakken. Op een gegeven moment ook van ruiter parcoursbouwer geworden. En ja, zodoende probeer ik eigenlijk altijd mijn eigen club ook even goed van dienst te zijn.
2: Moet je zelf gereden hebben om een goed parcours te kunnen bouwen?
1: Het is wel een vereiste, ja. De KNS, dat is de Nederlandse organisatie, die stelt als eis dat je minimaal 1,20, wat we nu aan het doen zijn, dat je eigenlijk minimaal dat niveau hebt gehad voordat je parcoursbouwer mag worden. En je moet gewoon eigenlijk een beetje het gevoel hebben van, als ik op een paard zit, hoe kom ik dan bij de hindernissen? Dat moet je eigenlijk kunnen vertalen naar de track die je eigenlijk in de piste uitzet.
2: En begint het dan aan de tekentafel?
1: Ja, maar dat doen we eigenlijk wel vrij kort van tevoren. Want iedereen die eigenlijk dit doet, doet het een beetje als hobbybaan. Die heeft er ook zijn werk bij. Dus op het moment dat je al die parcoursen van tevoren klaar moet maken, het is niet onmogelijk, maar dan ben je ook wel een paar dagen mee bezig. Dus eigenlijk, wij hanteren de werkwijze dat we gewoon tussendoor de parcoursen maken. Op het moment dat deze verreden wordt, dan wordt de volgende voorbereid.
2: En wat is nou een goed parcours? Hoe ziet dat eruit?
1: Een goed parcours heeft een mooie lijn die de ruiters kunnen volgen om te rijden. Met ongeveer evenveel linkse als rechtse wendingen erin. Zodat je een bepaald paard is wat meer beter aan links, een bepaald paard is wat beter aan rechts. Dus je wil die eigenlijk allebei gelijk bedienen. Dus je probeert het optimaal te doen zodat je een gelijk speelveld doet. Dus die lijn moet mooi zijn. Die moet ook een beetje uitdagend zijn voor de deelnemers. In dit geval rijden we een tweefase special. Dus dan wil je bijvoorbeeld ook dat er in het tweede deel van het parcours een aantal opties zit. Kijk, de basis van de sport is fouten. En daarna tijd. Dus degene die in het tweede deel van het parcours het snelste rijdt en foutloos is gebleven, die heeft gewonnen. Maar daar moeten wij hem wel voor in de gelegenheid stellen. Dus we moeten een aantal opties inbouwen. Zodat de ruiter wat zegt van ik kan een keer hier wat korter of wat wijder. Nou, als hij wijder rijdt, dan wint hij niet. En had hij korter, ja, dan kan hij winnen. Maar dan heeft hij ook wat meer risico dat hij tegen een bal kan rijden en eraf ketst. Dus dat is eigenlijk die dingen moeten wij meenemen in het parcours. Dat het een lijn is die technisch gesproken moeilijk genoeg is voor het deelnemersveld wat je bedient. Maar dat ze toch eigenlijk het goed kunnen rijden, maar wel een stukje uitdaging erin hebben.
2: Ja, je moet wel een paar hebben die erop sneuvelen eigenlijk, toch?
1: Nou, sneuvelen is natuurlijk eigenlijk een beetje
2: een groot woord.
1: Er moeten... Kijk, we gunnen het iedereen als parcoursbouwer. Dat is een beetje de crux van ons werk. We gunnen iedereen dat hij netjes rondrijdt. Maar we moeten aan de andere kant ook zorgen dat er een stukje uitdaging zit. Dus er moeilijkheden in zit. Dus als wij zien dat er foutjes gemaakt worden, maar geen grote fouten, dat er overal net even een balkje rolt, en dat voor de rest iedereen goed fijn rondrijdt, dan hebben wij ons werk goed gedaan.
0: Met Jump in the Wheel worden de parcoursen in de loop van deze week steeds moeilijker. En zondag wordt er in Nissen gestreden om de grote prijs. Dan zijn de hindernissen 1,45 meter hoog en moeten de paarden hard galopperen om binnen de tijd de finish te bereiken. Gebeurt daar allemaal dus bij Jump in the Wheel in Nissen. Nu hoor je Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars, sorry, en Oh My Soul. Het is 17:15 geweest om op Zeeland bijna luistert. En het weer, dat krijg je van Sjoe Gernaert vanavond en vannacht. Om te beginnen, Sjoe, wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, dan is het ook eerst vrij helder. Maar er ligt een soort tweede front klaar tussen die hele warme lucht van gisteren eigenlijk. En echt koelere lucht boven Noord-Engeland. Dat komt langzaam naar ons toe. Dat geeft ook wat wolkenvelden. Vooral blijft wel droog vannacht. Minimumtemperatuur van 15 tot 19 graden. En dus niet veel wind. En morgenochtend is er ook niet veel wind. Dan is het ook wel droog met af en toe wat zon. Maar toch wel een beetje een mix van een aantal wolkensoorten. Dus wisselend bewolkt noemen we dat dan. Met af en toe wat zon. En het front komt dan in de middag wat meer naar het zuiden toe. Dus dan is het vaak al ja, toch aan de bewolkte kant. Met lokaal ook een enkele bui in de loop van de middag. En morgenavond er dan weer meer opklaringen. Het geeft lagere temperaturen. Iets lagere temperaturen dan vandaag, denk ik. Zo 22 tot 26 graden. En morgenavond hebben we dan een noordenwind. Met windkracht 3 tot 5. En die geeft dan ook drogere lucht. Dat zien we zo vochtig als vandaag dan. En het geeft ook een vrij mooi weekend. Met flinke zonnige periode. Of zeg maar vrij zonnig weer. Ook wat stapelwolken natuurlijk. Maar het blijft droog. En maximum temperaturen zo in het algemeen van 24 tot 26 graden.
0: Oké, Sjoe Gernaert, dankjewel. Op de A16, daar sta je stil. Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 4 kilometer. Je vertraging is er ruim 5 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstok is daar afgesloten.

0: Paul McCartney hoorde je een Hope of Deliverance. Het is Omroep Zeeland waar we deze zomer on tour zijn in Goedemorgen Zeeland. Elke dag een opdracht van Veerle aan Elsa, maar vandaag moesten ze voor één keertje samenwerken in Burghaamstede. Daar moesten ze een reuze bolus bakken bij bakker Arjan. Hoe dat klonk? Nou zo.
1: Elsa, kom je helpen? Ik heb een krukje voor je. Elsa die stapt op het krukje, want anders zijn we natuurlijk, kunnen we niet samenwerken. Arjan heeft net gezegd, het gaat om teamwork.
2: Ik heb toegekeken.
1: Je hebt toegekeken?
2: Dus we pakken eerst die grote brok deeg.
1: Het is een soort pizza, vind ik.
2: Oh ja, qua kleur toch zeker?
1: Misschien kunnen we er ook wel een pizza, een bolus pizza.
2: En maar jij moet hem neerleggen?
1: Een beetje de suiker in het midden.
2: Ja. Oeh, dat plakt.
1: Een vieze. Het voelt een beetje als nat zand. Maar dan
2: ja.
1: We leggen die bonkdeeg in het midden. Ja. En dan moeten we dus met z'n tweeën.
2: Moeten we niet eerst een stukje trekken?
1: Wacht, ik rol hem wel even voor, denk ik.
2: Ja, maar jij rolt hem steeds dat hij uit elkaar vliegt.
1: Nou ja, ik weet het niet.
2: Dat gebeurt nu ook al, zie je? Oké, weet je?
1: Oh ja,
2: en ik kijk altijd naar Heel Holland Bakt.
1: Oh ja, Elsa weet het weer beter. Kijk altijd naar Heel Holland Bakt. De beste stuurlui staan. Ik luister ook altijd. Nou ja. Hé, wacht, we moeten even wachten. Oh. Allebei handen in het midden. Ja? En dan tegelijk rollen. En dan naar buiten.
2: En een beetje
1: van
2: trekken
1: binnen,
2: dan, hè?
1: Ja. En naar buiten. En naar binnen. En we moeten hem rollen, want jij drukt alleen maar. Jij zit weer gewoon plat te douwen.
2: Je zal zien dat dit stukje bolus straks excellent smaakt. Wacht, ik ga even een beetje suiker nog, dan rolt die beter.
1: Wacht, dit gaat helemaal mis. Even van de vertrek. Je ziet het, zo'n eigenwijs, daar kun je niet meer bakken. In het midden beginnen.
2: Ja.
1: En naar buiten.
2: Dat doe ik toch. Ja. Dat doe ik toch.
1: Kijk, nu gaat het dan beter, toch?
2: Kijk.
1: Arjan.
2: En hoe lang moet hij worden? Want hij is nu ongeveer een halve meter.
1: Ja, hoe lang wil je hem?
2: Een slang van een meter?
1: Heel de bak?
2: Ja, heel die bak vol. Dat gaan we doen. Maar we moeten hem ook nog oprollen, hè? Dat wordt alleen maar moeilijker als die langer wordt, denk ik.
1: Kijk even naar het voor, want ik vind hem wel een mooie dikte.
2: Ja.
1: Als jij nou even één puntje vastpakt.
2: Ja, oké.
1: Zo, je vingers moet je zo.
2: En moest dat nou links of rechts?
1: Hou jij hem met z'n vieren bij elkaar zo in een puntje?
2: Ja, zo. En dan ga jij hem er rond wikkelen.
1: Ja. Oh, dit gaat een beetje omhoog, een beetje stijl.
2: Oh, ik moet je zo hard roepen.
1: Hier?
2: Volgens mij. Ja, maar zo is het geen bolus meer. Zo is het een soort knotwol.
1: Laat maar los. Ik vind het prachtig. Oh ja, we moeten hem een beetje spreiden voor de.
2: Prachtig. Ik vind het een hele rare bolus nu.
1: Nee, ja, dan spreiden we.
2: Het is een bolusberg geworden.
1: En dan vouwen we hem eronder.
2: Oké. En dit puntje? Dit puntje moet nog een beetje. Kijk, want dat is een beetje. Zo.
1: Ja? Puntje.
2: En moeten we hem nu een beetje plat slaan of hoeft dat niet?
3: Ja.
2: Zullen we hem zo laten?
1: Ik vind hem mooi.
2: Oké. Ik vind hem eigenlijk mooier dan van de bakker.
1: Nu is hij opeens mooier dan van de bakker.
2: Mooier dan van Arjan, ja.
1: Ja, ik hoor graag dat anderen daarvan denken. Is hij mooier dan die van de bakker? Ik denk het wel.
2: Hij kan de oven in.
0: Nou, wil je weten hoe die eruit zag? Je kunt het de hele avond zien, Goedemorgen Zeeland on Tour, op tv bij Omroep Zeeland. En later ook op ons YouTube-kanaal. Gezien, dan moet je het zeker. Ja.

0: Please, Please. Bijna 6:30, waar we zo meteen het verhaal horen van onze ziel van de dag. Dat is Rick Jansen vandaag. En die vertelt iets over wat eigenlijk gisteren al plaats had moeten vinden. Maar door de warmte was dat vandaag de Fokveedag. Ja, lastig wordt om in één keer uit te spreken. Fokveedag. Ik heb erop geoefend de hele middag, dus dat lukt me. Rick Jansen, onze ziel van de dag, die spreken we zo. En Mirjam van Wouwen is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Exact 6:30. Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedenavond.
2: Goedenavond. Een man en vrouw uit Oost-Soeburg moeten 135.000 euro aan de staat betalen nadat ze jarenlang een dementerende oude man hebben bestolen. Dat heeft het Hof in Den Bosch beslist. Beiden hebben eerder al een gevangenisstraf van 1,5 jaar uitgezeten. Ze wierpen zich op als mantelzorger, maar verwaarloosden de man en plunderden ondertussen zijn rekening. De politie en douane hebben een extreem dure auto die gestolen was onderschept in de haven van Vlissingen. Van daaruit zou de auto verscheept worden naar Zuid-Amerika. De auto heeft een waarde van 260.000 euro en was voor een groot deel gestript. Er wordt verder onderzoek gedaan, meldt de politie. Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen is vrijgesproken van het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje. Volgens de rechtbank kan niet uitgesloten worden dat het letsel dat de baby opliep door ongelukjes is gekomen of de zware bevalling. Het jongetje had onder meer een gebroken beentje, een gebroken rib, blauwe plekken en bloeduitstortingen op allerlei plekken. De man beweerde onhandig te zijn. Koninklijke Horeca Nederland ziet in Zeeland weer meer mensen kiezen voor werk in de horeca. En dat is goed nieuws in deze drukke zomer. Bij strandtent Piet Hein bijvoorbeeld in Vlissingen komt bijna al het personeel gewoon uit de omgeving. Robert Lievensen van Horeca Nederland.
3: Ja, wij denken dat het horecavak ook gewoon weer aantrekt. Als wij gesprekken hebben, ook met Scalda bijvoorbeeld, het Zeeuwse horecavakschool, zullen we maar zeggen, zie je ook dat daar de aantal leerlingen echt met sprongen omhoog gaat.
2: Het weer in de provincie. Vanavond is het vrij helder, weinig wind. Ook vannacht is er niet veel wind. Het koelt af naar 16 tot 19 graden. Morgen hebben we een mix van bewolking, zon en lokaal misschien een bui, vooral later op de dag. De temperatuur komt uit tussen 23 en 27 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: goed.
1: Bente, hoorde je en 3, 2, 1. Ik zou zo graag met onze ziel van de dag eventjes willen bellen met Rick Jansen. Maar ik krijg hem tot nu toe niet te pakken. Ik ga nog één keertje proberen. Want hij zou eigenlijk gisteren de fokveedag in Achterkerk hebben. Nee, met 30 graden was dat natuurlijk niet zo'n goed idee. En daarom was het eigenlijk vandaag. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is gegaan. Maar ik krijg hem nog niet te pakken, Rick Jansen. Dus kijken of we hem nu wel te pakken kunnen krijgen. Het zou toch spannend zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gegaan is daar vandaag.
2: Dit is de voicemail van Rick Jansen.
1: Nee, dat is de voicemail.
2: Specialist bij CRV.
1: Ja, precies, ja.
2: Momenteel ben ik niet in gelegenheid om het telefoontje op te pakken.
1: Nee, want hij is druk, gok ik.
2: En dan probeer ik u zo snel mogelijk terug te bellen. Einde bericht.
1: Oh, einde bericht. Oké. Spreken we hem even in. Hey Rick, je bent onze ziel van de dag. En ik had je heel graag willen spreken eventjes over de fokveedag. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan. Laten we dat in ieder geval hopen. Nou, doei, dankjewel. Goed, dat is een voicemail van Rick. Onze ziel van de dag. Laten we zo meteen even terugblikken op wat je hebt gemist hier op de radio bij Omroep Zeeland. Doen we het na muziek dan van Jack Johnson?

0: Jack Johnson en Good People. Het is bijna 7:10. Wat heb je gemist hier vandaag op de radio? Nou, Natuurpark Het Zwien volgt een deel van zijn ooievaars met een zendertje. En daardoor weten ze steeds beter waar jonge ooievaars gaan broeden. Vrouwtjes die vliegen bijvoorbeeld verder dan mannetjes. Nou, Ine de Was die vertelt waarom ze dit willen onderzoeken.
1: Ja, wel, we doen het onderzoek omdat het belangrijk is. We willen de ooievaar beter beschermen. En om die beter te kunnen beschermen, moeten we zijn trekgedrag in kaart brengen, weten waar ze overwinteren en eigenlijk ja, hun levensloop onderzoeken. En hoe meer data we verzamelen, hoe meer zenders we kunnen plaatsen, hoe meer onderzoek we kunnen voeren en hoe beter we, ja, hoe meer we weten over de ooievaar en hoe beter we die ook kunnen beschermen. Ja. Dus dat is uiteindelijk de bedoeling van het onderzoek.
0: En dan naar de struisvogelboerderij in Sluis. Daar zijn deze week jonge vogels uit het ei gekomen. En zo'n ei, dat weegt 1,5 kilo. De vogeltjes die groeien nu 1 centimeter per dag. Worden nog wel apart gehouden van de volwassen dieren, omdat de vrouwtjes erg agressief kunnen worden naar bezoekers als ze denken dat die jongen gevaar lopen, vertelt eigenaar Floris de Bruikere.
2: Dan maken ze zich eerst zo groot mogelijk en dan de vlerken in de lucht, de veren. Zijn eigenlijk alleen maar voor de show en de stier, want ze kunnen niet vliegen. Maar als ze dan als één muur voor je staan, dan is het een muur van 3 op 3 meter. Komt heel intimiderend over.
0: Nou, en warm weer. Geniet je ervan of snak je stiekem al gewoon naar een witte kerst? Je zegt het maar, hoorde je voor- en tegenstanders van het zomerse weer. Nel, die heeft er volgens mij niet zoveel mee.
3: Nou, ik vind het verschrikkelijk. Echt gewoon.
0: Ja?
3: Het is niet meer normaal. Gewoon constant, ja, ook voor de boeren en voor alles. Alles gaat eraan. De bomen ziet alles.
0: Maar voor jouzelf dus ook, als ik het zo begrijp?
3: Ja, ik kan er helemaal ook niet tegen. Dus,
0: bij welke temperatuur zeg jij normaal gesproken, dit is voor mij genoeg, meer hoeft niet?
3: Nou, 2,23 vind ik wel heel zat. Dat is dan mooi. Ik zou tenminste wat doen. Maar dit is, ik moet niet... Ik heb geen beroep of wat ook, maar het is gewoon ook voor mijn huisdieren. En voor de mensen ook slecht slapen. En dat is gewoon. De vakantie hebben is natuurlijk lekker, maar.
0: Nou, al dus Nel in, zegt u het maar. Morgen nieuwe editie, dat is de vrijdageditie. En dan kun je bellen over alles en nog wat je wilt delen. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk de hele avond op de site en in de app. En na 7:00 heel veel fijne muziek bij Omroep Zeeland. En morgenochtend dan is Remco er weer vanaf 6:00 met Zeeland wordt wakker. Dit is nieuwe muziek van Emma Heesters. Hartelijk.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
11: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En dan moet er een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
10: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuw van de dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
1: I told myself, life is short.

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoten de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Because my dreams are bursting at the seams. Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla.